politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht-supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis, toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat, en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met Tim en Luc. W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zeeland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
2: Deze zondagochtend, de 6e september 2026.
3: Dit is Plus Radio. Het is nu 7 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 2:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Goedemorgen, dit is Plus Radio.

ik mag u weer van harte welkom heten. Het is 6:06. Nog een beetje grijze zondagochtend. Het is niet fris, ik was zo eventjes buiten. En best aangenaam, wordt een aangename dag. We hebben het gehoord. En wat Plus Radio betreft, uiteraard tot de tijd zijn van 12 uur... mag ik u weer begeleiden bij deze 2155ste aflevering van Plus Radio. 40ste jaargang, nummer 40. Ja, het zonnetje kwam op om 1 minuut over 7... en gaat om 9 minuten voor 8:30 vanavond weer onder. Ik zei het al, eerste zondag van de maand. En dat betekent natuurlijk ook straks, even na 8:30... dat we weer gaan praten met weerman Marco over het weer van de afgelopen maand. En er waren echt heel wat warme dagen zaten ertussen. Maar goed, hij kan het altijd mooi vertellen. Straks is even na 8:30.

Zo, de muziek, de informatie, alles ligt weer klaar om er weer hopelijk een aangenaam programma van te maken. En zit u aan het ontbijt? Uiteraard. Goed begin van de dag. Smakelijk eten toegewenst. Nederlandstalige klanken, dat is wat ik altijd uitzoek. Ook uiteraard een dialectplaat. Maar we hebben ook een artiest van de dag. Dat is Bob Bauber. Het is vandaag zijn geboortedag. Straks hoort u wat meer informatie over hem. We gaan naar het zuiden van het land. Naar helaas een zanger die veel te vroeg ons ontvallen is. Maar waarvan ik graag nummers draai. Benny Nijman. En hij zingt Ik wil hier weg.

kleine stamkroeg op deze vroege zondagmorgen. Fijn, gezellig dat u weer heeft afgestemd op Plus Radio tot de tijd zijn van 12 uur. Jullie Somers, hij zingt mooi als rode rozen.

De bosse formatie Passepartout. Twee dames, twee heren, die hadden een liedje over sympathie. Wel met Dana Winner, drie zomers lang.

0: nu de headlines uit het nieuws op Plus Radio.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 1:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Noord, Zuid, Oost, West. Hier is het toch het best.
1: Plus Radio.
2: Noord, Zuid, Oost, West. Ja, onze dialectplaat. Elke zondagmorgen, even na 7:30, komt er zo'n plaat weer langs. En voor de plaat van vanochtend gaan we helemaal naar het zuiden van het land en luisteren naar de Brutal Boys.

0: In de spotlight, onze artiest van de week.
1: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam, met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om.

gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten.

0: en moeder doet alles voor niets. Het zou eigenlijk een tekst zijn die je vandaag naar alle kinderen tussen de 14, 15, 16, 17 jaar gestuurd zou moeten worden. Een moeder doet alles voor niets. Leuk, er wordt ook meegeluisterd, zag ik en hoorde ik op Gran Canaria. Ja, en ook zie ik staan Slovakije, Zweden en Engeland. Leuk dat toch altijd mensen weer de moeite nemen om mee te luisteren naar de Plus Radio. Ja, vanochtend wil ik even stilstaan bij de geboortedag van Bob Bauber. Hij werd geboren op 6 september 1935 in Amsterdam. Maar zijn echte naam was Boris Blom. Zijn grootouders waren Herman en Aaf Bauber en dat waren grote namen in het Amsterdamse toneelleven. Al jarenlang stonden zij ook zelf op de plank. Hij speelde onder meer mee in de Jantjes. Toch begon zijn loopbaan niet alleen in het theater. Hij had ook een korte carrière als voetballer. Want als doelman speelde hij bij BVC Amsterdam en later bij DBSA. En daarmee was hij een veelzijdige figuur van net na de oorlog. Toch koos hij uiteindelijk het voor het theater en de muziek. In 1958 richtte hij een cabaretshowschool op en die school groeide uit tot een academie voor kleinkunst. En dan kregen later bekende artiesten hun eerste vakmatige vorming. Denk bijvoorbeeld aan Rob de Nijs, Frans Halsema en Jasperina de Jong. Zijn bekendste muzikale hoofdstuk begon in de jaren 60. Hij richtte de beatgroep ZZ en de Maskers op en Bob trad erbij op als ZZ, de opvallende zanger en blikvanger. De andere groepsleden droegen maskers, wat meteen voor geheimzinnigheid zorgde. En met ZZ en de Maskers werd Bob Bauber een pionier in de nederbeat. De groep liet horen dat rock'n'roll ook in het Nederlands kon werken. In de jaren 70 kwam hij ook als soloartiest naar boven. Zijn grote hit werd, u hoorde het zo eventjes, Voor Niets. En het lied bereikte net in 76 een hoge notering in de Nederlandse hitlijsten. Het liet een andere kant van Bob Bauber horen dan de beatjaren. Zijn stem klonk herkenbaar met een mengeling van ernst en showgevoel. Bob Bauber was daarnaast ook acteur en televisiemaker. In 1974 speelde hij een hoofdrol in Dynasty der Kleine Luiden. En die veelzijdigheid liep als een rode draad door zijn leven. Hij voelde zich thuis op het toneel, in de studio, maar ook achter de schermen. Vanaf de jaren 70 werkte hij veel samen met de danseres Maria Mooi. Samen maakten zij dansproducties, shows en theaterprogramma's. Ook voor grote publieksproducties werd op zijn ervaring een beroep gedaan. Hij werkte ook nog achter de schermen. Toch bleef zijn naam verbonden aan een bijzonder stukje Nederlandse cultuurgeschiedenis. Hij was iemand die telkens nieuwe vormen zocht. Van cabaretopleiding tot beatmuziek en van televisie tot danstheater. Zijn carrière laat zien hoe breed de Nederlandse amusementswereld kan zijn. Bob Bauber overleed op 25 augustus 2019 in Limmen en werd 83 jaar oud. En met zijn dood verdween een markante Amsterdamse theater- en popfiguur. Maar zijn invloed bleef hoorbaar in de Nederlandse popmuziek. Vooral de nederbeat dankt mede aan hem haar vroege lef en kleur. Hier is die met Ik heb genoeg van al jouw mooie woorden. Bob Bauber, 8:12.
1: Ik heb genoeg van al jouw mooie woorden. Ik heb genoeg van alles wat je zegt. Ik ga maar weg. Je zult je wel vermaken, je hebt je nooit zo sterk aan mij gehecht.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal 36.000 euro aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 2:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Goedemorgen. Dit is Plus Radio.

halve minuut over de klok van 8. Decor weer veranderd, Nederlandstalige nummers naar de linkerkant verschoven en de instrumentale nummers die liggen weer aan mijn rechterkant tot het tijd zijn van 9 uur. Fijn, gezellig dat u weer meeluistert. Bedankt weer voor de mailtjes. U weet me, u kunt me altijd bereiken via ton@wos.nl. ton@wos.nl. Tot 12 uur deze aflevering. Vanmiddag hebben we dan weer de collega's van de sport tussen 2 en 5. En Mark Velkoop die gaat dan weer verder met het muziekparadijs. Kortom, weer een fijn en aangenaam palet met muziek en informatie voor elk wat wils. En vanavond om 8 uur, dan mag ik weer 2 uur lang religieuze klanken aan u laten horen. Snel tussen de bedrijven door een kopje thee ingeschonken. Straks gaan we ook weer even naar 8:30 praten met weerman Marco. Hij heeft wat dat betreft natuurlijk altijd weer een hoop wetenswaardigheden te vertellen over het weer van de afgelopen maand. Want dat lijkt me voor een weerman een hele boeiende periode geweest te zijn. Maar goed, ook natuurlijk de komende dagen. En Marco weet het, hij houdt het van dag tot dag bij. En we kunnen het allemaal ook weer lezen via het weerstation westland.nl. Zonnetje zien we staan. 1 minuut over 7 kwam het op. Gaat om 9, voor 8:30 weer onder. En op dit moment is het 15,2 graden.

De klanken van Günter Noren om 17 minuten over 8 en zit u aan het ontbijt. Uiteraard een heel smakelijk eten toegewenst. Ja, de R weer in de maand, eerste zondag van de maand. En dat betekent ook dat de vogeltrek weer op gang gaat komen. En ja, weet u, trekkende vogels die oriënteren zich vaak op, ja, zeg maar, opvallende landschapslijnen die vanuit de lucht goed zichtbaar zijn, zoals kusten, rivieren en bergkammen. En deze landschapselementen die vormen uitstekende oriëntatiepunten, maar ook perfecte locaties om die vogeltrek waar te nemen. In ons land zijn er een heel aantal bekende plekken om die trek te volgen. Onder andere uiteraard de Wadden, maar ook de Vulkaan bij Den Haag of de Maasvlakte hier in Zuid-Holland. Ook de Ketelbrug bij Flevoland of de Eemshaven in Groningen zijn hele goede punten om die vogeltrek te volgen. Fototoestel meenemen, videocamera en we maken de mooiste opname van de trek van de vogels richting het zuiden.

Altijd een rustpuntje op de zondagochtend. Heerlijk die instrumentale klanken die we niet meer zo vaak horen. Maar u weet het, één ding. Elke zondagochtend tussen 8 en 9, een uur lang. Zoals onder andere Derek Schieven met het Starlight Express.

Zonnig en droog met vanmiddag een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Het wordt 21 tot 24 graden. In de avond bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. In de nacht gaat de temperatuur terug naar 16 tot 10 graden. Ook morgen zonnige periode en droog weer bij een zwakke tot matige zuidenwind. De middagtemperatuur kan dan oplopen naar 24 tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Vanaf dinsdag meer wind en wisselvallig. De temperaturen lopen de komende dagen terug naar rond de 19 tot 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: de eerste zondag van de maand, Weerman Marco met het weer van de afgelopen maand.
1: Ja, het weer van de afgelopen maand. We laten een maand achter ons die letterlijk en figuurlijk alle kanten opvloog. Augustus 2026. En ja, die maand, we weten het allemaal, begon als een zinderende woestijn waarin we puffend onder die tropische hitte de ene na de andere zweetdruppel wegveegden. We zagen natuurlijk extreme dagrecords. Die zagen we sneuvelen tot boven de 35 graden. En ook landelijk werd het neerslagtekort, dat liep ook angst aanjagen. Snel op. En zelfs hier in het Westland leek het watertekort een serieuze bedreiging voor ons allemaal te worden en voor de glastuinbouw. We gaan erover praten met Weerman Marco. Een hele goede morgen, Marco.

0: Goedemorgen, Ton.
1: Ja, bizarre maand, hè? Hebben we achter de rug.
0: Ja, en je hebt het eigenlijk al heel mooi voor me samengevat.
1: Nou, dat we... Nee, jouw deskundigheid, dat trekken we niet in twijfel. We gaan dat lekker horen van jou.
0: Nee. Nou, je zei ook wel mooi, dat vond ik wel mooi dat je dat zei. Je had het over tropisch hitte.
1: Ja.
0: En woestijndroogte.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat zou eigenlijk niet bij elkaar kunnen komen dan.
1: Nee, maar het was wel zo, hè?
0: Ja, nee, het was zeker zo. Maar ik trek het even nog iets breder, want je weet dat de zomer is altijd meteorologisch juni, juli en augustus. En dat sluiten we dan af. En nou ja, je zei het al, we hebben een record zomer gehad qua temperatuur. Dus we kwamen uit op 19,7 graden gemiddeld, hè. Dat is dan dag- en nachttemperaturen bij elkaar.
1: Ja.
0: En dat is iets van 18 graden hoger dan het laatste record. En dat was dan zeg maar 2018. Dus dat zijn wel unieke dingen. Hè? Dan, als je even teruggaat naar onze jeugd, hè, dan we zeggen, nou ja, voor mij is dat zo'n jaar of 50 geleden. We hebben er iets langer, geloof ik.
1: Ja, klopt.
0: Dan was het 1,5-2 graden kouder dan dat het nu is.
1: Ja, ongelooflijk, hè.
0: Ja, dat zie je. Ja.
1: En ook zoveel warme dagen achter elkaar, hè? En eigenlijk relatief vroeg in de zomer.
0: Nou, als je die warme dagen telt, hè, de 3 maanden, even simpel, het zijn 92 dagen.
1: Ja.
0: En daarvan waren er 70 boven de 20 graden. Dat is al veel. En dan hadden we zomerse dagen en dat was netjes verdeeld. Dus juni, juli en augustus, die hadden we allemaal 10.
1: Ja.
0: En dan kom je op 30 dagen uit, boven de 25 graden. En dat was vroeger, in onze jeugd was dat ongeveer de helft. Ja. Moet je voorstellen. Dus dat, en dan ook nog tropische dagen, 8 stuks, je vertelde het net al. Het was 36,6 de hoogste temperatuur, ergens eind juni. In die hittegolf ook, het laatste week van juni. Ja, dat zijn natuurlijk temperaturen, zeker zo aan die kust, dat was vroeger ondenkbaar. En dat heeft ook wat te maken met het opwarmen van het zeewater.
1: Ja. Ja, want dat is ook, je hebt het, ik dacht de vorige maand al dat je het vertelde. Ik, uit mijn hoofd gezegd, zei je toen 21 graden. Ik weet niet of ik dat goed heb onthouden.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Ja. En dat zou eigenlijk nu op z'n warmst moeten zijn. Nou, het zal nu niet veel kouder zijn. Dus ik zit zelf nu even met de deur open. Want ik vind het altijd lekker als het fris is, ochtends de wind is weggevallen.
1: Ja, klopt.
0: Dus het is fantastisch weer. En ik denk dat vanmiddag, nou, met een beetje goed gevoel, kan je ook best wel naar het strand vanmiddag. Hè? Dat is een graad of 23, verwacht ik. Dus dat is prachtig.
1: Ja.
0: Maar over die droogte nog even. Hè? Wat je zei, we hebben natuurlijk gigantische droogte gehad. Maar uiteindelijk... Is die zomer in zijn totaliteit is het toch niet heel droog geweest. Dat was bijvoorbeeld in 76 was het veel droger. En dat komt eigenlijk door de laatste 2 weken. Want toen hebben we, bijna 100 mm regen gehad.
1: Ja, maar ook eind augustus stond het, dacht ik, het landelijke neerslagtekort op zo'n 285 mm. Dat is ongelooflijk, want dat heeft natuurlijk ook veel voor het Westland betekend, hè?
0: Zeker, zeker. En we hebben dan natuurlijk het probleem de lage grondwaterstand. Maar als je dan, ik van de week ook nog even op tv geweest bij de WOS. Dat stond ik bij de berging in de Wollebrand.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat hebben ze dan onder water laten lopen voor een soort buffer voor de dijken. En ook voor de land- en tuinbouw, met name de tuinbouw natuurlijk bij ons. En toen ging ik van de week kijken en toen stond het 1,60 meter lager. En inmiddels, ik kreeg gisteren ook even langs, is 2 meter lager dan later. Je weet niet wat je ziet.
1: Bestaat het, hè? Ja, inderdaad.
0: Ja, en dat hebben ze dus gedaan omdat ze eventueel bang waren dat er weer wateroverlast zou komen. Zoals we dat natuurlijk ook weer hadden in september in 1998, toen half de wereld onder water stond.
1: Ja.
0: Maar dat verwacht ik niet.
1: Nee.
0: Dus, maar goed, die droogte, op het moment dat het natuurlijk zomers niet regent, dan valt dat veel meer op dan dat er natuurlijk bijvoorbeeld in november of december wat minder regent. Want er is natuurlijk gigantisch veel verdampt door die hitte. Dat heeft dan ook mee te maken.
1: Wat betekent dat nou ook dadelijk, Marco, voor met die hoge temperaturen van het zeewater voor het mogelijke regen wat we kunnen gaan verwachten?
0: Nou ja, kijk, als je warm water hebt, dat kan en warme lucht, die kan meer vocht opnemen dan als het kouder is. Dat is een natuurkundewet. Nou, we wonen natuurlijk hier aan de kust, dus op het moment dat we weer die kustbuien krijgen, hè, dat is een week of 2 geleden, dan is de intensiteit is hoger dan dat we vroeger gewend waren. Maar om nu te zeggen, joh, Het komt meteen met bakken uit de lucht. Hè. Dat kan je niet zeggen, want dat heeft ook met stromingspatronen te maken. Of het uit het westen komt, of uit het oosten, of het noorden. En dus daar kan je nog niet zoveel van zeggen. Wat ik wel durf te zeggen voor de komende weken, hè, vandaag en morgen, zijn natuurlijk gewoon nog eigenlijk zomerse dagen, of bijna zomerse dagen. En daarna gaan we toch weer een wisselvallige periode in, net zoals we gehad hebben.
1: Ja.
0: En dan, dan gaan er weer buien vallen. Of storingen voorbij trekken, zoals dat heet.
1: Ja.
0: Maar als ik dan wel eens verder kijk, laten we zeggen de derde week van september, dan zie je toch eigenlijk wel weer een terugkeren van wat stabiliteit. Alleen die wind blijft dan toch in het noordwesten. Ja, dan komt natuurlijk de warmte niet meer vandaan in deze tijd van het jaar. Maar dan denk ik toch dat we weer ergens tussen de 18 en 20 graden komen. Ja, als je dan een half september hebt, is dat eigenlijk ook weer niet zo gek.
1: Nee, inderdaad. Even nog terug ook naar de maand augustus. We hadden toen ook twee bijzondere natuurverschijnselen. Die zonsverduistering op 12 augustus en 28 augustus die maansverduistering. Stonden de telescopen bij de meteorologen ook buiten? Was het overal goed te zien?
0: Nou, die maansverduistering, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij niet, want dat heb ik niet gezien. Volgens mij was het dan ook bewolkt uit mijn hoofd.
1: Ja.
0: Maar de zonsverduistering, daar heb ik actief. Ik ben met mijn gezin en naar Schavenzanden gereden.
1: Ja.
0: Nou, ik wist niet wat ik meemaakte. Ik denk, nou, daar komen een paar mensen kijken. Maar het was helemaal gesteld. De parkeerplaatsen waren vol.
1: Ja.
0: En ik doe ook altijd een nieuwjaarsduik. Dan wil het wel eens druk zijn. Daar bij dat strand Beukel was het
1: volgende. Ja.
0: Maar nu was het. Ik sprak iemand die zei, ik ben een half uur bezig geweest met mijn auto terug te komen voor de tuin open worden. Het was fantastisch. Aan het strand. Het was ook een hele fijne sfeer, want iedereen werd rustig. En die zon die. Het was s'avonds natuurlijk, was een hele mooie zomerdag. Dus alles hield mee eigenlijk voor die zonsverduistering. Ja.
1: Vorig weekend, als we nog even een weekend teruggaan, hè, vorige week zondag en ook afgelopen maandag. Ja, toen trokken er stevige buien over het Westland met windstoten. Ja. Ik dacht al 75 kilometer per uur. Is dat normaal voor het einde van de zomer of was dat al een vroege herfststorm?
0: Nou, geen van beide een beetje. Kijk, een storm kan altijd voorkomen. Eigenlijk in het hele jaar. Het gekke is dat bijvoorbeeld in april is het minst. Dus in principe elke maand zou dat kunnen. Dus wel eens midden in de zomer gehad. Maar het was het is een depressie die voorbij trekt. Ja, en dan kan er wel eens veel wind zijn. En 75 kilometer per uur is nog geen storm. Want dan moet het boven de 90, boven de windkracht 9 zijn. En dan over een periode van een uur. Nou, dat was in dit geval dus zeker niet het geval.
1: Nee, begrijp het.
0: Maar het was wel, zeker ook van de week was het 's nachts een keer. Volgens mij was het donderdag of vrijdag. Nou, toen zaten ook bij mij, lagen opeens mijn tuinstoelen weer om en zo. Dat hadden we nog niet verwacht. Nee. Ik denk ook dat we er nog niet aan gewend zijn. Want we zijn natuurlijk eigenlijk gewend om weken of maanden lang gewoon lekker alles buiten te zetten en niet op te ruimen, wij spreken. En nu is dat even anders.
1: Ja.
0: Maar vandaag en morgen is het gewoon weer fantastisch.
1: Ja, inderdaad. En de meteorologische zomer zit er natuurlijk op. Ik dacht dat het de warmste was sinds jaren. Klopt dat?
0: Ja. Ah, nee, het is een record vanaf 1901. Dus dat is 126 jaar. En daarvoor hebben we niet de nauwkeurige metingen gehad. Maar ja, het zal ongetwijfeld ooit wel eens een keer warmer geweest. En als we lang genoeg teruggaan, zeg ik al dan.
1: Ja.
0: Maar wat we in de actuele geschiedenis hebben, is de warmste ooit. Niet de zonneste ooit en ook niet de droogste ooit. Dus het heeft met name in die warmte gezeten. En dat komt omdat het eigenlijk niet koud is geweest. Het is alleen de eerste twee weken van juni en de rest is continu warm geweest. Ja, als je dan natuurlijk ook heel hoge nachttemperaturen hebt. Want ik had dat ook op tv al gezegd, volgens mij is het zelfs warmer geweest dan in de beeld. Meestal is het andersom.
1: Ja.
0: Maar dat heeft dus te maken met die hoge zeewatertemperaturen. Dan wordt het s'nachts natuurlijk veel minder koud.
1: Ik begrijp het. Ja, en Marco, je bent natuurlijk steeds vaker op radiostations en ook op televisie te zien en ook Facebook. Waar kunnen de mensen je allemaal volgen? Want ik kan het allemaal niet meer bijhouden wat je allemaal niet doet. En ik vind het ook fijn dat, namelijk zeg, ook, ik zie het altijd hier op mijn kleine iPad weer staan. Hè, bewolkt, 15,6 graden nu.
0: Ja.
1: Hè, hoe laat het zonnetje opkwam, hoe het er morgen en dinsdag uitziet. Heel leuk. Maar jij gaat als ik het goed heb, steeds vaker doen, hè?
0: Ja, er wordt steeds vaker gevraagd. En ik doe het inderdaad ook nog bij mijn collega's in
1: Schiedam.
0: Hè? Dus er is twee. Nou, dan doe ik het 5:10 altijd bij Erik Eelt.
1: Erik, vrijdagmiddag.
0: Ja, vrijdagmiddag. Nou, bij jou eens in de maand.
1: Klopt.
0: En dan doe ik maandag, schrijf ik altijd voor Rodi, voor Nieuwsblad Westland, doe ik een column. En die column die komt dan ook op Facebook. En dan maak ik een beetje gebruik van de techniek. van online. En dan maak ik altijd een kleine, noemen ze reels aan, een klein videootje van de hoogtepunten. Ja. Wat er besproken wordt in die column. En die staat elke maandagochtend, in de loop van maandag, ligt een beetje hoe het uitkomt. Staat die op mijn eigen Facebookpagina gewoon, Marcos Gegardes. Dat is wel zo makkelijk.
1: Ja.
0: En Marcos Gegardes, de meneer van het weer. Want dat heeft pas een meisje tegen me gezegd toen ik bij Boerengoed binnenkwam. En toen zei dat meisje tegen me, dat is de meneer van het weer. Dat vond ik wel leuk.
1: Leuk,
0: dus, hè? En dat is wat makkelijker dan Marcos Gegardes.
1: Ja. Nee, geweldig, de meneer van het weer.
0: En dan kunnen mensen dus op Facebook ook. En ik deel dat ook vaak in de groep in het Westland. Want ik ben natuurlijk de lokale weerman. Dat is belangrijk. Ik ga niet over Groningen, maar over het Westland, zeg ik altijd. En dan deel ik dat ook in... erop uit Westland en de pagina van Monster en van Schaafzanden. En dan krijg ik ook leuke reacties. En als je vragen hebt, kan je die ook stellen. Ja.
1: Een kleine knipoog nog naar de komende dagen. Ik zei het net al hier wat ik op de site zie. Maar kun je nog eventjes verwoorden, Marco?
0: Maar vandaag en morgen durf ik al te zeggen dat het gewoon zomers is. Hè? 23, 24 graden, dat is bijna zomerse waarde. Rustig weer. Morgen waarschijnlijk in de loop van de dag toch wel wat meer bewolking. Misschien ook wel wat onweer. Dus zeker vanmiddag is denk ik de beste. Nou, dat is dan ook nog zondagmiddag. Dus dat is fantastisch. Ga lekker naar buiten. En dan gaan we dinsdag en woensdag, dan gaan we terug naar de wisselvalligheid. Dan wordt het ook wel een stuk frisser. Dan is het maar een graad of 18. Maar ik geloof niet dat het nou meteen heel slecht wordt. Maar we gaan wel een week in met wisselvallig weer in. Dus dat hoort bij de herfst, denk ik.
1: We gaan het afwachten, Marco. Ik vond het ontzettend fijn om weer even terug te blikken naar de afgelopen maand. En een korte vooruitblik naar de komende dagen. Hartelijk dank. Heel veel succes met jouw deskundigheid op het gebied van het weer. Goedemorgen.
0: Graag gedaan. En ik wens jullie allemaal een mooie uitzending.
1: Dank je. Groetjes. Dag Marco.

Het orkest van Paul Moriat. Ja, gisteren werd in de Domkerk in De Lier weer het jaarboek van het genootschap Oud-Westland uitgereikt. En daarover gesproken, wie verdient misschien de Oud-Westlandprijs 2026? Het genootschap zoekt weer kandidaten voor deze tweejaarlijkse onderscheiding. En de prijs is bedoeld voor mensen, groepen of instellingen die zich bijzonder inzetten voor de geschiedenis van onze regio. En dat kan natuurlijk op allerlei manieren, groot of klein, zichtbaar of juist achter de schermen. Misschien ken je iemand die een boek, manuscript of scriptie schreef over de Westlandse geschiedenis. Of iemand die zich inzet voor het behoud van een monument, een historische route, een tentoonstelling of verzameling. Nou, kent u zo iemand? De hoofdprijs, kan u zeggen, is €500 en een oorkonde. U kunt tot 14 september kunt u namen doorgeven. En dat kun je doen naar secretaris@oudwestland.nl. secretaris@oudwestland.nl. En dus voor 14 september aanstaande.

Dozen die voor doen. Ja, elektrisch rijden, dat klinkt als een moderne uitvoering, maar was in de begindagen van de auto heel gewoon. Eind 19e eeuw waren stille, emissievrije elektrische auto's vooral populair in steden. In het jaar 1900 waren zelfs een op de drie auto's elektrisch. En dat veranderde na de komst van de Ford Model T in 1908. Die was goedkoper in aanschaf en had dankzij een flinke benzinetank een grotere actieradius dan elektrische wagens. Uitbreiding van het wegennet maakte reizen over langere afstanden gemakkelijker, maar daarvoor was de actieradius van een elektrische auto's te klein. De vondst van de grote olievelden in Amerika maakte benzine bovendien goedkoop. En tegen 1935 was de elektrische auto volledig naar de achtergrond verdwenen.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling, omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Er zijn geen incidenten van betekenis gemeld. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal 36.000 euro aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
2: Goedemorgen. Dit is Plus Radio.

0: Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Plus Radio.
1: Ja, met de gemeente zangvereniging uit Lelystad met het Morning Has Broken heb ik u weer van harte welkom. Inmiddels 7 minuten over de klok van 9. En als u de gordijnen geopend heeft, ziet u een lekker zonnetje. Buiten is het 16,2 graden en het wordt een aangename dag. U hoorde het zo even al van onze weerman Marco. En altijd fijn om zijn deskundige commentaar over het weer met u te mogen delen. En het geldt natuurlijk ook alles wat ik voor u mag doen. Ik heb het programma weer met veel plezier en zorg samengesteld tot de tijd zijn van 12 uur. En zit u aan het ontbijt? Uiteraard. Ik wens u altijd een heel smakelijk eten. Zelf inmiddels weer een kopje thee ingeschonken. En meestal zo even voor 10 druk ik het koffiepotje aan voor een lekker kopje koffie in die laatste uren. De stranden zijn weer schoongemaakt, zag ik zo eventjes op de beelden uit de Scheveningen en Hoek van Holland. En dat betekent dat nu lekker ook de mensen lekker aan sportief bezig zijn, windsurfen. En dat kan natuurlijk ook gebeuren. Allerlei activiteiten kunnen in ieder geval vandaag op deze eerste zondag in de maand september nog plaatsvinden. Straks ook weer het overzichtje van de exposities. En u weet, op de eerste zondag van de maand zijn er altijd een aantal expositieruimten extra geopend. Dus luister straks lekker goed. Vanavond trouwens is er ook in de Vredekerk weer een zangdienst. U heeft onlangs de gelegenheid gehad om weer een aantal lievelingsliederen door te geven. En die kunt u dan vanavond in de Vredekerk beluisteren.

Daarnaast natuurlijk ook muziek uit de regio, de koren, zangverenigingen, harmonieverenigingen. Ze zijn allemaal weer begonnen met hun repetities. En uiteraard wanneer er uitvoeringen zijn, u hoort het. Ja, komende vrijdagavond natuurlijk in de Lier in de Domkerk. Maar daar later in het programma meer over. Verder wat korte gedichtjes, informatie over allerlei zaken die er in de regio spelen.

En dat was het gemengde koren uit Oosterwolde met een lied uit de bundel van Johan de Heer, lied nummer 200. O, welke macht heeft uw liefde? De hervormde gemeente van Monster krijgt vanochtend een nieuwe predikant. Dominee van Dalen die wordt bevestigd en doet later op de dag zijn intrede in de gemeente. En de komst van dominee van Dalen die volgt op het vertrek van dominee Tekelenburg, die vorig jaar een beroep naar Woerden aannam. De bevestiging in dienst die begint zo dadelijk om 9:30... en die wordt geleid door dominee van der Meulen uit Nieuwer Ter Aa. En later dus vandaag doet dominee van Dalen dan officieel zijn intrede als predikant van de hervormde gemeente van Monster. En die dienst begint vanmiddag om 2:30.

dagen, maanden, jaren. Prachtig lied wat vertolkt werd door het mannenkoor, of misschien het gemengde koor, u hoorde het, uit Stadskanaal. 16 minuten over 9 zijn we toegekomen aan een paar korte gedichtjes. Liefdevolle schepper God, wij prijzen u om uw goedheid, zichtbaar in de wonderlijke schoonheid van uw schepping. We bekennen dat wij de aarde verwaarlozen door ons egoïsme en onze hebzucht. We bidden dat uw geest ons helpt in onze zwakheid. Dat uw geest ons inspireert om de schepping te genezen en met haar samen te leven. We bidden dat u ons de kracht geeft om onze relatie met de aarde en met elkaar opnieuw vorm te geven als schepselen die naar uw beeld zijn gemaakt. Wij vragen u dit in naam van hem die het goede nieuws aan heel de schepping verkondigt, Jezus Christus. Ontdekken wat de weg is in je leven is met alle zintuigen openstaan in de wereld en luisteren naar datgene dat je beweegt en door wie je je bewegen laat. Ontdekken. Sorry, even mijn telefoon zacht zetten.

Ja, dat kan gebeuren in uitzending. Iemand van de Honselsharmonie zag ik even snel. Goed, ik ga even terug. Want ontdekken wat de weg is in je leven is met alle zintuigen open in de wereld staan. En luisteren naar degene die je beweegt en door wie je je bewegen laat. Ontdekken wat de weg is in je leven is nee durven zeggen en soms ja of misschien. Ontdekken wat de weg is in je leven is weten wat aan je voorbij gaat, nu je zo besluit en niet anders. Ontdekken wat de weg is in je leven is hopen op al het goede dat ook jou mag overkomen, soms heel even. Ontdekken wat de weg is in je leven is vertrouwen en bouwen en nemen zoals het komt en geven van wat je bent.

Waar liefde is en zorg om elkaar, daar is het goed wonen. Waar gehuild kan worden en gelachen, daar kunnen mensen leven. Waar niets verborgen hoeft te worden, daar kan een mens geborgen zijn. Waar verdriet en pijn worden gedeeld, daar worden mensen thuis voor elkaar. Waar aandacht is voor ieder, daar kan ieder groeien en openbloeien. Waar mensen elkaar behouden en verwarmen, daar is men het liefste thuis. Weer een paar korte gedichtjes op deze zondagochtend. Ik vertelde het telefoontje wat ging van Hans Harmonie. Ze zijn, dacht ik, op dit moment in Brugge. En het is fijn, mooi om in die mooie stad een paar dagen door te brengen.

Het mannenkoor uit het Hardezong. Ik ben reizend naar die stad. Vanavond organiseren de beide protestantse kerken van Naaldwijk de jaarlijkse preek van de leek. En vanavond is Mart de Kruifhout genodigd om die te verzorgen. We kennen hem allemaal als oorlogsduider en zit vaak in televisieprogramma's als Paul en de Wit en Buitenhof. De preek vindt plaats in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk en begint vanavond om 7 uur. Vanavond mag ik ook om 8 uur weer 2 uur lang religieuze klanken laten horen tussen 8 en 10 uur. Daar komt ook regelmatig Sander Donzen langs, maar vanochtend zingt hij: "Want jij hebt een droom."

0: Dat is er te zien in de diverse expositieruimten. Plus Radio, laat u het weer horen.
1: Uiteraard, elke zondag zet ik het allemaal weer netjes voor u op een rijtje. In het museum Maassluis aan de Zuidijk is gisteren iets moois begonnen. De tentoonstelling door de lens van Wim van der Stelt. Die zet een markante Maassluiser in het licht. Jarenlang trok hij met zijn camera door de stad die hij zo goed kende. En zo legde hij het gewone leven vast dat achteraf juist bijzonder bleek. Wim van der Stelt die ving straten, mensen, feesten en veranderingen in beeld. En zijn foto's die vertellen hoe Maassluis groeide, werkte, vierde en ook herinnerde. Niet alleen grote gebeurtenissen kregen aandacht, maar ook kleine momenten. En daarom voelen zijn beelden dichtbij een kernbaar en vol lokale geschiedenis. De expositie toont een selectie uit zijn indrukwekkende nalatenschap. Ook de reconstructie van zijn donkere kamer maakt in de expositie bijzonder veel indruk. En daar wordt zichtbaar hoeveel geduld, vakmanschap en liefde achter elke foto schuilging. Bezoekers kijken daardoor niet alleen naar foto's, maar ook naar het ontstaan daarvan. Bijzonder is ook dat hij 5 fotoboeken over Maassluis heeft uitgebracht. Kortom, het is een warm eerbetoon aan Maassluis, gezien door zijn lens. Elke eerste zondag van de maand. En dat is altijd een mooie gelegenheid om eens een museum binnen te stappen dat niet iedere dag open is. Vanochtend begin ik in Schipluiden bij het museum het tramstation aan de Otto van Zevendestraat. Een bijzonder gebouw, want dit voormalige tramstation van de Westlandse Stoomtramwegmaatschappij vertelt meteen al een verhaal zodra je ervoor staat. Binnen draait het om de geschiedenis van Schipluiden, Midden-Delfland, het vervoer over het water en spoor en natuurlijk om het kasteel Kenenburg. Vanmiddag is het weer geopend tussen 2 en 4 uur. We gaan even naar de Hoek van Holland, naar het museum Rockhart aan de Zekkenstraat. Want voor muziekliefhebbers is dat eigenlijk een grote schatkamer vol herinneringen. Hier draait alles om popmuziek van de jaren 50 tot nu. Met platen, affiches, kleding, instrumenten, gouden platen zelfs, contracten en allerlei bijzondere objecten uit de Nederlandse en internationale muziekgeschiedenis. En wie daar rondloopt, ziet niet alleen spullen in de vitrines, maar die voelt ook meteen de sfeer van radio, poppodia, zeezenders en legendarische bands. Het museum is weer geopend, vanmiddag van 12 tot 5 uur. Gaan we ook nog even naar Schravenzanden, waar aan de Parallelweg het Westlands Museum, Schaatsmuseum is gevestigd. En dat museum bewaart het schaatserfgoed van ons land en natuurlijk ook heel nadrukkelijk dat van onze eigen regio. Denk aan oude schaatsen, verhalen over natuurreis, kampioenen, toertochten, winterpret en natuurlijk in het bijzonder een plaats die schaatsen in onze cultuur heeft. Van Schravenzanden gaan we even door naar de Schilpen in Maasland aan de Serenstraat, midden in het historische dorp zat. En dat is zo'n museum waar je niet alleen kijkt naar vroeger, maar ook het echt ook een beetje beleeft. Ik had dat gisteren ook toen ik er was. De oude winkel, het woonhuis, het pakhuis en het renteniershuis die brengen samen het dagelijkse leven van Maassland van vroeger en heel dichtbij. En wie binnenstapt, die ziet onder meer de authentieke kruidenierswinkel met ouderwets snoepgoed, de ingerichte keuken achter de winkel, de textielzolder met kleding en linnengoed en allerlei voorwerpen die herinneren aan boeren, tuinders en ambachten uit de streek. Deze eerste zondag van de maand is het museum open van 1 tot half 5. In de Hofboerderij in Watering is deze maand de groepsexpositie De Verbeelding te bezoeken. 3 professionele en bevriende kunstenaars die laten daar ieder hun eigen kunstvorm zien. Het gaat om keramiek, schilderkunst en papierkunst. 3 disciplines die elkaar mooi aanvullen. Timfie Meeuwissen werkt als freestyle boekbinder op de grens van ambacht en kunst.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling, omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

dat was André Rieu met de Annenpolka. Verder met de mooie klanken van de panfluit en harp. U hoort de Vogeltjesdans.

En dat was Chapeau met I Have a Dream onder leiding van Gerard Breas. Ja, Gerard, hij had een droom. En die droom die heeft hij ook heel lang op een hele vakbekwame wijze ook waargemaakt. Verder met het Westland Koor Concordia onder leiding van Peter Slamilich.

De klanken van de Hondsosse Harmonie onder leiding toen van Jan Grutter. Ja, ik zei u zo eventjes dat ik de mensen van de Hondsosse Harmonie aan de telefoon had. Ze zijn op dit moment in Brugge en nu op dit moment, ik heb ze net nog gesproken, varen ze lekker in een rondvaartboot door de wateren van Brugge en krijgen toelichting op al dat moois wat er zich op die route bevindt. Leuk dat ze toch eventjes contact opnemen met me. Verder met de Rijnmond Band en de fanfare voor de celebration.

En dat waren de klanken van de Rijnmond Band met de fanfare voor de Celebration. Komend weekend, Monumentenweekend, en volgende week zondagmiddag, dan geeft het Kamerkoor Couleur Vocaal een prachtig concert in de ontmoetingsruimte van de Bartholomeuskerk. U kunt erbij zijn, concert begint om 12:30, duurt tot 1:15 en de toegang helemaal gratis.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Israëlische leger heeft vanochtend doelen in Zuid-Libanon gebombardeerd als vergelding voor een aanval van Hezbollah met 2 drones op Israëlische militairen. Die bleven daarbij ongedeerd. Bij de bombardementen van vandaag werd onder andere een gebouw in het Zuid-Libanese dorp Arab Salim geraakt. Er zou minstens 1 dode gevallen zijn. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van naar schatting bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.

0: Ja, het is inmiddels 6 minuten over de klok van 10 geworden. Vanuit de welkom alweer bij het 4e van de 5 uur plus radio. Elke zondagochtend tussen 7 en 12 uur. Ik zei het u al eerder vanochtend. Komende vrijdagavond is er een prachtig concert ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het koor de Tireliers. Het koor is in 2001 ontstaan en ik ga erover praten met Nelly Hackett. Dag Nelly, hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de oprichting die was in 2001. Kun je nog herinneren uit misschien of zelf of uit de geschiedenisboeken hoe dat verlopen is?
1: Nou, ik heb dus begrepen van de mensen die al 25 jaar op het koor zitten. Dat zijn er 10 stuks.
0: Zo.
1: Dat was een hele rare dag. Want toen vlogen die vliegtuigen in New York door die flats.
0: Oh ja, ja, ja, inderdaad.
1: En toen zouden de mensen zich 's avonds kunnen opgeven bij de Swing.
0: Ja.
1: Wat naast de Carlton zit, die bloemenwinkel.
0: Klopt, ja.
1: En dus toen werd er al gezegd van, nou, we zijn benieuwd of er nog veel mensen langskomen. En op een gegeven moment keek Majoke van de bloemenwinkel naar beneden. En die zag me toch een rij mensen staan. Was gewoon niet normaal. En toen ze dus zeg maar gingen optellen hoeveel mensen zich opgegeven hadden, waren ze over de 100.
0: Ongelooflijk zeg, want zo zijn jullie dus in 2001 begonnen met meer dan 100 leden.
1: Meer dan 100 leden. En ik zelf ben al 18 jaar lid.
0: Ja.
1: En ik heb meer dan een jaar op de wachtlijst gestaan.
0: Moet je nagaan, moet je nagaan. En wat denk je nou dat het de sfeer tegen binnen de Tireliers, dat het zo'n grote, hechte groep is?
1: Ja, ik weet het niet. Toen het opgericht werd, waren het natuurlijk allemaal vrienden en vriendinnen en kennissen en buren die met elkaar meegingen. Dus dat was natuurlijk al hartstikke leuk. Alleen, ja, in die 25 jaar zijn natuurlijk ook best wel heel veel mensen al overleden te oud om te komen zingen. Dus er is ook weer nieuw aanwas gekomen. En wij zijn wel altijd, ik vind het heel belangrijk dat de mensen met elkaar klikken. Dat niemand uitgesloten wordt. Iedereen hoort erbij. En je moet natuurlijk niet vergeten, zingen, dat is iets waar iedereen blij van wordt. Als je zelf zingt, word je daar gelukkig en blij van.
0: Absoluut, absoluut. Aanvankelijk heette het koor, het Smartlappenkoor, de Tireliers.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: Jullie hebben dat in 2012 veranderd. Dus om het Smartlappenkoor te verwijderen. Wat was de reden daarvan?
1: Nou, eigenlijk was de reden dat wij overal stonden als Smartlappenkoor. Maar ja, dan ga je dus naar evenementen en pleinen waar je kan meedoen met een korenfestival.
0: Ja.
1: Ja, en dan blijkt dus dat wij helemaal niet allemaal Smartlappen zingen. Wij zingen ook Laat de zon in je hart. En nu heel erg de Engelbewaarder vinden de mensen leuk. Maar wij zingen ook van Nick en Simon en Jan Smit en Guus Meeuwis. En
0: ja.
1: Toen hebben we dus besloten om het Smartlappenkoor maar gewoon de Tireliers te noemen.
0: Ja. Hebben jullie ook een commissie, net die zeg maar de liedjes uitzoekt en denkt van die zijn geschikt?
1: Jazeker, ja, zeker. We hebben een muziekcommissie.
0: Ja.
1: En bestaat nu uit 4 mensen. En Toon, onze dirigent, is de 5e. Dus het bestuur maakt zich absoluut niet druk wat we zingen. Dat wordt allemaal door de muziekcommissie geregeld.
0: Ja, de Tireliers die treden regelmatig ook op, hè, in verzorgingshuizen, bij evenementen, bij kerstmarkten. Ja. Welke optredens zijn voor de leden nou het meest bijzonder?
1: Er is 1 optreden wat voor de leden ieder jaar weer heel bijzonder is. Dan gaan we namelijk zingen in Monster bij de gehandicapte kinderen vanaf 18 jaar. Hoe heet dat nou precies?
0: Westerhonk, het Westerhonk?
1: Nee, dat heet niet het Westerhonk. Straks schiet het me wel weer te binnen.
0: Ja, geeft niet.
1: Maar in ieder geval, dat zijn dus allemaal jongens en meisjes die lichamelijk en geestelijk gehandicapt zijn. En als wij daar komen, dan lopen we Polonaise met me. En het is werkelijk waar. 1 groot feest.
0: Heerlijk lijkt me dat. Echt heerlijk als je dan zo met elkaar het mag delen. Het koor staat onder leiding van dirigent Toon Box. Heb ik dat goed op dit moment? Ja. Hoe belangrijk is hij? En er is ook, dacht ik, een muziekcombo?
1: Ja. Wij hebben een combo met een pianist en een gitarist. En we hebben 3 muzikanten.
0: Ah, geweldig.
1: En een drummer. Dus we hebben muzikaal natuurlijk een goede ondersteuning. En dan hebben we natuurlijk Toon, die heel erg muzikaal is. En ontzettend gezellig is. En ons goed onder de duim hebt wat betreft goed oefenen.
0: Ja, dat moet ook wel, hè? Ja. Ja. Hoe lang zat Toon al als dirigent voor het kooi?
1: Toon zat 12 jaar voor ons kooi.
0: Ja.
1: Maar die moest voor zijn werk heel vaak zijn dienst ruilen. En toen was het corona en toen ging het natuurlijk niet door. En toen zei hij, ik geloof dat ik er maar mee stop. En hij zegt, het is toch wel heel lastig. En eigenlijk vind ik dat iedere 10 jaar een andere dirigent voor een koor moet staan. Dus ineens zaten we in de corona zonder
0: dirigent. Ja.
1: Nu hebben we wel een nieuwe dirigent gehad. Maar dat was een dirigent niet voor een koor, maar voor een orkest.
0: Ik begrijp het, ja.
1: En die zei na 2,5 jaar, ik vind het heel gezellig bij jullie, maar het is toch niet wat ik zoek.
0: Nee.
1: En toen was ik Toon met pensioen. Dus wij zijn op ons knieën teruggegaan om te vragen of die alsjeblieft terug wilde komen.
0: En ik denk dat hij ontzettend blij was dat hij weer het dirigentenstokje weer ter hand kon nemen. Jullie repeteren eens per 2 weken op de dinsdagavond in de Ark in de Lier. Hoe verloopt zo'n repetitieavond? En is dat voldoende eens in de 2 weken om al die nummers goed in te studeren?
1: Dat is eigenlijk zo gegroeid. In het begin zijn ze met 2 weken begonnen. We hebben het nooit veranderd, alleen de afgelopen weken hebben we natuurlijk gewoon iedere week geoefend. Want anders krijgen we zo'n heel concert niet onder de knie, hè?
0: Ik begrijp het, ja. Zijn nieuwe leden trouwens welkom? Want ik kan me voorstellen, komende vrijdagavond dan hebben jullie die prachtige avond in de Domkerk. En het zou misschien natuurlijk een mooie gelegenheid zijn voor mensen die dat dan horen om te denken van, nou, ik ga me lekker aanmelden als nieuw lid bij de Tireliers.
1: Nou, ik zou er ontzettend blij mee zijn. Wij zoeken altijd nieuwe mannen en vrouwen die bij ons koor komen. En ik zou zo gelukkig zijn met een nieuwe groep 50ers. Zeg maar, de nieuwe generatie, zeg maar.
0: Ja.
1: Die net uit de jonge kinderen zijn. En die dan denken, goh, gezellig een avondje uit met mijn vriendinnen. We gaan lekker zingen en na afloop nog even met elkaar wat drinken.
0: Precies, ja. Nee, ik kan me voorstellen. Nou, wie weet dat naar aanleiding ook van het concert mensen zich aanmelden. Want het is geweldig natuurlijk om bij zo'n mooi groot koor mee te zingen als dame of heer. Jullie hebben vrijdagavond dus jullie concert in een Domkerk met als thema de Jordaan. Waarom hebben jullie gekozen voor dit thema, Nettie?
1: Als je ergens subsidie vraagt, of een sponsoring, of wat dan ook, dan is de eerste vraag die de mensen vragen, wat is het thema? Je kan dus niet zomaar gewoon een aantal liedjes aan elkaar rijgen die je leuk vindt. Nee, het moet een thema zijn. Nou hebben wij vorig jaar in de Kiem gezongen.
0: Ja.
1: En dat was dus een Jordaanfestival. En dat was fantastisch, van de cultuurwet was dat. En toen dachten we, nou, je ziet tegenwoordig op de televisie weer heel veel van de Jordaan. Er is weer een nieuwe musical.
0: Klopt, ja.
1: Dus wij dachten, weet je wat? We pakken gewoon de Jordaan.
0: Geweldig.
1: En het wordt een ongelooflijk groot feest.
0: Dus dat gaat als een mooie rode draad komende vrijdagavond door de Domkerk heen, hè, de Jordaan.
1: Ja.
0: Jullie treden niet alleen op, maar jullie hebben ook een aantal mensen uitgenodigd, hè, Minerva en Roy van der Sar. Waarom is de keuze op hen gevallen?
1: Minerva, daar hebben wij jaren een kerstconcert mee gedaan. In de katholieke kerk in de Lier, ieder jaar. En mijn dochter speelt daar ook in. Dus ik dacht, het is toch wel erg leuk om ze weer gewoon te vragen. En Roy van der Sar, zeg maar.
0: Ja.
1: Die zijn oma was een van de oprichters van de Tireliers. Dus toen dachten we, dat is wel leuk om te vragen of hij dan komt.
0: Kan me voorstellen. Zijn er ook nog bijzondere verrassingen die de bezoekers kunnen verwachten? Of wil je er nog iets over zeggen?
1: Nou, er komen een heleboel verrassingen. Maar als ik ze vertel, dan zijn het geen verrassingen meer.
0: Nee, dat klopt. Nee, dat zeg je goed, Nelly. Even, jullie verkeer in de luxe positie dat de kaarten allemaal zijn uitverkocht, hè?
1: Nou, ik kreeg dus gisterenmorgen te horen even geen kaarten meer verkopen. Ja. En ze gaan dus nu... De dom is natuurlijk ontzettend groot.
0: Klopt.
1: En we moeten natuurlijk kijken, en een orkest, en de muzikanten, hoe we dat dus in gaan delen. En je mag maar een bepaald aantal mensen in die kerk hebben.
0: Ja.
1: Dus we hebben gezegd, we stoppen heel even. Maar misschien als alles neergezet is, dat er dan toch nog een aantal kaartjes over zijn.
0: Ja.
1: Maar dat kan ik pas einde van de week zien, zeg maar... Donderdag of vrijdag.
0: Oké. Nou, dan houden we dat in de gaten. En mocht dat zo zijn, dan zullen we er zeker in onze programma zeg maar melding van maken, Nelly. Ik ga jou en al die andere leden van de Tireliers en andere medewerkenden vrijdagavond heel veel succes toewensen. En we gaan lekker door de Jordaan. En ik doe dat hier ook met de liedje van jullie, van Oud Johnny. Hartelijk dank, Nelly. En heel veel plezier
1: Dankjewel. Met
0: jullie prachtige 25-jarig jubileum. Dankjewel.
1: Hartelijk dank. Fijne dag.
0: Groetjes, dag.
1: Dag.

zullen we ongetwijfeld ook komende vrijdagavond horen. Oh, Johnny, dat waren de Tireliers bij hun jubileumconcert in de Domkerk in de Lier. Ja, vandaag staat Wateringen en Quinzo helemaal in het teken van kunst. Vandaag zijn weer de 9e open atelierroute. Kunstenaars uit de beide dorpen die openen hun deuren voor belangstellende bezoekers. En de route is gratis te bezoeken. Straks om 11 uur gaan de deuren open tot vanmiddag 5 uur. En tijdens deze route krijgt u een geweldig mooi kijkje achter de schermen bij deze creatieve makers, professionele kunstenaars en amateurs laten zien waar zij met plezier aan werken. En ja, dat gebeurt natuurlijk niet alleen in ateliers, maar ook in woonhuizen en op bijzondere locaties. Juist daardoor voelt u de route vandaag persoonlijk en laagdrempelig en verrassend dichtbij. Bezoekers die kunnen kennis maken met heel veel verschillende vormen van kunst. En denk bijvoorbeeld aan schilderijen, keramiek, glaskunst, fotografie en beelden. En ook toegepaste kunst, boeken en bijzondere papieren creaties komen voorbij. De open atelierroute is een mooie gelegenheid om ook de kunstenaars te ontmoeten. En je hoort rechtstreeks van de makers hoe een werk tot stand is gekomen. De route voert langs 17 locaties in Wateringen en Quinzeel. En u kunt vele adressen bezoeken. Noem maar wat. De Sint-Jan de Doperkerk, Terra Nova, De Molen. Kortom, als u belangstelling heeft, u bent welkom straks van 11 tot 5 uur in Wateringen en Quinzeel. Goed, verder met muziek. Muziek van Neil Diamond. Op deze zonnige zondagmorgen hier bij Plus Radio. Fijn, gezellig dat u weer meeluistert. Bij mij inmiddels met een kopje koffie.

Blijft een prachtig liedje van Neil Diamond, Skybird en dat allemaal hier bij Plus Radio op deze zondagochtend. Wilt u reageren? ton@wos.nl. ton@wos.nl. Straks praten we eventjes met Anneke Duivenstein over de tuin of het balkon in deze maand september. Hier is Frans Halsema en

in een modderpoel drijft, zien ze boten voorbij varen midden op straat. Met een hoop zand of een goot met wat modder of grind.

0: kinderen ooit grote mensen.
1: Uw koffie smaakt veel lekkerder in Plus Radio. Tot 12 uur met Ton Kolmeijer.

0: Zonnig en droog met vanmiddag een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Het wordt 21 tot 24 graden. In de avond bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. In de nacht gaat de temperatuur terug naar 16 tot 10 graden. Ook morgen zonnige periode en droog weer bij een zwakke tot matige zuidenwind. De middagtemperatuur kan dan oplopen naar 24 tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Vanaf dinsdag meer wind en wisselvallig. De temperaturen lopen de komende dagen terug naar rond de 19 tot 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: 24 uur per dag. Leuk dat je luistert. Plus Radio.
2: Franse chansons om nooit te vergeten. U hoort ze in Plus Radio.

0: Bijna 4 minuten over de klok van 10:30 werd het met Julien Clerc, Femme une place. En de man, u kent hem misschien nog wel, de man met de krulletjes. Ik had ze vroeger ook, de krulletjes, als ik op de foto's kijk van vroeger. Maar die krulletjes, die zijn helaas allemaal verdwenen. Goed, we gaan praten over de tuin of het balkon. En dat doen we uiteraard op deze eerste zondag van de maand met Anneke Duivenstein. Anneke, weer een bijzonder goeiemorgen.
1: Ja, Ton, ook een hele zonnige goeiemorgen.
0: Ja, ik had vanochtend om even over 8:30 had ik weer man Marco. En ik ben benieuwd hoe jij nou de maand augustus bent doorgekomen in jouw tuin met de droogte en daarna de vele regen en wind. Was een heel gek weersituatie af en toe, hè?
1: Ja, dat was het zeker, Ton. En ik heb er ook een column aan gewijd die binnenkort ook in de krant weer zal verschijnen. Maar ja, ik werd er bijna soms een beetje wanhopig van. Want eigenlijk wil je niet veel water verbruiken. Want ik moet toch grotendeels nu gewoon uit de kraan halen. Omdat mijn regentonnen natuurlijk al lang leeg waren. En daar had iedereen natuurlijk mee te maken. Dus ik was wel steeds aan het monitoren welke planten er het minst aan toe waren. En die werden natuurlijk extra bewaterd. Want ja, je kan het niet maken om alles wat je lief is dan zo naar de galmiezen te
0: gaan. Nee, daar is het jammer veel te dierbaar voor, hè?
1: Ja, natuurlijk. En het zijn allemaal hele mooie en dure planten. Dus ja, het is een leuk verhaal om te zeggen, ja, niet sproeien. Maar ja, kijk, oppervlaktewater, dat begrijp ik natuurlijk wel. Maar als het kan, gelukkig hebben wij hier nog voldoende drinkwater. Maar dat wil niet zeggen dat je er niet goed mee om moet gaan, maar wel zorgvuldig. En dat heb ik gewoon gedaan. En ik was ook in de eerste periode van de droogte, heb ik ook niet veel water gegeven, hoor. Want ik had zoiets, laat die planten eerst maar eens even proberen om er zelf een oplossing voor te vinden. En dat ging eigenlijk heel lang goed.
0: Ja, ja.
1: Maar toen kwam er een kantelpunt. Toen dacht ik, ja, nu is het klaar.
0: Ja, inderdaad.
1: Nu ga ik wel water geven.
0: En je regentonnen, die zijn inmiddels allemaal weer een beetje bijgevuld?
1: Ja, Ton. En ik liep er net door de tuin. En het lijkt net of de tuin weer aan het zingen is, weet je wel.
0: Dan heerlijk, hè?
1: Goh, wat ziet hij er weer mooi uit. Het is onbegrijpelijk.
0: Moest je even nu naar de tuin zelf toe. Welke uitgebloeide bloemen moet je nu wel of juist niet wegknippen?
1: Nou, in principe zeggen ze altijd planten die zeg maar gebloeid hebben, die maken natuurlijk zaaddozen. En als het einde van het seizoen van een bepaalde plant is, kijk, als een plant in de bloei zit, gedurende

0: In een bepaalde periode, meestal weet je wel bijvoorbeeld een bepaalde plant die bloeit tussen augustus en oktober. Dan ga je daar de oude bloemen steeds uithalen, maar aan het eind van de periode dan laat je het zaad komen. Want zolang jij het zaad eruit haalt, dus de uitgebloeide bloemen, maak je geen zaad. En dan kost het hem geen energie om zaad aan te maken, maar gaat hij nog knopjes vormen. Dus dat is heel makkelijk.
1: Ja.
0: En ja, maar alles wat natuurlijk voor augustus heeft gebloeid en er niet uitziet. Ja, ik ben toch een beetje hier en daar aan het knippen geweest. Want het ziet er dan niet uit. Het is net een hooibaal als je dan tegenaan kijkt.
1: Ik kan me voorstellen, ja. En als je planten wil scheuren, is dit nou bijvoorbeeld het moment? Of moet het vermeerderen? Of moet het later gebeuren?
0: Nou Tom, ik ben wel van plan vanaf dit moment als de grond tenminste een beetje vochtig blijft. Want als het allemaal nog zo hard is, dan krijg ik een plant zat de grond niet uit. Maar omdat er natuurlijk best wel wat fikse buien zijn geweest, wordt het wel makkelijker. Dus vanaf deze periode ben ik ook zelf van plan. Omdat ik gezien heb dat bepaalde planten beter doen als ze wat meer in de schaduw staan. Om die bijvoorbeeld toch naar achteren te gaan zetten.
1: Ja, ja.
0: En daar is het wel een mooie periode voor. En ja, bijvoorbeeld aangeplantes, maar dat is dan weer een kuiplant. Daar is natuurlijk ook, als die te groot geworden is in de pot, ook een uitstekend moment voor. Om dat dan op dit moment dan een keertje te gaan uitvoeren in deze maand.
1: Ja, als de mensen voorjaarsbollen zouden willen planten, stel even een narcis of een tulp. Je zegt net, de tuin lacht me lekker tegemoet toen je net naar buiten ging. Is dat dan ook al het moment om in de grond of in een pot te planten?
0: Nou, dat is nog een beetje vroeg. Dan zou ik zelf even wachten tot oktober. Maar er zijn bijvoorbeeld sneeuwklokjes. Die planten ze altijd wel een beetje zo aan het einde van de maand september. Omdat dat de eerste bloeiertjes van het voorjaar zijn. En daar zijn ze dan altijd wel heel vroeg mee. Dus sneeuwklokjes zijn wel van die bolgewasjes die je heel vroeg moet kopen. En ze ook heel vroeg weer in de grond moet zetten.
1: Ja, wat betreft het maaien van het gazon, nu doen... als men graszoden wil leggen, zijn dit de momenten?
0: Dat zijn best de momenten, Tom. En zeker als het de grond weer wat vochtiger wordt, zolang die... Het ligt een beetje ook aan waar je tuin ligt, en of die op zand of op klei ligt. Ik heb zoiets, de ondergrond moet wel vochtig zijn om ook de graszoden weer aan te laten slaan. Want anders moet je water blijven geven.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk ook niet nodig, dus... Als het een beetje nog uitgesteld kan worden en laat gras, want je hebt overal gezien, het gras leek net hooiland.
1: Ja.
0: En dat begint nu allemaal weer terug te komen. Maar het is natuurlijk allemaal best nog wel kwetsbaar. Dus laat het maar even groeien, weet je zoiets.
1: Groeien en afgevallen bladeren, want er ligt al wat. Hè? Als je zo soms langs bomen rijdt, door de droogte, zijn er al heel wat bladeren van bomen al afgevallen. Toen de regen ook er kwam, wordt het toch te zwaar. Zwak, vallen ze naar beneden. Moet je die verwijderen nu van het gazon?
0: Ik zou ze er wel vanaf halen, maar wat je wel kunt doen... De grond is natuurlijk ook... daar moet je ook goed voor zorgen. Gooi dat afgevallen blad gewoon lekker in je borden tussen je planten. Want dat is het meest prettige. Het is een soort mulslaag die je aanbrengt. En zeker in periodes van droogte heeft zo'n laag zijn dienst bewezen. Dus of doe het in een grote vuilniszak en laat het ergens in een hoekje verteren. Want dan heb je volgend voorjaar die mooie bladaarde.
1: Ja, maar ook, ik zit ook nog even te denken bijvoorbeeld aan de vogels of de egels. Hè, of insecten om te overwinteren. Is het dan het beste dat bij elkaar een beetje te voegen in een hoekjes van tuinen?
0: Nou, ik heb toevallig zelf wel een soort composthoop. Daar gooi ik eigenlijk al mijn tuinafval op. En dan zet ik dat af en toe een keer om. Dat zie je toch niet liggen. Als je zo'n hoekje hebt, daar kun je dat blad natuurlijk ook bij gooien. Want dat is een prima toevoeging aan die hoop die er dan ligt. En het maakt het alleen maar sneller, zet het sneller om.
1: Ja.
0: Maar in principe, als de blad tussen de vaste planten liggen of tussen de struiken, dan gaan de beestjes daar wel onder zitten. Die hoeven niet per se op een hoopje te gooien. En anders doen ze het zelf maar.
1: Ja, een paar tuinlieden extra. Anneke, we gaan even vooruitblikken naar woensdag 23 september, als ik het goed heb onthouden. Want dan komen jullie met groei en bloei weer in de Anjezaal bijeen, in de kerk in Naaldwijk. Wat gaan jullie op die avond, wat hebben jullie ingepland?
0: Nou, we hebben ingepland staan dat we onder leiding van Aad van Uffelen, onze groene man, zeg maar, gaan we kijken hoe we onze tuin nou wat biodiverser, klimaatbestendiger, goed met water om kunnen laten gaan. Maar we hebben nu afgesproken om dat op een andere manier in te zetten. Niet iedereen gaat zitten en luisteren, maar we willen gewoon dat iedereen mee gaat denken. Dus we gaan op een andere manier die avond inrichten, zodat je ook een beetje naar je eigen situatie kunt kijken. Wat heb ik eigenlijk voor een tuin? Zodat je nagedenken, oh, nou als ik dat nou zo of zo doe. En dat komt dan door middel van vragen. En nou ja, goed, ik ga het allemaal niet verklappen. Maar het is een hele andere manier van kennis met elkaar delen en genereren.
1: Leuk, lijkt me op zich een hele boeiende aanpak dat je zo met elkaar al pratende denkt van, nou, dat zou voor mijn tuin of mijn balkon van toepassing kunnen zijn. Of. Hè. Ik bedoel, wat je dan ook weer van je buurman inderdaad. Of je buurvrouw hoort. Nee, inderdaad, lijkt me een hele leuke manier. Ik ben benieuwd hoe dat bevalt.
0: Ja, ik ook.
1: Afgesproken. Als mensen er voor de eerste keer eens bij zouden willen zijn, dat kan ook.
0: Ja hoor, iedereen is van harte welkom en zeker mensen die met een tuin beginnen, is het natuurlijk ontzettend goed om te weten hoe je bepaalde zaken aan kunt pakken. Hè? Want door die droogte kun je bijvoorbeeld ook, is het eigenlijk goed om te weten, als ik mijn tuin nu opnieuw zou aanleggen, zou ik het ook doen. Bijvoorbeeld alle bestrating gewoon zeker 5 centimeter hoger leggen dan de border. Want dan kan het water vanaf de bestrating de border invloeien. Dat zijn allemaal kleine manieren om eigenlijk het klimaatprobleem een beetje te tackelen. En zeker de regenval. En zo zijn er natuurlijk voor droogte ook allerlei tips, Tom. Dus het is gewoon heel goed om, ja, voor iedereen eigenlijk beginnende tuinier, maakt niet uit wie, om eens mee te luisteren van, ja, hoe gaan we dat nou aanpakken allemaal?
1: Woensdagavond 23 september om 8:00 kun je erbij zijn. Anneke, ik wil je hartelijk danken voor je toelichting. En we spreken elkaar weer begin oktober. En dan hoor ik zeker ook hoe deze avond van 23 september, en dat zeg ik, 23 september is verlopen. Hartelijk dank voor je toelichting, Anneke. En een fijne, zonnige zondag gewenst, hè?
0: Zo is het. En insgelijks, Tom.
1: Groetjes.
0: Tot de volgende keer.
1: Dag, Anneke.
0: Dag.

Het Edelwijs, gezongen door de Ray Conniff Singers. Komende zaterdag en zondag is er natuurlijk Open Monumentendag. Heel veel activiteiten vinden er in dat weekend plaats. De opening vindt plaats in de Bartholomeuskerk in Poeldijk om 9:15. En ik zal er ook zeker verslag van maken. Trouwens, we hadden net Anneke natuurlijk aan de telefoon. Maar Anneke kunt u komende zaterdag ook zien en horen. En wel om 11:00 en om 13:00. En dat doet ze in de Noviteit in de Monster. En dan vertelt ze, heeft ze weer een prachtig boeiend verhaal over kloostertuinen. Want vroeger heeft daar ook een tuin gelegen, heb ik van Anneke begrepen. Komende zaterdag, 11:00 en 13:00 in de Noviteit in Monster.

Dat was à la carte met in de Summer Sun of Greece. Ja, heel veel activiteiten dit weekend. Gisterochtend in het programma mocht ik u ook al heel wat zaken noemen die spelen. U weet het elke maandag tot en met zaterdagochtend tussen 10 en 12. Kunt u via plusradio.online me ook altijd beluisteren. En noem ik ook allerlei zaken. He, zoals gisteren, wat ik ook noemde, dat gisteren en vandaag feest is in Hoek van Holland. Een feestelijk weekend waarin twee bekende plekken in het zonnetje staan. De Hoeksteen, die bestaat 50 jaar. En het Hoekse Buitenbad, die viert vandaag zijn 60-jarig bestaan. En dat betekent samen terugkijken op vele jaren ontmoetingen en plezier. Voor jong en oud zijn dit natuurlijk plaatsen met fantastisch mooie herinneringen. Generaties Hoeken, die kwamen eens samen om lekker met elkaar te leren zwemmen, te sporten en te ontspannen. Dat is in Hoek van Holland vandaag. Gaan we even naar Rotterdam, want tot en met vandaag staat Rotterdam weer helemaal in het teken van de Wereldhavendagen. Voor de 49ste keer laat de stad zien hoe belangrijk de haven is voor ons land. Rond de Erasmusbrug, de Wilhelmina Pier en de kades langs de Maas is van alles te beleven. En weet, het evenement brengt schepen, techniek, muziek en duizenden nieuwsgierige bezoekers samen. Een van de grote publiekstrekkers is het bezoeken van bijzondere schepen. Denk bijvoorbeeld aan de marineschepen, de sleepboten, werkschepen, maar ook historische vaartuigen. Er zijn ook demonstraties met het aangename weer, onder andere van de Koninklijke Marine, de KNRM, douane en havenpolitie. En op, rond en ook boven het water komt de Rotterdamse haven zo echt tot leven. Goed, dat is in Rotterdam de Wereldhavendagen. Wat betreft Plus Radio, natuurlijk ook fijne klanken van onder andere Gene Pitney.

een van die toppers van toen, Gene Pitney met If I Didn't Have a Dime. Ja, het kleine ketel in Schiedam is door de jaren heen door heel wat kunstenaars vastgelegd. Op schilderijen, tekeningen en prenten kreeg dit historische dorp telkens weer een eigen gezicht. En van oude straatjes en boerderijen tot de kerk en het polderlandschap eromheen. Vanmiddag komt die bijzondere geschiedenis mooi tot leven tijdens een gratis lezing. Frits van Oosteren verzorgt dan de lezing met de titel Ketel in schilderij en prent. Veel luisteraars kennen Frits natuurlijk ongetwijfeld, want hij is al jarenlang betrokken bij de Midden-Delfland-vereniging. En hij weet als geen ander hoe landschap, historie en kunst met elkaar verbonden zijn. En juist ketel blijkt daarvoor een prachtig onderwerp. De lezing begint vanmiddag om 14:00 en wel in het ontmoetingscentrum De Werf. En dat vindt u aan de Kerkweg nummer 46 in Schiedam, midden in de sfeer van het oude ketel.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. De zogenaamde kritische aardmetalen die nodig zijn voor de elektronische industrie. Het Iraanse leger zegt 6 schepen in de straat van Hormuz en elders in de regio te hebben aangevallen, als vergelding voor eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat ook andere schepen aangevallen zullen worden als ze de route door de zeestraat gebruiken die door Iran is geblokkeerd. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van naar schatting bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. En bij het Brabantse Etten-Leur heeft een dronken automobilist zaterdagavond een pomp van een tankstation aan de A58 omvergereden. Hij probeerde te vluchten, maar een agent op de fiets kon de man aanhouden. Hij zal worden vervolgd voor het rijden onder invloed en het verlaten van de plek van een ongeval. Bij het ongeluk raakte ook de auto van een andere automobilist die stond te tanken beschadigd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.

0: bijna 11:05. Welkom alweer bij het vijfde en laatste uur van deze aflevering van Plus Radio. Alweer de 2155ste aflevering, 40ste jaargang, nummer 40. Ja, gisteren, ik zei het u al eerder in het programma, werd in de museumtuin van het museum in Maassluis aan de Zuidijk een bijzondere fototentoonstelling geopend. Want daar kunt u tot met 31 januari kunt het werk zien, dat staat centraal, van Wim van der Stelt, een man die maar liefst 45 jaar lang het dagelijkse leven om zich heen vastlegde in de indringende zwart-wit foto's. Wim fotografeerde niet alleen bijzondere momenten, maar juist ook het gewone leven. En bijvoorbeeld straten of mensen, werk, veranderingen in de stad en kleine taferelen die anders misschien al lang vergeten zouden zijn. En hij bleef dat doen tot op hoge leeftijd, zelfs tot zijn 90ste jaar. Altijd met diezelfde scherpe blik en liefde voor het beeld. En na zijn werk als hoofdcontroleur van gereedschap had Wim twee grote passies. Het schrijven en het fotograferen. En juist die combinatie die maakt hem zo interessant. Want wie goed kan kijken en ook goed kan vertellen, die bewaart niet alleen beelden, maar ook verhalen. Vandaag praat ik over deze unieke man met Willem Zegers, de zoon van Tini, een van de twee zusters van Wim van der Stelt. Willem, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Tom.
0: Ja, Wim, was hij al met zijn hobby bezig toen jij net, nog voordat jij werd geboren, denk ik. Wat is jouw eerste herinnering aan de zondagse bezoekjes aan je oom en tante?
1: Ja, mijn opa was altijd druk met foto's ontwikkelen als wij kwamen. Hij had dan op vrijdag of zaterdag wat foto's gemaakt. En dan stonden er bakken met water in het granieten gootsteentje te spoelen. Ja. Zoals dat de films moesten gespoeld worden. Dat herinner ik me. Hij was ook altijd in voor een geintje. Dan stond de bandrecorder weer onder de bank en werden we opgenomen. En dan gingen we er met z'n allen naar luisteren. Dus dat soort.
0: Ja, was een rustige man, bescheiden?
1: Ja, het was een. Ja, hij was rustig, maar wel levendig.
0: Ja. We hebben het over iemand die 45 jaar lang fotografeerde. Had je als familie door hoe groot en bijzonder dat archief eigenlijk is geworden?
1: Nee, ik denk niet dat wij daar zo bij stilgestaan hebben. En hij misschien zelf ook niet tot het moment dat hij er echt mee ging stoppen. Toen dacht hij, van ja, ik moet daar wel iets mee. En toen is hij volgens mij ook in contact gegaan met de historische vereniging daarover. Maar dat ging eigenlijk zoals het ging. Ook voor hem heb ik de indruk. Hij maakte gewoon foto's, deed waar hij goed in was en wat hij leuk vond. Ja, en dat groeide en dat groeide.
0: Ja, Wim ging altijd netjes gekleed, hè, met overhemd en das, en stapte dan op de fiets naar de plekken die hij wilde fotograferen. Wat zegt dat beeld volgens jou over hem als mens en ook als fotograaf?
1: Nou, hij was erg constant en van de regelmaat. En dat kwam misschien ook wel een beetje door oma. Oma was ook een mens van de klok. Om 12:00 stond het eten klaar tussen de middag. Ook na de pensionering. De vlaaflip stond op de schoorsteenmantel om al een beetje voor te warmen. En opa die heeft zich daar naadloos bij aangesloten. Want dat accordeerde prima tussen die twee.
0: Ja, had hij altijd zijn fototoestel bij zich of koos hij heel bewust voor momenten waarop hij op pad ging om foto's te maken?
1: Ja, hij ging echt gericht op pad. Dus, hij had afspraken of een plan of een idee en stapte op de fiets en ging dan doen wat hij afgesproken had of bij zichzelf gedacht van nou, daar ga ik nu iets mee doen.
0: Ja, die donkere kamer, we kunnen het ook op de tentoonstelling zien, hè, prachtig nagemaakt, echt helemaal zoals het ook thuis bij opa was, de doka. Ik kun je nog ook herinneren, hè, de geur bijvoorbeeld van de ontwikkelaar of dat rode licht en het papier in de bakken als het gefixeerd
1: ja.
0: moest.
1: Ja? Ja, dat kan ik me nog wel goed herinneren. Ik denk dat ik een jaar of 6, 7 was toen ik voor het eerst mee mocht. En dan zit je dan in het donker. En dan ruik je inderdaad die typische geur van dat fixeren. En dan ging er zo'n geheimzinnig lampje aan op het juiste moment waarbij je dan toch iets zag. En dan keek je in die bakken en dan zag je dat witte papier, zag je dan langzaam een beeld verschijnen. En dat was wel magie. Ja. En na verloop van tijd snapte je wel dat dat ging gebeuren. Maar het bleef altijd wel magisch.
0: Leuk, hè? Leuk. Ja, ja. Wim, die had in de loop der jaren heeft hij ook vele honderden jubilea vastgelegd, hè, van echtparen die hun 50 of 60-jarig huwelijksjubileum vieren. Wat maakte dat soort bezoeken en foto's zo kenmerkend voor zijn werk?
1: Ik denk dat de echtparen er ook wel naar uitkeken. Ja. Van, niet alleen de burgemeester komt, maar ook Van der Stelt komt in het kielzog mee. En we komen in de schakel. Ja. En daar is later volgens mij ook nog de uitspraak... Wim niet gevraagd, feest niet geslaagd. voortgekomen. Het kan een variant daarop zijn, maar ja. Dat was het.
0: Ja. Hij bezocht ook heel wat honderdjarigen, Willem. Vaak samen met verschillende burgemeesters door de jaren heen. En uiteindelijk is hij ook zelf 100 jaar geworden. Hoe bijzonder is dat gegeven voor jou en voor je familie?
1: Ja, wij vonden het toch wel bijzonder. Hij is natuurlijk tot een hoge leeftijd heel actief geweest. Intussen van 90 naar 100 heeft hij nog één of meerdere fotoboeken gemaakt. En ook voor alle kinderen, voor Hans, Tini en Aad. Aparte fotoboeken met allemaal handgeschreven dingen erin. En op het laatst leefde die ook echt naar dat 100 jaar toe. En wij vonden dat natuurlijk ook wel een hele belevenis. Want inmiddels waren er ook achterkleinkinderen en gingen we met elkaar. Ik herinner me dat nog op dat plein bij het stadhuis. Er werd goed uitgepakt en er was tv bij. En wij hebben dat denk ik ook allemaal wel uiteraard op onze eigen manier. Maar we zijn wel daarin meegegaan in die gebeurtenis.
0: Ja.
1: Een hele happening.
0: Als je nu naar zijn foto's kijkt, wat raakt jou persoonlijk het meest? Herinnering aan opa en Wim zelf of de mensen op de foto's of het Maassluis van vroeger?
1: Nou, wat ik zo verrassend vind eigenlijk is dat hij ongemerkt... Hij deed de dingen waar hij goed in was en die hij leuk vond. En dat onder zijn handen eigenlijk ontstaan is. Dat hele beeld van die 4 of 5 decennia die hij vastgelegd heeft. En dat als ik gisteren dat rondje door het museum loop, dan denk je, ja, dat was toen eigenlijk gewoon het beeld van die dag, van dat moment. Maar als je dat nu op een rijtje ziet en je loopt door dat museum, dan denk je, wauw, wat is er veel veranderd. En wat is dat mooi dat je dat nog even kan zien.
0: Inderdaad, ja.
1: Dat raakte mij gisteren.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja, op hogere leeftijd is hij toen wat anders gaan doen. Weet je nog wat hem daarin dreef? Was dat nou nieuwsgierigheid, behoefte aan vernieuwing of zat het gewoon in zijn karakter?
1: Nou, hij was natuurlijk al een beetje aan het warmlopen voor zijn voor zijn pensionering. En toen hij niet meer naar de Walramiet hoefde, ja, toen kon hij helemaal losgaan met wat hij al zo graag deed. Stukjes schrijven en foto's maken, fotoboeken maken. Dus hij is, het is al een laadbloeier, maar hij is heel actief geworden vanaf zijn pensionering. Ja. Met name, nog actiever.
0: Ja. Herken jij die eigenschap ook bij jezelf, Willem? Dat je op latere leeftijd nog open staat voor nieuwe dingen en durft te veranderen, zoals opa en Wim dat blijkbaar ook deed?
1: Ja, ik denk het wel. Ik ben ook wel nieuwsgierig en geïnteresseerd in nieuwe technische dingen. Ik denk dat ik dat wel van hem meegekregen heb. Hij heeft op zijn 65, dat weet ik nog, de meest fantastische stereo-installatie gekocht die ik destijds gezien had. Met een bandrecorder en een Marantz versterker. Nou ja, dat heeft mij ook eigenlijk wel geïnspireerd om dat vak in te gaan. Ik heb bij Radio Correct gewerkt in Rotterdam vele jaren, 20 jaar. Daarna nog 18 jaar bij geluidsfabrikant Bozen. En eigenlijk sinds van de week heb ik ben ik een thuisservice gericht op 60-plussers begonnen, waarbij ik mensen help met het oplossen van problemen met consumentenelektronica.
0: En dat is
1: thuis heet dat.
0: Hoe heet dat? Techniek thuis.
1: Met een streepje ertussen.
0: Ja, ja. En dat is voor mensen in de regio Maassluis, Maasland en Maaseik?
1: Ja. Ja, daar richt ik me primair op. Maar als mensen uit iets verder weg komen, uit de Lier of uit Hoek van Holland of uit Vlaardingen.
0: Geweldig, geweldig.
1: Dan spring ik ook op de fiets.
0: Ja, we kunnen het allemaal nalezen via www.techniek-thuis.nl. Willem, ik wil je hartelijk danken voor je toelichting. We gaan nog even luisteren naar opa Wim. Want ik heb nog een mooi stukje van een van die gedichtjes die hij toch altijd wat hij zo fijn vond om te plaatsen. Als Emma Sluizer, want onder die naam schrijft. Laat er maar eens even luisteren, Willem.
2: Ik werd steeds maar groter. De tijd die verstreek. Maar altijd als ik de schakeling keek, zag ik wel een foto heel vaak vergezeld van een rijmpje of versje van Wim van der Stelt. Ik begon met schrijven. Mijn werk sloeg aan. Ik kwam zelfs in een museum te staan. En wie kwam er toen uit mijn sluis aangesneld? Niemand minder dan Wim van der Stelt. Van vroeger begon toen heel zachtjes aan haast iedereen uit mijn jeugd dood te gaan. Maar wie er ook stierf, nooit werd mij gebeld het droeve verscheiden van Wim van der Stelt. Hij kiekte maar door, hij bleef eeuwig jong, hij was het die de lof van mijn sluis groot bezong. En al wenkt nu de fut, hij is nog niet uitgeteld, de held van mijn jeugd, Wim van der Stelt. Maart het hart. Toen ik dus een aantal foto's had, toen dacht ik bij mezelf, hé, dit is wel leuk om daar eens een boek over samen te stellen. En toen heb ik Masterbroek gevraagd hoe dat hij dat deed. Want hij gaf boekjes uit van mijn sluis in Anzichten. En toen zijn we samen naar, waar was hij, in Zaltbommel geweest, bij de Zuiders. Ja, hoe heette die nou? Europese bibliotheek, geloof ik zoiets.
0: Ja, dat was dan Emma Sluizer. Prachtig mooi om dat te horen. En dat ging...

Tot de allerlaatste noot. Ik voel me een sluizer in hart en nieren. Dat was Henk van de Meeberg. Fantastisch, mooi. En de tentoonstelling van Wim van der Stelt, die kunt u straks vanaf 1 uur weer bezoeken. Tot vanmiddag 5 uur in het museum aan de Zuidijk in de Maassluis. En de expositie, die loopt tot en met 31 januari volgend jaar.

die goede oude radio. En 7 dagen per week mag ik dat invullen met plusradio.online. En vanochtend natuurlijk weer tot 12 uur hier, Plus Radio. Flowers for a Lady, de mooie klanken van Laurens van der Rooyen. Ik ben weer aangekomen bij het gedichtje van Edith Brederode. En dit keer staan de bloemen centraal. Want ja, laten we eerlijk zijn, wie wordt er nou niet blij van een mooi boeket? Zeker wanneer het zomaar onverwachts wordt aangeboden. Bloemen die kunnen een kamer ineens laten stralen, maar ook een dag een hele andere kleur geven. De geur, de vormen en al die verschillende tinten brengen vaak meer vrolijkheid dan woorden kunnen zeggen. Ja, een boeket is eigenlijk een klein gebaar met een grote betekenis. Een teken van aandacht, liefde, dankbaarheid of troost. En precies dat gevoel, dat neemt Edith Brederode mee in haar gedichtje over bloemen. Luister u mij. Opeens word je met bloemen verrast, omdat het op dat moment past. Een boeket in schitterende kleuren, die de hele kamer opvleuren. Telkens word je dan weer blij, al loop je er voorbij. Al is de reden niet altijd leuk, dat doet zeker geen afbreuk aan het genieten die de schenkers achterlieten. Bloemen houden van mensen en je kan niets mooiers wensen. Dat kan dat het ook dat te benoemen bij na alle mensen houden van bloemen. Edith, ontzettend bedankt. En ik hoop dat het boeket nog mooi in de kamer staat. Ik weet ook altijd nog hoe ik mijn vrouw blij maakte als ik dan weer een mooi boeket had laten opmaken en het aan haar gaf. Altijd fijn. Was altijd succes. Goed, blikken we even vooruit naar de collega's van de sport. Trouwens, over de collega's van de sport gesproken. Komende zaterdagmiddag tussen 2 en 5 kunt u dus in de studio live aan het werk zien als u langsgaat in ons nieuwe studiocomplex aan het Horti Center in Naaldwijk. U bent welkom, WOS Sport. Goed, even de uitslagen van gisteren. Excelsior Maassluis Noordwijk 0-0. Schravenzande HBS 3-0. Westlandia Scheveningen 1-0. Loosduin MSV 71 2-3. Den Horen Brielen 3-3. Sportclub Monster Nieuwenhoren 0-5. VFC Velo 1-4. Honslezeek Sion 0-0. Voorholte AVC 10 4-1. EMM 21 MVV 27 4-1. Verburg tegen KGA 3-1. Iver tegen KMD 3-0, Lira Voorschoten 97 4-2, Maasai Vitesse 0-4, Naaldwijk Neptunus Schiebroek 1-3, Schipluiden Stellendam 2-2, FC Schravenzande 2 tegen OVV 4-0 en Quintus Rozenburg 4-0. Goed, dan nog even de uitslagen van gisteravond in het betaalde voetbal. Nou, heel toevallig waren er 4 wedstrijden. En bij alle 4 de wedstrijden ging de uitspelende ploeg met de winst naar een stadion. NEC Feyenoord 1-3, FC Utrecht, Go Ahead Eagles 1-3, Ajax PSV 1-3 en Willem II tegen Excelsior 0-3. Heel toevallig, allemaal 3 doelpunten. Maar alle punten gingen dus naar de diverse steden. Rotterdam, Deventer, Eindhoven en Rotterdam. Goed, dan even nog naar de wedstrijden van Zuid-Adelen, 11:15. In Groningen, de FC Groningen tegen FC Twente. Om 14:30 2 wedstrijden, de sportclub Heerenveen tegen AZ en Telstar tegen de sportclub Cambuur. En om 16:45 ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard. En vanmiddag uiteraard hoort u weer alle sportieve zaken in WOS Sport. Tussen 14:00 en 17:00. En aansluitend Mark Vellekoop met het muziekparadijs. Tussen 17:00 en 19:00.

0: Nederland toch mooi spelen. Laurens van Rooyen. Altijd een genot om hem te beluisteren. Ook met dit mooie nummer Flowers for a Lady.
1: In Plus Radio, de beste chansons.
0: En dat is een nummer van Jean Ferrat. Het kan

0: De headlines uit het nieuws op Plus Radio.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. Het Iraanse leger zegt 6 schepen in de straat van Hormuz en elders in de regio te hebben aangevallen, als vergelding voor eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. En bij het Brabantse Etten-Leur heeft een dronken automobilist zaterdagavond een pomp van een tankstation aan de A58 omvergereden. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Bij Plus Radio hoort u elk uur een mooie Duitse...

0: vijf over half twaalf verder met G.D. Anderson. En als ik naar buiten kijk met een zonnetje, temperatuur inmiddels opgelopen en 19,9 graden. Heerlijk. Het fijne is van het programma wat ik nu al 40 jaar voor u mag maken, dat ik met zoveel mensen over allerlei onderwerpen mag spreken. Zo geweldig dat ik dat allemaal met u zondag na zondag mag delen. Onder andere ook met Heleen Verduin. Heleen, een hele goede morgen en fijn je weer naar de vakantie te mogen spreken.
1: Goedemorgen, Ton. Ja, ik ben ook blij dat ik weer even met jou bij mag praten. Want dat is toch altijd fijn, hè?
0: Heerlijk. Ik vind het ook altijd fijn. En ik moet ook eerlijk zeggen, ook vaak in heel veel gevallen leerzaam. Je elke. Ik leer ervan. En dan neem ik aan dat er ook weer heel wat luisteraars zijn die er ook weer wat van opsteken. Ik wil even beginnen met de egos, als je het goed vindt, Heleen. Want ik las een artikeltje dat het aantal getelde egos behoorlijk is teruggelopen. Hè, van zo'n 13.000 naar zo'n 9300. En dat roept natuurlijk de vraag op, wat is er aan de hand? Maar vooral ook, wat kunnen we nou zelf doen om de ego te helpen?
1: Ja, de ego, ja. Ik denk ja, dat we allemaal wel snappen dat de ego het van de zomer ontzettend zwaar heeft gehad. Met die droogte, geen water en soms misschien niet eens zelfs beschutting. Dus de ego die heeft echt aandacht nodig. En we hebben het er al vaak over gehad, hè, Tom.
0: Ja.
1: Maar die ego die heeft in eerste instantie altijd water nodig. Dus zet alsjeblieft altijd een bakje water op de grond neer. Maar die ego, ja, die heeft gewoon echt aandacht nodig. En ik denk dat het goed is om daar het nog eens over te hebben. Want we hebben heel veel van die robotmaaienmachines.
0: Klopt.
1: Van die grasmaaiers. En nu gaat het gras weer groeien. En mensen willen gewoon maar een mooi groen strak gras. Daar is op zich niks mis mee. Alleen

0: Alleen die robotmaaiers worden vaak in de nacht aangezet. En dat is nou eigenlijk een beetje het punt. Als je die maaiers nou op de dag laat maaien, dan kunnen de egels gewoon in de nacht lopen. Want die maaiers zijn zo sterk, die maaien gewoon die egels kapot.
1: Oei, ik heb daar nog nooit...
0: En dat gebeurt echt veel.
1: Ja, ik heb daar nooit aan gedacht dat dat een, zeg maar, ja, ook een oorzaak is van het teruglopen van het aantal egels. Nee,
0: heel. Ja. En daarnaast is natuurlijk en die tuin. En we zijn ook gewend geworden om alles netjes te hebben. Dus geen, mag bijna geen grasprietje verkeerd staan. Als we nou zorgen dat we een rommelhoekje in onze tuin hebben, gewoon wat takjes, wat bladeren. Ik vind sowieso dat je de bladeren in de winter niet op moet ruimen, want daar zitten heel veel diertjes nog in die vogels weer kunnen gebruiken.
1: Insecten,
0: maar die bladeren, ja, die bladeren, die kunnen lekker ook zorgen dat de egel een winternest kan maken.
1: Ja.
0: Of zet desnoods een egelhuis neer, maar dat is ook weer aan regels gebonden. Maar dat die egel lekker tussen die rommel kan zijn voedsel kan zoeken, dat is heel belangrijk.
1: Is het ook, zou het ook een suggestie zijn dat buren, zeg maar, ja, samen iets kunnen betekenen door bijvoorbeeld de tuinen met elkaar te verbinden, een soort egelsnelweg te maken bijvoorbeeld?
0: Heel goed, Ton, heel goed. De egelsnelweg. Ik had hem inderdaad nog niet genoemd, maar dat is natuurlijk heel belangrijk, dat ze van tuin naar tuin kunnen gaan.
1: Ja.
0: En zo hun voedsel bij elkaar zoeken. Kijk, waar ik woon, daar is genoeg ruimte. Maar er zijn natuurlijk ook plekken waar dat niet is. En dan is het heel mooi. En mensen hoeven helemaal geen overschutting te maken. Als ze gewoon één klein stukje uit hun schutting zagen.
1: Ja.
0: En dat kan 10 bij 10 zijn. Dan kan een egeltje al door.
1: Precies, precies. Kortom, in ieder geval geen melk geven. Geen egel oppakken. Maar wel altijd zorgen dat er in ieder geval water staat. Hè?
0: Ja, en ik denk dat het ook nog goed is om te zeggen dat wanneer je een egel overdag ziet, dat dat bijna nooit goed is. Dat je daar echt gewoon melding van moet maken. En dan kunnen de mensen die er verstand van hebben je daarin begeleiden om te kijken, hey, is het een zieke egel? Wat is er aan de hand? Maar een egel overdag is niet goed.
1: En als we een robotmaaimachine hebben, niet 's nachts laten werken en zijn werk laten doen, maar overdag.
0: Precies.
1: Goed, van de egel wil ik heel graag mee doorgaan. Ik kijk je weer naar uit. Wanneer kunnen we weer jouw prachtige televisieprogramma Natuur Dichtbij gaan bekijken? Want ja, het is en blijft bijzonder, hè, om zo'n programma te mogen samenstellen en te maken, denk ik.
0: Ja, Ton, dat zit er weer aan te komen. De precieze datum, dat hou ik nog even als een verrassing.
1: Ja.
0: Maar we hebben al hele leuke opnames mee gemaakt. Ons team is ook een beetje uitgebreid. Dat vind ik toch leuk om even te vertellen.
1: Ja.
0: Want we hebben er een extra natuurfilmer bij gekregen. En ik
1: zo.
0: Had de rol Diepstraat al van Vroege Vogels. En we hebben nou ook René Kennis. En zij werkt ook onder andere bij Vroege Vogels. Dus we hebben nu 2 natuurfilmers. Dus het is alleen maar mooier geworden. En ik ga zelf ook wat meer in het programma mijn stempel drukken. Dus nou, dat wordt helemaal leuk.
1: Prachtig.
0: En we hebben
1: prachtig,
0: al een aantal opnames gemaakt. En wat ontzettend leuk is, in eigenlijk een beetje het vervolg van de egel, dat we het hebben met de gemeente Westland, hebben een opname gemaakt over onder andere het maaien. En ik weet niet of jij dat gezien hebt, maar ik merk dat in heel Nederland er wordt minder gemaaid. En dat is eigenlijk een heel positief iets, want daardoor hebben de insecten veel meer de gelegenheid gehad om hun voedsel te zoeken, om eventueel te zoeken naar nestplaatsen. Dus we zijn best wel goed bezig geweest. En met name in de gemeente Westland mag ook wel eens gezegd worden, een dikke pluim ervoor. Ik heb heel de zomer geen maaimachine gezien. En ook de bermen zijn gefaseerd gemaaid.
1: Ja, ja.
0: En dat is wel heel gunstig.
1: Inderdaad, het valt mij ook op. Ik heb het ook gezien, hè, in de gemeente Naaldwijk of Schravenzanden, maar ook in Maassluis of Maasland.
0: Ja.
1: Dat je het ziet dat er minder gemaaid wordt. Hè, dat ja, in feite de bermen natuurlijk wat hoger zijn. Soms wel op die plekken dus iets korter gemaaid worden. Bijvoorbeeld bij een rotonde, om toch het verkeer wat van links komt toch aan te zien komen. Hè. Dus daar moet natuurlijk wel op gelet worden. Ja.
0: Dat is heel belangrijk. Maar daar heb ik dus onder andere een programma over gemaakt.
1: Ja.
0: Bijenhotels hebben we benoemd. Ik ben met Staatsbosbeheer ben ik al in de Midden-Delfland de polder ingegaan. Ook ontzettende leuke aflevering. Met natuurbegraven ben ik bezig, want de natuurbegraafplaats de Bonnepolder die gaat open.
1: Ja, Hoek van Holland.
0: Of althans, het heet natuurbegraafplaats Stadduinen heet het, moet ik goed zeggen. Ja. Die gaat 5 oktober gaat daar de eerste begraafplaats die zal plaats hebben.
1: Dat is snel.
0: Dus dat zijn allemaal mooie onderwerpen die ik al heb mogen doen. Ik ben bij tuiners geweest om te kijken hoe eigenlijk die zaaien stroken met bloemen in naast hun kas. Nou, dat is best wel een beetje tricky, want voor hetzelfde geld komen die insecten in hun kassen. Maar daar hebben we dus een onderzoek naar gedaan en dat mocht ik filmen met de Wageningen Universiteit Research. Mocht ik daar onderzoek mee helpen doen.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Daar heb ik ook gefilmd. Dus heel veel leuke onderwerpen gaan.
1: Een grote diversiteit. En wat geweldig dat je er dus nog een vrouwelijke cameravrouw bij hebt gekregen. Ik zeg dubbel, hè, vrouwelijke camera.
0: Ja.
1: Maar goed, fijn dat het in ieder geval zo is. En leuk ook uit het team van Vroege Vogels. Want dat zijn toch mensen die liefde hebben voor de natuur. Liefde hebben voor het maken van opnamen voor zo'n mooi programma. Ook als wat jij maakt. En Natuur Dichtbij.
0: Ja, want vanavond start Vroege Vogels weer. Dus misschien toch leuk om nog eens te benoemen. Vroege Vogels is op NPO. Ik weet niet of het nou 1 of 2 is. Maar Vroege Vogels rond de klok van 19:30. En vanavond zien we Roel al. Ik noem het altijd even mijn cameraman, mijn natuurfilmer. Die komt met dassen. Dus dat wordt echt een waanzinnig mooie aflevering. En ik maak op een andere manier hetzelfde met Roel. Maar dan in onze eigen WOS-regio. En dat vind ik ook wel heel erg leuk om nog even te benoemen. Dat het natuurlijk vanuit de WOS wordt het uitgezonden. En daar ben ik ook wel heel dankbaar voor. En heel trots op dat dat kan.
1: Vroege Vogels vanavond om 19:55 op NPO 2. En we zien ook iets over de watersnip vanavond. Hè? Dus wat dat betreft wordt het weer een boeiende aflevering die we op NPO 2 vanavond kunnen bekijken. Helene, we hebben weer een aantal mooie zaken besproken. Ik ga jou een hele fijne, plezierige voortzetting van de dag wensen. En zodra je meer kunt zeggen over de uitzending van de eerste nieuwe aflevering in het komend seizoen van Natuur Dichtbij, dan hoop ik dat je me weer weet te bellen. Ja?
0: Ja, dan ga ik je zeker opzoeken. En we houden elkaar op de hoogte. Dank je wel, Tom, dat ik even weer in de uitzending mocht zijn.
1: Oké, wens jullie een fijne dag en tot horens.
0: Tot ziens, dag.
1: Dag.

als we samen feesten gaan. Wie mogen weer de felicitaties overbrengen? Afgelopen zondag waren de heer en mevrouw Prins, wonen in Honslendijk aan de burgemeester Hoogboomstraat, 40 jaar getrouwd. Maandag was het feest bij de familie van der Stelt in Honslendijk. Ze waren 50 jaar getrouwd en er was feest aan het Vragenplein. Afgelopen donderdag was het feest bij de familie Vastenau aan de Breitenstraat in Maassluis, 55 jaar getrouwd. Morgen feest bij de familie Labé aan de Sjaak Boezemanstraat in Maassluis, 50 jaar getrouwd. De heer en mevrouw Pasman die zijn overmorgen aan de Merellaan 60 jaar getrouwd. En dat geldt ook voor de heer en mevrouw Zandman. En zij zijn woonachtig in Maassluis aan het Prins Mauritsstraat. Donderdag feest in Maassluis aan de Wagenstraat, 50 jaar getrouwd. De heer en mevrouw De Heer en de familie Rook aan de Tuinstraat in Maassluis zijn komende donderdag ook 55 jaar getrouwd. Alle echtparen van harte gefeliciteerd met dit mooie huwelijksjubileum. En uiteraard heb ik een plaat uitgezocht. Een plaat die gezongen wordt door twee mensen uit de Jordaan. Johnny Jordaan en Tante Leen. En ik zei het al eerder in het programma, ik sprak er al eerder over het jubileumconcert van de Tierenliers. Komende vrijdagavond in de Domkerk in de Lier. Er zijn waarschijnlijk nog kaarten verkrijgbaar. Zult u ongetwijfeld ook liedjes van hen horen. Maar vanochtend zingen ze voor onze jubilarissen een nummer samen. Tante Leen en Johnny Jordaan.

0: af, jongen. Alles zal goed komen, zei ik. Onkruid vergaat hij.
1: Ik hoor het je nog zo zeggen. En je stem is nog net zo lief en even mooi als toen. Nou, de tijd krijgt ons niet uit, hoor, meid.

Leen en Johnny Jordaan samen, prachtig. En dat speciaal voor onze jubilarissen, die echtparen die 40, 50 of 60 jaar zijn getrouwd. En zijn uw ouders dat binnenkort, of u zelf? Mail het me door. Ton@wos.nl.

0: Ja, met Gary en de Pacemakers ben ik weer aan het einde gekomen van deze aflevering van Plus Radio. En ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft op deze zondagmorgen. Vanavond ben ik weer tussen 8 en 10 uur met 2 uur lang religieuze klanken. Elke zondagavond is dat. En anders natuurlijk weer de lange aflevering volgende week zondag. En op de doordeweekse dagen via plusradio.online tussen 10 en 12. Heel veel plezier bij de collega's van de sport en met Mark Velleco. Heel veel plezier en fijn dat u meeluisterde.
1: Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
2: Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio. Lekker genieten van de zon in je tuin.
1: Dit is de WOS
0: op 876.

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: VOR Sport. Overal in de regio op 87.6.
6: Goedemiddag luisteraars, vanuit onze prachtige nieuwe studio op onze nieuwe locatie, het World Horti Center, is het tijd voor de eerste zondagmiddag uitzending van het seizoen. Het mag dan allemaal net wat anders zijn, maar wat niet veranderd is, is dat we een mooi gevulde sportmiddag voor u klaar hebben staan. Zo blikken we terug op diverse gespeelde wedstrijden van gisteren. Kijken we vooruit naar de tafeltenniscompetitie die op 12 september weer begint. En hebben we het ook nog over badminton, autosport, wielrennen en wat nog niet meer. Kortom, tot 5 uur 's middags is WOS Sport mooi gevuld met allerlei sport. Blijf dus vooral naar ons luisteren.

0: David Guetta featuring Sam Martini, Dangerous. Fakkels, vlaggen, veel meegereisde supporters en een slotfase waarin de spanning tot de laatste aanval voelbaar bleef. De korfbalderby tussen Valto en Ondo heeft zaterdag bij de start van het nieuwe veldseizoen direct voor spektakel gezorgd. Ereklasse-debutant Ondo won in de Lier met 12-13. Freek van Duivenbode, speler van Ondo, was heel erg blij met de volle buit.
1: Ja, dat voelt echt heel lekker. Dat kan je wel zeggen. Ja, echt heel blij mee.
2: Je bent natuurlijk nieuwkomer op dat ereklasse niveau. En dan tegen Valto, een oud gediende. Ja, toch altijd een beetje de competitor.
1: Ja, nee, dat zie je ook wel aan de eindfase. Zij zijn beter gewend aan dit soort wedstrijden. Maar het voelt wel heel lekker. We weten dat we dit kunnen. En we waren gewoon echt goed vandaag. Dus het is heerlijk dat we met zoveel strijd en zoveel supporters dit echt binnenhalen. Het voelt echt als een verdiende overwinning naar hard werken. Echt waar.
2: Jullie zijn vannacht al begonnen, heb ik begrepen.
1: Ja, ik zag ook wat filmpjes voorbij komen. Er waren wat gasten hier al voor de deur met fakkels en weet ik wat vlaggen. Dus dat, ik zie daar de humor wel van in. Dat is wel grappig, joh.
2: Wat mij opviel is dat er heel veel geschoten werd en heel veel gemist aan beide zijden.
1: Ja, je moet hard werken voor die kansen. Zij geven ons veel druk en ons plan was ook echt om overal bovenop te zitten. En dat maakt die kansen niet makkelijk. Dus dan kom je uiteindelijk op 8 meter uit met iemand in je neus nog. En dan moet je hem nog maar zien te maken. Dat heeft daar wel mee te maken.
2: Valto, zijn kracht is altijd die slotfase. Hierin bijna nog voor de bijl.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Nee, toch even zweten. Ze kregen die laatste aanval nog. En nee, dat was echt wel even zweten. Maar toen die afvloot was wel heerlijk, ja, zeker.
2: Hoe ging je er naar deze competitie in? Dat je zegt van, we gaan survivoren of we gaan door?
1: Nee, het is in principe ons eerste jaar op dit niveau. En dat is ook wennen, aanpassen. We weten dat we kwaliteit en de talenten hebben. Maar gewoon nog een jonge groep en geen ervaring op dit niveau. Dus we gingen er eigenlijk heel open in, wel met bepaalde doelstellingen natuurlijk. Maar dat we hem nou uiteindelijk eruit trekken, dat is wel heerlijk. En dat smaakt wel naar meer.
2: Gefeliciteerd.
1: Dank u wel.
3: Zoele zomer. Je geniet lekkerder van de zomer. Met factor 8, 7, 6. Dit is de W.

0: Rossomilieu Morning. Valto leed gisteren thuis tegen Ondo dus een verrassende nederlaag met 12-13. De sfeer was echter geweldig, vond ook Valto-speler Tom Voskamp.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, denk ik. Ik denk dat misschien dat ook wel het verschil heeft gemaakt. Juist de beleving, de belevenis. En dat Ondo in ieder geval veel meer strijd op de mat legde, denk ik, dan wij vandaag. Dat wij in ieder geval hadden gehoopt dat we gewoon de betere ploeg zouden zijn vandaag. Maar ja, dat hebben we in ieder geval niet laten zien.
2: Er werd heel veel gemist. Hoe komt dat?
1: Ja, veldkorfbal, denk ik. Hè. Het is toch, je bent redelijk afhankelijk van de omstandigheden. Het viel uiteindelijk nog mee, maar vanochtend waaide het volgens mij nog een stuk harder. Ja, vandaag staat er ook een raar windje, dus dan is het moeizaam. Ik denk ook dat we allebei wel goede druk gaven op de schoten, dus dan is het ook gewoon moeilijker. Ja, dat zie je ook. 12-13 is natuurlijk niet echt om over naar huis te schrijven.
2: Nee, je laat het eigenlijk uiteindelijk weer aankomen op de slotfase, waarin Valto al heel veel heeft bereikt met de slotfase. Maar nu gaat het vermis.
1: Ja, het gat was al te groot. We nemen op een gegeven moment een time-out op. Ik denk 8-13, 4 minuten voor tijd of zo. En dan kom je vanaf dat nog terug tot 12-13. Ja, dus aan de ene kant lekker, omdat het zeker in zo'n kleine pool het onderling resultaat gewoon heel belangrijk is. Maar ja, als je zo heel de wedstrijd speelt, dan loop je over die ploeg heen. En we kunnen het blijkbaar alleen de laatste 5 minuten opbrengen.
2: Dit is een nieuwkomer. Hoe zitten die andere ploegen bij jullie in het hoofd?
1: Nou ja, je hebt Fortuna. Dat is de nummer 2 van het zaalseizoen afgelopen jaar van Nederland. Dus ik denk dat niemand daar op punten gaat rekenen. Ook wij niet. Natuurlijk ga je het wel proberen, maar de kans dat dat lukt is niet zo groot. En verder KCC, wat altijd een hele goede ploeg was. We zijn er wel een hoop weggegaan. Dus even afwachten wat dat gaat zijn. Maar dat wij vandaag hadden moeten winnen, dat staat wel vast, denk ik, ja.
2: Tom Vosko, even een voorspelling. Blijven jullie erin?
1: Ja, zeker.
2: Oké, dankjewel.
1: Dag, alsjeblieft.

0: drop dead.
1: Olivia Rodrigo, drop dead. In het afgelopen seizoen handhaafden de Salamanders zich keurig in de landelijke derde divisie. En de tafeltenniscompetitie begint op 12 september. Oftewel volgende week. Tijd dus om vooruit te blikken op het volgende seizoen met Siem van de Valk, de trainer van de Salamanders. Goedemiddag, Siem.
2: Goedemiddag.
1: Heb je er zin in weer?
2: Ja, we hebben er heel veel zin in. We zijn al een week of 3-4 in voorbereiding. En ja, het mag wel een keer beginnen.
1: Kan ik me indenken. Op een gegeven moment wil je gewoon toch gaan zien, denk ik, hoe het allemaal uit gaat pakken.
2: Jazeker, jazeker.
1: Hoe verloopt jullie voorbereiding tot nu toe?
2: Nou, tot nu toe goed. Iedereen is fit. En ja, er wordt hard getraind. En ja, we hebben een nieuwe teamgenoot erbij. Huli Sheng heet hij. En ja, we moeten even afwachten hoe sterk hij is. Maar we hebben ja, goede verwachtingen dat hij wel een versterking voor het team gaat zijn.
1: Ja, en want dan hebben we het over team. Kun jij naast deze ook nog de rest van de selectie even opnoemen?
2: Ja, naast Huli Sheng, de nieuwe meneer, hebben wij Charlie Vierling. Dat is de kopman van de laatste jaren.
1: Ja.
2: En als derde man hebben we Espen van der Valk. Dat is een jonge speler van 19 jaar. En die, ja, die wordt elk jaar wat sterker.
1: Kijk, en als je nu dan zo met elkaar traint, hè, er komt een nieuwe speler komt erbij. Ja, wat doet dat dan zeg maar voor de interactie met jouw spelers?
2: Nou, deze speler heeft een zeer afwijkende speelstijl. Dus het is sowieso de eerste week wel heel erg wennen aan ja, andere manier van spelen van hem. Alleen na 1-2 weken ben je daar ook wel een beetje aan gewend. En dan, dan ga je op een andere manier met elkaar trainen. Maar het brengt ook weer wel wat reuring. Het is prettig persoon, een positief iemand. En die kan er altijd goed bij hebben.
1: En als je het dan hebt over een afwijkende speelstijl, kan je me eens meenemen in wat je daarmee bedoelt?
2: Ja, omdat hij van origine uit China komt, heeft hij om te beginnen zijn bedje anders vast.
1: Ja.
2: voor de kennis onder ons, hij hanteert de penhoudergreep. En wij in Europa houden het bedje op een hele andere manier vast. En het tweede wat hij doet, hij speelt eigenlijk niet of nauwelijks backhand. Hij speelt eigenlijk alles met voorhand. En wij in Europa zijn gewend om met backhand en met voorhand te spelen.
1: Is dit iets wat, want je mag dus ook in het Europese spel dus wel op een andere manier je bedje vasthouden. Ik bedoel, het is niet dat hij in deze competitie zich dan aan de Europese regels moet houden, zeg maar.
2: Nee, zeker niet. Nee. Je mag het bedje vasthouden zoals je wil. Dus daar zitten geen belemmeringen. En het is vanuit China ook een hele normale manier om je bedje vast te houden. Dus op wereldniveau, zeg maar, kom je dit regelmatig tegen.
1: En verwacht jij nou dat hij door deze afwijkende speelstijl dan ook voor tegenstanders, ja, kan dat van invloed zijn of heeft dat helemaal geen invloed op het spel?
2: Hij heeft zeker heel veel invloed, want de ballen komen toch op een andere manier aan, omdat hij ze een beetje anders vast heeft. Daar moet je echt aan wennen. Kijk, wij moesten er 1-2 weken aan wennen. Maar voor de meeste tegenstanders komen ze hem voor het eerst tegen. Dus wij hopen dat ze er niet genoeg aan kunnen wennen in één wedstrijd, zodat ze die gewoon gaan verliezen.
1: Ja, een beetje jullie nieuwe dark horse zo op deze manier.
2: Ja, zo kan je het noemen, ja.
1: Ja. En als we nou kijken, hè, vorig jaar een heel eigenlijk stabiel jaar hebben jullie gespeeld. Hoe staan jullie als team en jij als trainer nu naar het aankomende seizoen? Hoe kijken jullie ernaar? Wat verwachten jullie?
2: Ja, je bent ook erg afhankelijk van je poolindeling. En de laatste twee seizoenen zaten wij met een heel erg sterk team in de pool. Waardoor je eigenlijk bijvoorbeeld al wist dat kampioen worden heel moeilijk zou zijn. Nu zitten we in een pool die meer aan elkaar gewaagd zijn. Er zit geen team bij waarvan ik zeg, ja, die worden kampioen. En er zit ook geen team bij waarvan ik zeg, ja, die gaan zeker degraderen. Dus het zal toch wel een beetje op de vorm van de dag aankomen. Wie uiteindelijk boven komt drijven.
1: Ja, want ik zat heel even te kijken. Jullie treffen onder andere het Markizaat uit Bergen op Zoom.
2: Ja, dat klopt.
1: Alexandria 66 uit Rotterdam.
2: Ja.
1: VTV uit Nieuwegein.
2: Ja.
1: Belkrum 2 uit Breda. En dan mis ik er nog eentje.
2: Ja, ik heb de pool ook niet in mijn hoofd. Dus dan zou ik even de pool weer moeten bekijken.
1: Maar jij zegt dus, dit zijn eigenlijk allemaal tegenstanders waarvan ik denk het kan alle kanten op.
2: Ja, ze hebben allemaal wel een redelijk goede kopman. Maar ze hebben allemaal geen hele goede tweede man of een hele goede derde man. Nou zitten wij eigenlijk in hetzelfde vaarwater, want wij hebben best wel een goede kopman en een redelijke tweede en derde man. Dus het gaat denk ik voornamelijk afhangen of de tweede en derde man zich doorontwikkelen en wat meer gaan winnen, zodat je daardoor zo'n pool zou kunnen gaan winnen.
1: Lijkt me best ook spannend met een jongen van 19... waarvan je nog helemaal niet weet hoe die de competitie kan dragen ook.
2: Ja, dat is ook zo. Maar voor hem is het op zich natuurlijk wel lekker dat hij gedragen wordt in het team als derde man, in plaats van dat hij op de een of andere manier zich kopman
1: de kar moet trekken.
2: Voelen. Want dat hoeft helemaal niet. Hij kan gewoon lekker meedraaien in het team. En hij mag er gewoon 1 of 2 winnen, in plaats van dat hij de 3 moet winnen.
1: Juist. Vanuit het rijtje, wat ik net opnoemde, wie is de eerste tegenstander aankomend weekend?
2: Wij beginnen tegen het Markiezaad.
1: Ja.
2: En in het Markiezaad zit 1 hele goede speler. Nermin Smajic heet hij. Die heeft jarenlang Eredivisie gespeeld. Hij is wel wat ouder nu, maar nog steeds erg goed. De rest van het team is een stukje minder. Dus dit gaat wel een 5-5 wedstrijd worden. 6-4, 4-6, 5-5. Dus het gaat echt wel wat ontspannen, denk ik.
1: Ja. Wanneer, als ik jou nou over een paar weken, we zouden jou weer bellen, Siem, wanneer ben jij dan tevreden als ik jou dan weer spreek?
2: Nou, laten we zeggen, als we op de helft van de competitie zijn en het kampioenschap is uit zicht, dan ben ik zeker niet tevreden.
1: Oké. Het klinkt heel spannend eigenlijk. Alles is open. Nieuwe speler erbij, waarvan jullie toch een hoop verwachten en die toch op een uniekere manier speelt. Het lijkt me vooral ook heel, heel leuk om nu als trainer van dit team langs de lijn straks te staan.
2: Ja, dat is ook leuk. En die nieuwe speler, het ziet er ook wel spectaculair uit. Dus ik kijk er ook wel graag naar. En verder is het natuurlijk afwachten. Wij kunnen natuurlijk wel het een apart spel vinden en er wat moeite mee hebben de eerste weken. Ja, misschien komen we tegenstanders tegen die daar geen moeite mee hebben. Ja, dan is het jammer. Maar mijn inschatting is dat zeker de helft van de tegenstanders moeite gaan hebben met zijn spel.
1: Dan gaan we het afwachten. Dankjewel, Siem van der Valk. Het aankomend weekend dus. Het tafeltenniscompetitie die begint en de Salamanders trappen af tegen het Markiezaad uit Bergen-op-Zoom.
3: BOS 87.6.

0: I want it all, queen. Dan blijven we bij het tafeltennis. Want zoals we zojuist hoorden, begint aankomend weekend de tafeltenniscompetitie weer. We blikten net vooruit met de Salamanders uit Wateringen. Nu doen we dat met Smash Monster. En dat doen we met de kopman Sander Kuivenhoven. Ja, goedemiddag Sander.
1: Ja, goedemiddag, met Sander.
0: Hoi, ik heb net met Siem van der Valk van de Salamanders uitgebreid vooruitgeblikt op het komende seizoen. En nu ben ik vooral natuurlijk heel benieuwd naar hoe dat bij jullie gaat, Sander. Want zij hebben een nieuwe speler, een Chinese jongen. Daar wordt veel van verwacht. Om dan maar gelijk van wal te steken. Hoe zit het met jullie team voor aankomend seizoen?
1: Ja, wij hebben... ook wel, ja, ze komen uit de tweede divisie, hè. Zijn gedegradeerd. Dus we hebben wel een seizoen eigenlijk op een hoger niveau gespeeld. Dus ja, we hopen wel ook dit jaar wel mee te kunnen doen met de eerste plaatsen.
0: Ja, en je wil meedoen inderdaad om net die eerste plaatsen. En hoe gaan jullie dat bewerkstelligen?
1: Ja, we zijn natuurlijk al eventjes in training. We hebben... ja, een beetje een mooie mix van ervaren spelers, wat oudere spelers en ook wat jongere spelers. Dus we hopen dat het dat we gewoon een goede resultaten kunnen halen.
0: Ja, wat valt jou tot nu toe op in de voorbereiding?
1: We kennen elkaar gewoon heel goed en bij ons is ook wel gewoon plezier is ook heel belangrijk en. Ja, in die zin hebben we gewoon zoveel ervaring in het team... dat we daar wel groot vertrouwen in hebben... dat we elke tegenstander gewoon goed tegenstand kunnen bieden. Dus,
0: ja, dat doe je dus met plezier, zeg je. Maar er zal ook een bepaalde tactiek zijn waar jullie je op focussen. Een bepaalde trainingsmethode. Is er iets anders dit jaar? Of doen jullie vooral wat goed voelt... en trainen jullie vooral zoals jullie ieder jaar deden?
1: Ja, daarin is in principe niet veel gewijzigd. We trainen gewoon op de woensdagavond met elkaar. En dat is een beetje een mix van oefeningen en wedstrijdjes tegen elkaar. En we hebben een heel groot team. Ons team bestaat uit 9 spelers. Dat is echt heel groot. Dus we hebben ook een grote groep waar we veel aan elkaar hebben.
0: En hoe gaat dat eruit zien? Want jullie selecteren dan per wedstrijd dus een aantal spelers die jullie vertegenwoordigen. Doen jullie dat dan op basis van de tegenstander kiezen? Of hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, dat is eigenlijk nu meer op basis van beschikbaarheid. Afgelopen seizoen ben ik vader geworden. Dus ik was afgelopen seizoen niet beschikbaar. Maar dit seizoen ga ik weer rond de 5 wedstrijden meedoen. Er zijn ook een aantal spelers die net rond de 6 wedstrijden of 7 willen meedoen. Maar ook een aantal maar 1 of 2 wedstrijden. Dus we kijken eigenlijk naar beschikbaarheid en niet zozeer...
0: naar tegenstander of wat?
1: Ja, nee. Ja.
0: En als je kijkt naar jullie tegenstanders, waar verwacht je de meeste concurrentie van binnen de pool?
1: Ik denk dat wij een beetje middenmoot zijn geplaatst qua team nu. We hebben best wel een hele sterke pool. Met name Disney Rats, die stijgt er wel een beetje erbovenuit. Dus dat wordt wel een concurrent voor ons.
0: Ja, en tegen welke ploegen zijn dark horses? Ploegen waarbij je misschien op voorhand denkt van nou moeten we kunnen winnen, maar kunnen heel gevaarlijk uit de hoek komen?
1: Ja, dat is. We denken vooral ook Rijnzoek voor uit Katwijk. Ja, die hebben ook een mix van ervaren goede spelers en wat jongere spelers. Ja, dan is het soms ook maar net wie zij opstellen. En daarin moeten we al in de tweede week tegen. Dus dat wordt gelijk wel een spannende wedstrijd.
0: Ja, en tegen wie trappen jullie volgende week af?
1: Volgende week spelen we tegen Leidschendam VVV. En dat is thuis hier in Monster. En spelen om 6 uur 's avonds volgende week zaterdag.
0: Fijn om thuis te beginnen, denk ik, aan een nieuw seizoen.
1: Ja, zeker. Ja, dat is altijd wel prettig. Dan kan je even goed opstarten. Je bent natuurlijk de zaal gewend. En dat is altijd wel fijn.
0: En wat verwacht je van hen als tegenstander?
1: Ja, we hopen... op papier zijn wij sterker. Maar goed, dat zegt niet altijd alles. Dus we hopen in ieder geval een overwinning... daar gaan we voor. En dat zou eigenlijk ook wel moeten. Maar goed, we gaan zien hoe sterk ze zijn.

0: niet zozeer gelijk op kampioenschap, vooral handhaving en zo lang mogelijk meedoen voor het tweede kampioenschap als dat kan.
1: Dankjewel Sander. Dan wens ik jullie heel veel succes aanstaand weekend thuis bij jullie.
0: Ja, heel erg bedankt. Tot ziens.
2: WOS Sport, weekendartiest.

0: Praising You, Rita Ora. Hoek tot Helder heeft donderdag ruim 420.000 euro opgebracht voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. Zo'n 280 kitesurfers begonnen in Hoek van Holland aan de 130 kilometer lange tocht naar Den Helder, waarbij volgens de organisatie opvallend weinig deelnemers uitvielen.
1: 130 kilometer over de Noordzee op alleen een kite en een board. Donderdag wagen zo'n 300 kitesurfers zich aan de tocht van Hoek van Holland naar Den Helder. Urenlang trotseren ze wind, golven en kou. En dat allemaal voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. Het is vroeg opstaan voor de deelnemers. Sommigen al om 3:30. De menigte verzamelt bij Beach Club Royaal voor de inschrijving. Buiten, richting het strand, komen we twee schavenzanders tegen. Ze zijn er klaar voor.
2: Ja, zeker. Ja, zin in. Ja, ja, het wordt een leuk dagje.
3: Leuke tocht, ja.
4: En waarom?
2: Ja, mooiste wat er is dit, kiten. Dus...
3: Ja, elke kiter moet het een keer meemaken, denk ik. Ja.
4: Ja. Hoe gaat het in zijn werk?
2: Nou ja, we starten hier en dan hebben we onderweg een paar keer een paar stops. En dan doen we van bakkie. En zo gaat de dag een beetje voorbij. En, ja.
1: Maar de meeste komen van buiten de regio, zoals Utrecht en Scheveningen. Ze zijn hier voor een belangrijk doel.
5: Ja, in eerste instantie natuurlijk voor de Hartstichting. Goed doel. En dat combinatie met onze passie in je kitesurfen. Ja, is voor ons de perfecte combinatie eigenlijk. Dus ja.
6: We zijn een beetje avonturiers. Dus dat hebben we al heel wat jaren samen gedaan. Dus zo'n avontuur samen aangaan is natuurlijk een fantastische kans. Dus we hebben er heel veel zin in.
1: Een belangrijk onderdeel voor het kiten is de wind.
2: Nou ja, meer als genoeg. Ja, zat.
3: Een beetje discussie wat voor maat kite je neemt. Mee gaan starten. Maar

0: Ik kan altijd halverwege nog omtegen. Misschien iets kleiner of iets groter ligt aan de wind. Ja.
1: Het kan eigenlijk nooit genoeg zijn als je kiter bent. Maar vandaag zit het echt heel mooi. Wij varen op surfboordjes, dus we kunnen een klein kuitje varen. En we denken dat we vrij spoedig wel in Den Helder zullen zijn. Het is geen race, maar ik denk dat de wind en de condities vandaag echt prachtig zijn.
2: Onderweg worden jullie ook begeleid?
0: Nou, niet. Je moet een buddy hebben en er was een briefing, heel netjes. En onderweg zijn natuurlijk mensen, officials, waar je kan vragen stellen. Maar in principe hebben ze genoeg informatie gedeeld dat je weet wat je moet doen. Ja.
3: Ja, Hoek tot Helder is 10 jaar geleden ontstaan. Bedenker Martijn van Dijk, zelf een fanatiek kiter. Die zocht echt naar een event. Hoe kan je nou het goede doel verbinden aan eigenlijk een ontzettend episch event? Nou, en daar is Hoek tot Helder uit voortgekomen. 10 jaar geleden, het is 8 keer georganiseerd. Want we zijn natuurlijk afhankelijk van de wind. En dit jaar kan het gelukkig snel doorgaan.

0: Voordat het kiten begint, moet je als deelnemer flinke inspanning verrichten.
1: Want je moet ook geld ophalen voor de Hartstichting om mee te kunnen doen.
2: En is er al een soort van tussenstand?
1: En de tussenstand, daar kan ik je nog niet helemaal alles over zeggen. De laatste tussenstand was bijna tegen de 4 ton. Je doet het voor jezelf, maar je gaat op verschillende plekken ga je aan land. Dan stempel je, net bijna als een soort Elfstedentocht. En dan op het eind, als je echt de finish haalt, dan krijg je een prachtige medaille. Je moet wel voor een bepaalde tijd binnen zijn, omdat het veilig is. En je wil ook niet dat het donker wordt. Ja, je hebt altijd een buddy nodig en dat is ook echt voor de veiligheid. Ook hebben we altijd vragen of mensen hun locatie aanzetten tijdens het kiten. Zodat als er iets is, we mensen ook echt kunnen tracken. Maar die buddy is natuurlijk om je in eerste instantie te helpen als je even een klein ongemak hebt. Nou, we zijn bijna op het punt van vertrekken. Zo rond 1 uur of 7 vertrekken de eerste kiters. 7:15. En we verwachten de allereerste kiters in Den Helder rond 4:30, denk ik. 3 uur. Er zijn er misschien fanatiekelingen die keihard doorgaan. Maar ze zijn ook afhankelijk van dat ze bijvoorbeeld stoppen bij IJmuiden. Want daar heb je de haven van Amsterdam. Daar mag je absoluut niet kiten. En daar moet je echt een bus nemen. Dus we willen wel dat iedereen een beetje bij elkaar blijft.

Nea Samsee. Nick Brabander is in de 75e ronde van Poedijk winnaar geworden van de koers bij de regiorenners klasse 1. Het was tevens de laatste wedstrijd van het Rabo Westland klassement 2026. Dat klassement werd gewonnen door Bastiaan van Dijk. Het was nog wel geen nacht, maar toch al goed donker toen de jubileumeditie van Poedijk van start ging om 9 uur. Twan Middelburg startte in de leiderstrui en wist dat hij vooral moest letten op belagers als Bastiaan van Dijk en Jorik van Veldhoven. Het leek zeer hard te gaan zo in het donker. Na een ronde of 10 was er een aanval met daarbij onder andere Jorik van Veldhoven. Deze uitlooppoging was geen lang leven beschoren. Met nog 20 ronden voor de boeg ontsnapte Thomas Ruigrok, de winnaar van het eindklassement in 2025. De ploegen van Onings en Woud haalden hem na 5 ronden terug. Met nog 10 ronden te gaan demareerde Juur Post, die vorig jaar de ronde van Quinzeul naar zich toe had getrokken. Maar met nog 5 ronden op de klok werd ook hij teruggepakt. Toen er nog 2 toeren te rijden waren, demareerde Bob van den Berg, die Jelle van Leeuwen achter zich aankreeg. Ook dat mocht niet baten. Het complete peloton ging de laatste ronde in. De sprint werd gewonnen door Nick Brabander, voor Timo de Waard en Roel Brabander. Bij de bepaling van het eindklassement worden de slechtste 2 seizoensresultaten van elke renner geschrapt. Dat leverde als eindwinnaar Bastiaan van Dijk op. Tweede werd Twan Middelburg en derde Nick Brabander. Dan, Menno Huizing staat op zondag 27 september aan de start van het WK wielrennen in Montreal, Canada. Bondscoach Koos Moerenhout heeft de 22-jarige Wateringer opgeroepen. Kopman is Mathieu van der Poel. Het is de tweede WK-deelname van Huizing. Vorig jaar werd hij last minute opgeroepen voor het WK in Rwanda na de afmelding van Koen Bouwman. Huizing eindigde uiteindelijk als 17e in het klassement. De Nederlandse selectie voor dit jaar bestaat naast Huizing en Van der Poel uit Bouke Mollema, Daan Hole, Bart Lemme, Tim van Dijken, Pascal Eenkhoorn en Matthijs Paasgens.

I love the sound of breaking glass, Nick Lowe. Dirk van Duivenbode doet vanaf 17 september alsnog mee aan de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De darter uit Schravenzande vervangt Man Lok Leung uit Hongkong, die zich vanwege ziekte heeft afgemeld. Van Duivenbode stond als eerste reserve klaar na het kwalificatietoernooi van vorige maand en neemt het op de openingsavond op tegen de Zweed Victor Tingström. De Schravenzander bereikte in 2022 de finale van het toernooi.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Het muziekparadijs. Easy Listening. Met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.

0: Don't Give Up On Us, David Soul. Dit was het einde van het eerste uur van WOS Sport. Zometeen zijn we bij u terug met onder andere autosport en wielrennen. En Ruud de Jong is voor ons aanwezig vanaf 3:30... bij de afscheidswedstrijd van Frank Broos, de all-time topscorer en clubicoon van FC Schravenzande, die zijn laatste wedstrijd speelt. Zometeen dus, na het nieuws, zijn we terug.
1: Vanaf 7 september gaat je ochtend... Start je dag met lekkere muziek.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS nieuws van 3 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3de keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2e manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land is de A4 van Rotterdam naar Den Haag dicht bij knooppunt Ketelplein door een ongeluk. Verkeer naar Den Haag kan het best omrijden via de A20 en de A13. Op die A20, hoek van Holland richting Gouda, staat daardoor file. Voorbij Vlaardingen-West is het oponthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: VOR Sport. Overal in de regio op 87.6.
6: Welkom terug bij het tweede uur van WOS Sport, waarin we het zo gaan hebben over autosport, wielrennen en we blikken terug op gespeelde wedstrijden in het zaalhandbal en veldkorfbal. En zoals voor het nieuws al gezegd, straks om 3:30 de afscheidswedstrijd van Frank Proos van FC 's Gravenzande, waar Ruud de Jong van ons verslag zal doen.

0: So in love, OMD. En dan leerde net de technicus Kees van der Bos mij dat zij uit Liverpool kwamen. Dat wist ik niet, dus misschien weet de luisteraar dit nu dan ook. Dan gaan we verder met het veldkorfbal, want ook dat is dit weekend weer begonnen. ODO ontving Dunas thuis. Eindstand 12-13. Oftewel een nipt verlies. We blikken terug op deze wedstrijd met trainer Tom Brand. Goedemiddag, Tom.
1: Goedemiddag.
0: Ja, 12-13. Dat is een zure eindstand, denk ik.
1: Ja, een hele zure eindstand gezien. Zeker gezien het spelbeeld van de hele wedstrijd. Je staat eigenlijk heel de wedstrijd voor en eigenlijk aan het laatste moment geeft het weg. Dus eigenlijk is het wel gewoon heel erg zonde, ja.
0: Ja, en heb je inmiddels een verklaring voor die laatste minuten dat je het weggeeft?
1: Ja, we hebben natuurlijk al licht geanalyseerd na de wedstrijd. En ook vandaag nog een klein beetje. Zie je eigenlijk dat we gewoon te weinig schieten. En als je weinig schiet, dan score je ook natuurlijk minder. Zij schieten gewoon meer, wel een lager percentage. Maar het is wel gewoon een... laat me zeggen, gezien de statistieken is het terecht. Maar gezien het speelbeeld wellicht niet.
0: En is het dan zo dat Dunas dus wel veel schiet, maar dan dus ook heel veel mist? Gezien zij dan ook uiteindelijk maar 13 keer gescoord hebben?
1: Ik denk dat als je hun zou spreken, dat ze dat zouden zeggen, ja.
0: Ja.
1: Ze kunnen gewoon veel herhalen, ze kunnen gewoon veel schieten. Ze hebben veel lengte in de ploeg. Ja, en daardoor komen ze gewoon veel in het schot. En ja, weet je, dat zij er maar 13 maken is eigenlijk ook een wonder. Maar wij hebben onszelf ook gewoon flink tekort gedaan op de kans die we hebben gehad. Dus wat dat begaat is het gewoon een... Gezien het spelbeeld heel zuur. Maar gezien de cijfertjes wellicht wel op terecht.
0: Ja, eerlijk dat je dat zegt. Goed om kritisch te zijn. Maakt het hen ook, wat jij net beschrijft, een lastige tegenstander om die reden?
1: Ja, daar is wel een lastige tegenstander. Ze hebben gewoon veel lengte over de heren en over de dames. Ze kunnen gewoon veel herhalen en veel schieten. Daardoor komen ze dus ook gewoon makkelijk in de kansen. En lopen we eigenlijk gewoon soms 5-6 schoten per aanval achter de bal aan. Dat is eigenlijk iets wat je niet moet hebben. We hadden misschien de aanvallen achteraf gezien sneller af moeten breken. Maar dan hebben we dan toch net even wat lengte tekort. Dus ja, dat is gewoon zonde. Dat is gewoon jammer.
0: Ja, hoe verklaar jij dan wel dat je in het eerste gedeelte van de wedstrijd dan wel aan de leidende positie bent?
1: Nou, ik denk dat wij gewoon heel erg fel begonnen. We zaten er gewoon meteen bovenop. We gaven veel druk verdedigend. Aanvallend waren we fel in de acties. Maar naarmate de wedstrijd voordat zie je ook dat zij zich daar beter op gaan instellen.
0: Ja.
1: En dan zie je eigenlijk dat wij dus wat in een lager tempo moeten gaan spelen. Omdat zij wat meer op de ballijnen zitten. Waardoor je dus eigenlijk een heel ander spelletje moet gaan spelen. Wat ons zeker misschien begin van het seizoen waar we nog in moeten groeien.
0: Ja, ik wilde zeggen, is dat iets wat ODO altijd lastig vindt? Of dat je gewoon merkt dat is ook weer iets waar je in het seizoen in moet groeien?
1: Nou, daar moeten we zeker in groeien. Bijvoorbeeld, we hebben een hele jonge selectie. We hebben het gisteren voor de grap uit te rekenen. Voor mij is gemiddelde leeftijd bij 2 is 19 en bij 1 is 21. Dus we hebben echt een hele jonge selectie met heel veel nieuwe spelers. En die moeten ook allemaal gewoon wennen. Die moeten gewoon hun voeten weer vinden. Die moeten gewoon weer leren te staan. En dat doe je alleen maar door wedstrijden te spelen en ervaring op te doen. Dus ik ga ervan uit dat het gewoon deze wedstrijd is. En dat we gewoon gaan groeien op het veld en naar de zaal toe. Gewoon dat dit er niet meer voorkomt.
0: In dat geval zou je ook dus zeggen, er zit gewoon nog heel veel rek in. Want blijkbaar gaat er dus heel veel goed. En zijn dit gewoon dingen waar je dus inderdaad met de tijd in moet komen.
1: Ja, zeker, zeker. Dat is sowieso de eerste wedstrijd. Natuurlijk heb je oefenwedstrijd gespeeld, maar daar wist je al heel veel door. Waardoor je dus eigenlijk nooit in de vaste samenstelling speelt. Kijk, gisteren, dinsdag, hebben we voor het eerst in de vaste samenstelling gespeeld. Waarmee we ook vandaag zouden gaan starten. Maar dan zie je dus dat je toch wel wat ritme mist in die samenstelling. En dat er nog wat schoonheidsfoutjes zijn. En dat je van daaruit gewoon, ja, daar moet je gewoon in groeien. Dat is het hele proces van het seizoen. En daar groeien we vanzelf in. Daar heb ik geen twijfels over.
0: Als je het dan hebt over een jong team, wat is jullie doelstelling dan van dit seizoen?
1: Ja, laat me zo zeggen. Mijn doelstelling is altijd om het hoogst haalbare eruit te halen. En dat is natuurlijk wel een beetje een geknipt antwoord. Maar gezien de pool, denk ik als we van dit seizoen met de bovenste twee meedoen, dat we het gewoon heel goed doen. En dat we dan na de zaal weer kunnen kijken op het veld, dat we gewoon wellicht door kunnen stoten. En in de zaal zo lang mogelijk aanraken bij de top. En dan kijken waar het schip strandt. Want dat zaalkorfbal blijft altijd onvoorspelbaar.
0: Nou, ik wilde vragen, is het voor zo'n jong team makkelijker in de zaal of op het veld?
1: Dat is een lastige vraag. Veel vinden de zaal wel leuke korfballen. We gaan even wat sneller, er zit wat meer tempo in. Je kan wat meer gebruik maken van je echt pure snelheid. Omdat je natuurlijk geen zand onder de vleur hebt liggen.
0: Ja.
1: Van daaruit kan je gewoon net even wat lekkere korfballen. En dat ligt zeker conditioneel op zijn jongere ploeg beter dan een oudere ploeg.
0: Ja, dat klinkt voor mij dan logisch, als iemand die niet superveel verstand heeft van korfbal. Als we dan kijken, je zei van we hebben een jonge ploeg, we hebben nu pas kort in die vaste samenstelling gespeeld. Is het nu zo dat iedereen fit is en dat deze formatie gewoon voorlopig ook op het veld zal staan?
1: Dat moet altijd blijken. Momenteel zijn er nog een aantal mensen vakantie. Die sluiten als het goed is loop september weer aan. En dan gaan we gewoon weer doorkijken. Kijk, het is natuurlijk voor de jonkies goed om gewoon de ervaring op te doen die ze opdoen. En de mensen die er misschien al een keer hebben gestaan, het gewoon zo moeilijk mogelijk te maken. Dus eigenlijk is het alleen maar, voor de groei positief. Maar of dat dezelfde mensen zullen zijn, ja, dat is altijd de vraag. Hè. Je hebt ook te maken met blessures, met uitstapjes, noem maar op. Dus het is altijd maar de vraag.
0: Laatste vraag. Als je nou jong bent, ben je dan makkelijker over deze teleurstelling van gisteren? Dat je denkt, nou kom op, volgende week weer een kans. Of is het dan juist ook soms heel lastig dat het dan je koppie meteen gaat zitten?
1: Dat is een hele goede vraag. Kijk, als ik naar mezelf, ik ben zelf niet heel jong meer, maar als ik naar mezelf kijk, denk ik van goh, volgende week gaan we gewoon weer vol tegenaan. Ik denk dat ze, zeker de jongere spelers dit wel een klap is, maar dan gaan we ze gewoon deze week weer helpen om bovenop te komen. Maar aan de andere kant is het ook weer een goed leerproces. En dan kunnen ze, als we er naar terugkijken, dan gaan we dinsdag doen om naar de beelden te kijken. Dan gaan we gewoon eens even de vinger op de zere plek leggen. En dan hopen dat ze er gewoon veel van leren. Dat het de volgende keer niet weer gebeurt.
0: Dankjewel Tom Brandt van jouw analyse van deze wedstrijd. En laten we hopen en ervan uitgaan dat jouw jonge team er volgende week goed staat.
1: En dankjewel.

0: Heartbeat, Don Johnson. En dan leer ik hier een heleboel deze middag. Want zo was de vorige artiest David Soul dan weer samen in Miami Vice met deze Don Johnson. Allemaal voor mijn tijd, zou ik zeggen. We gaan verder met het zaalhandbal. Want in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Super Handbal League Women was DSVD gisteren de tegenstander van Quintus. De dames van Quintus verloren hun wedstrijd met 25-29. En we blikken terug op deze wedstrijd met de trainer Dirk Loze. Ja, goedemiddag Dirk.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, belangrijk is denk ik om hierbij te vertellen dat 20 minuten voor tijd jouw dames nog met 25-21 voorstonden.
1: Ja, het, je kan het ook anders verwoorden. We hebben een hele slechte slotfase gespeeld. We hebben eigenlijk zeker het laatste kwartier volgens mij één, als het al één keer is, maar gescoord. En de onzekerheid en de paniek sloeg in de ploeg. En ik moet eerlijk toegeven, we zaten de hele wedstrijd zaten er al niet lekker in. Pech bleef ons een beetje achtervolgen in technische fouten en ook in afronding. En we wisten van tevoren al dat als je een rommelige wedstrijd maakt tegen een tegenstander als DSVD, die in principe bij ons niks te verliezen hebben, dan laat je tegenstander het geloof groeien dat er wat te halen valt. En dan groeien zij in de wedstrijd. En dat is wel wat er gebeurd is. Dus we moeten het onszelf aanrekenen.
0: Je kan bijna in gesprek met Tom Brandt, de trainer van Odo in het veldkorfbal. Een beetje een soortgelijke wedstrijd als ik het zo hoor.
1: Ja, en het is ook wel een wedstrijd zoals we hem al vaker gespeeld hebben helaas. We weten dat het een zwaktepunt van ons is op het moment dat wij niet lekker aan de wedstrijd beginnen. Dat we soms moeite hebben om dan nog tijdens de wedstrijd de knop om te zetten en wat vrijer te gaan spelen. En dat wil ons nog wel eens achtervolgen. En het is jammer dat het vandaag gisteren in de competitiestart meteen al is gebeurd. Want het zijn wel twee dure punten die we laten liggen.
0: Ja, hoe verklaar jij dat je als team gelijk van de start van de wedstrijd er niet lekker in zit?
1: Hoe je dat moet verklaren blijft altijd een beetje gissen. Feit is wel dat we niet de ideale voorbereiding hebben gehad. Waarbij we soms ook spelers hebben moeten missen. Er ook meteen al een combinatie is met vermoeidheid. Omdat scholen weer beginnen, werk begint weer. Dus ik wist dat dat al speelde. Dus we waren er ook wel een beetje op voorbereid. Maar op het moment dat je nou mega slecht begint aan zo'n wedstrijd, is het soms nog makkelijker om de knop op te zetten en te zeggen van joh, hey, we hebben nu niks meer te verliezen, we gaan ervoor. Maar we staan met rust, staan we nog 3 doelpunten voor, dus dan hebben we het gevoel van het komt waarschijnlijk wel goed. Maar dan zijn we eigenlijk nog niet alert genoeg van oké, jongens, we kunnen gewoon nog 2 niveaus beter. En wat ik zeg, dan laat je tegenstander in de wedstrijd groeien. Het was niet dramatisch gisteren, maar het was gewoon niet goed genoeg. Het was niet ons niveau.
0: Nee, als je dan zegt van je weet van tevoren al, er zijn een aantal factoren waardoor mijn ploeg kwetsbaar is, noem ik het dan maar even. Hoe sta jij dan eigenlijk als trainer in de kleedkamer voor zo'n ploeg? Want heb je dan een bepaalde soort spanning ook op dat punt dat je denkt, nou, ik ben benieuwd wat we vanmiddag gaan beleven?
1: Weet je, ik zit nu voor het derde jaar op deze groep. Dus ik, op een gegeven moment kan je een klein beetje ingaan schatten hoe een wedstrijd gaat lopen voordat die begint. En dat gevoel zat er dit weekend ook wel een beetje in. Maar je bepaalt daarmee een aanvliegroute. Van oké, gaan we de druk er juist heel erg opleggen? Laten we de druk er juist een beetje af? En zeker voor zo'n competitiestart, je weet gewoon nog niet goed waar je staat. Dus dan is het als trainer ook belangrijk dat je niet te veel druk op je ploeg legt. En dat hebben we dus ook niet gedaan. Maar misschien hebben we de meiden onbewust toch wel wat druk bij zichzelf gelegd. Omdat het eigenlijk wel gewoon een tegenstander is waarvan je moet winnen. Ze hebben afgelopen seizoen in de degradatiepool gespeeld. En daarvan hebben we eigenlijk nog nooit verloren. Dus dan is het toch een onbewuste verwachting dat je ook gewoon 2 punten gaat halen bij zo'n eerste wedstrijd. Maar dat is gewoon niet vanzelfsprekend in de Eredivisie.
0: Nee. En dan die laatste 20 minuten, dan zie je dat tij helemaal keert. Hè? Dat je ploeg het dus uit handen geeft. Hoe sta jij dan als trainer langs de kant als je dat ziet gebeuren?
1: Ja, het moeilijke is als je ziet waardoor het eigenlijk komt. Weet je, als een tegenstander een bepaalde tactiek wegzet, en dan kan je er als coach kan je er iets tactisch tegenover zetten om dat proberen weer onderuit te halen. Maar ik denk dat we meer tegen onszelf speelden dan tegen de tegenstander. En dan heb je nog heel weinig knoppen waar je aan kunt draaien. Want dan gaat het puur om zelfvertrouwen.
0: Ja.
1: En het zelfvertrouwen, dat was in dat slot was er gewoon een beetje uit. En dat gaven de speelsters ook eerlijk toe. En dat is in een slotfase heel moeilijk om te draaien. Je hebt nog een kwartier, je hebt een tegenstander dat steeds puntje per puntje dichterbij komt. En op een gegeven moment langs zij, je ziet bij de tegenstander het geloof groeien. Dan nog een wedstrijd omkeren is vrij lastig. Want we zitten op zo'n moment al op een punt in de wedstrijd waarbij we heel veel pech hebben gehad. Afronding zit soms niet mee, we maken wat foutjes. We durven wat minder onze duels te pakken. Dan is het echt een uitdaging om dat nog om te draaien. En dat is dan ook echt niet gelukt gisteren.
0: Als je het dan hebt over een ploeg die ook gewoon waarbij vermoeidheid et cetera meespeelt. Is dit dan iets waarbij je op korte termijn het tij ook weer kan keren? Of baart dit je dan nu zorgen voor de komende wedstrijden?
1: Dat of vermoeidheid een rol speelt, ik noemde het net wel, maar het is niet meteen een probleem voor onze hele seizoenstart. Het zijn gewoon vermoeiende weken en dat hebben onze tegenstanders, hebben dat natuurlijk ook. Maar dit baat me niet direct zorgen voor de komende wedstrijden. Speelt het tegenstander op een manier die ons ook niet altijd even lekker ligt. En het is soms ook wel eens gewoon lekker als je even de deksel op je neus krijgt. Dan ben je weer even wakker, sta je even aan en weet je weer van oké, we moeten er nu echt hard voor gaan werken. En dat is ook hoe we gisteravond hebben afgesloten in de kleedkamer. Oké, het is duidelijk waar we staan, we moeten er harder voor werken en we gaan met opgeheven hoofd gaan we volgende competitieweek weer in.
0: Okay. Dus oftewel, de teleurstelling is daar, maar de knop is ook weer om naar volgende week.
1: Ja, we hebben werk aan de winkel. Het seizoen duurt nog lang en we hebben nog grote ontwikkelingen te maken. Dus het is niet nodig om hier nu al te zwaar aan te gaan trekken. Tuurlijk, het is even flinke tegenvallen, maar we gaan er gewoon vol.
0: Dan eindigen we met die woorden. Dankjewel, Dirk Lozen.
1: Dankjewel.

0: Chile, Movet Joe. Frank Broos, de all-time topscorer en clubicoon van FC 's Gravenzande, gaat na een indrukwekkende carrière van 15 jaar afscheid nemen van het selectievoetbal. En dat doet hij bij zijn eigen club van FC 's Gravenzande dus. En voor ons daar aanwezig is Ruud de Jong. Goedemiddag, Ruud.
1: Ja, goedemiddag, Nicky. Klopt inderdaad. We hebben vandaag de afscheidswedstrijd van Frank Broos. 353 wedstrijden gespeeld voor FC 's Gravenzande en daarin 174 keer gescoord. En dat is wel een topscorersmoyenne wat de komende jaren in ieder geval niet zal worden verbroken. Ik heb zojuist een interview gedaan met Frank Broos, dus dat kan straks worden uitgezonden. En ook met trainer Mike Jonk, die nog even over Frank Broos het een en ander vertelt. Supporters zijn, maar ook eigenlijk spelers met wie hij in de loop der jaren altijd heeft gevoetbald. Spelers die nu ook voor andere clubs spelen in de regio. Spelers van Honsensdijk, Monster, HVC. Maar ook spelers die al enige jaren gestopt zijn. En dan zie je eigenlijk ook weer oude spelers. Dus een mooi terugblik op Frank Broos, wat hij ook verdient. Er is ook een mooie presentatiegids bij FC 's Gravenzande gemaakt. Met daarin ook een interview met hem. En waarin hij ook terugblikt op zijn carrière. Dus die is ook zeker af te halen bij FC 's Gravenzande.
2: Je geniet lekkerder van de zomer.
3: Met de hits van de VOS.
4: Zwoele zomer.
2: En smeer je goed in met factor 8, 7, 6.
3: VOS Sport, weekendartiest.

0: De afscheidswedstrijd, Frank Broos. Met wat voor gevoel ben je vanochtend opgestaan en ben je hier naartoe gegaan?
1: Ja, ik ben mooi en trots gevoel dat dit allemaal speciaal voor jou georganiseerd wordt.
0: En de totstandkoming van alle spelers, ben je daar nog bij betrokken geweest?
1: Ja, je hebt natuurlijk wel even contact gehad met Twan en Roy, die het meest georganiseerd hebben. Van wie wel, wie niet. Maar goed, dat lag lelijk in lijn met de vorige afscheidswedstrijd.
0: Heb je nog gevoetbald? Heb je nog wat gedaan? Gepadeld misschien?
1: Ja, gepadeld wel. Veel. Dus gelijk weer lekker fanatiek doorgepakt op het volgende spelletje. Maar eigenlijk voetbal niet. Ja, een kleine meid. Een paar kleine ballen.
0: Mis je het?
1: Tot op afgelopen woensdag niet. Totdat ik hier dat veld weer op kon lopen, dacht ik, nou, ik zou toch wel graag meedoen. En dan de afgelopen zaterdag de ABS. Maar verder is het ook, echt wel lekker zonder. Alleen die potjes, dat mis je dan wel.
0: En dan is het je afscheidswedstrijd er wel heel veel aandacht van besteed. Maar dat is denk ik ook een teken van waardering, hè, voor je alle prestaties. 353 wedstrijden, 174 doelpunten.
1: Ja, nou ja, ik denk dat je zegt. Ik denk echt wel echt gaaf dat we er zoveel aandacht aan geven. Soms denk je wel eens, oké, het is genoeg. Maar als je dan even stilstaat, denk je, oké, het is echt mooi dat ze het doen. Echt wel blijk van waardering, dus dat is alleen maar top.
0: Nou, geniet van deze wedstrijd en van alle aandacht die je krijgt. En heb je dik verdiend.
1: Top, dankjewel.
2: De Tour de la Basse-Meuse 2026 voor kadetten vond gisteren plaats in Blenjy. Met deelname van verschillende nieuwelingen van Westland Wil Vooruit. We blikken terug op deze wedstrijd met de ploegleider Luc van der Hoeven. Ja, goedemiddag Luc.
3: Goedemiddag.
2: Ja, wat voor wedstrijd is dit?
3: Ja, het is eigenlijk al een paar jaar nu onze laatste wedstrijd van het seizoen. En het is eigenlijk wel mooi een beetje in de Ardennen. Maar in de ochtend hebben ze een hele korte tijdrit. En in de middag een mooie etappe met verschillende klimmetjes, wat kasseienstroken, wat kasseien klimmetjes, dus een zware koers.
2: Ja, en echt een korte tijdrit, hè? 3,1 kilometer las ik.
3: Ja, klopt inderdaad. Een heel technisch eerste gedeelte is heel bochtig. En daarna eigenlijk een stuk met wat langere stukken erin, waar de echte sterke jongens hun tempo kunnen maken.
2: En wordt er dan een soort klassementje opgemaakt aan het eind van de dag van de combinatie dus tijdrit met wegwedstrijd? Of hoe gaat dat?
3: Ja, klopt inderdaad. Dus dat is een klassement op tijd waar eigenlijk in die hele korte tijd zijn de tijdsverschillen allemaal heel kort bij elkaar. Kan een hoop opties bieden voor de middagetappe, maar uiteindelijk is inderdaad, ja, als je in de middagetappe een mooie voorsprong kan slaan, is dat vaak altijd een doorslaggevende factor in het eindklassement.
2: Hoe train je voor zo'n korte tijdrit?
3: Ja, dat is wel inderdaad een bijzondere inspanning. Ook een inspanning die de jongens niet super vaak hoeven te doen. Dan moet ik wel zeggen dat een deel van de jongens heeft de laatste tijd goed aan het bochtenwerk gewerkt. Want het was een vrij technische tijdrit ook. En die jongens rijden regelmatig criteriums, ook in het Westland. Ja. Waar ze toch ook hard door de bochten moeten. Dus, ja, en daarnaast van de basisconditie en de intervaltraining.
2: Ja, dat is het eigenlijk, ja. Het is gewoon eigenlijk een soort

0: Ja, zeker.
1: Nu zei je van, mijn jongens hebben de laatste tijd zich voorbereid op die tijdrit. Hè? Ook mede door wat je zegt, in het Westland natuurlijk die bochtenparcours. Hoe stond jij gisteren met die jongens aan de start? Wat waren jouw verwachtingen van de dag?
0: Ja, ik had op zich, de ochtendetap is altijd, ja, het is echt heel, die tijdrit is zo specifiek dat dat soms wel even afwacht is wat eruit kan komen. Ook omdat het, ja, één foutje in een bocht en je bent 2 seconden kan soms, twee seconden kan in deze tijdrit 15 plekken schelen.
1: Ja.
0: Dus dat was wat afwachten, dat pakte wel uiteindelijk heel goed uit met Joost Vrij, een van onze jongens die de tijdrit wist te winnen. En voor de middagetappe, ja, hadden we wel ook het vertrouwen erin dat we een mooie koers konden rijden. Echt, dat bleek achteraf dat wat zwaarder was voor onze jongens en dat we blij waren dat we de schade redelijk konden beperken.
1: Ja? Hoe zag dat eruit?
0: Ja, we hadden dus na de ochtendetappe stond Joost in de leiding in het klassement. En wat ik zeg, de middagetappe is vaak wel leidend in het klassement. Maar zodra Joost in de eerste groep van de wedstrijd kon finishen, zou hij ook het klassement winnen. Al reden er al heel vroeg een kopgroep weg die we eigenlijk nooit meer hebben teruggezien, waar we helaas niet bij zaten. En halverwege hadden onze jongens het nog even lastig. Eigenlijk hadden ze allemaal op hetzelfde moment een slecht moment op een klim. Waar ze het even leek alsof we bijna al onze jongens even boord moesten. Alleen toen hebben ze het toch weer goed herpakt en konden ze weer in die finale weer terugkomen en nog wat proberen. Uiteindelijk zijn ze allemaal in dat peloton gefinished. Achter 5 leiders die al weg waren.
1: Rijden ze in dit soort wedstrijden, rijden jullie dan ook met oortjes?
0: Nee. Eigenlijk rijden de jongens alleen maar. Ze mogen alleen in tijdritten waar wij ook echt met de auto erachteraan mogen rijden. Dat is maar 1 of 2 keer in het jaar dat ze met oortjes mogen rijden. En verder hebben we van tevoren een ploegenbespreking waar we een tactiek maken. En in deze keer was dat dan het geval om hopelijk het klassement te kunnen winnen met Joost. En dan is het ook tijdens de koers moeten ze eerlijk naar elkaar zijn en communiceren ze met elkaar om een mocht het plan wat vooraf gemaakt is aangepast worden tijdens de koers, dan doen ze dat onderling.
1: Want ik kan me zo indenken dat je van tevoren in zo'n tactiekbespreking dan ook zegt van iedere keer als er een groep gaat, laat dan iemand meespringen.
0: Zeker.
1: Eventueel om inderdaad, blijft zo'n groep vooruit, wat je inderdaad misschien niet waarschijnlijk acht, maar dat er dan iemand mee zit. Of je hebt een soort satellietrenner waarmee je later ook nog die weer kan opvangen, moet daar iemand naartoe rijden.
0: Precies, nou, we zoeken nog een ploegleider. Dit was precies het plan wat we vooraf bedacht hadden. Zoals ik zei, in de praktijk was het wat lastiger. Er reden een groep van 5 hele sterke jongens reden de weg. Onze jongens hadden gisteren de dag niet om het te controleren en het echt terug te rijden. En ik denk dat we blij mogen zijn dat uiteindelijk wordt Joost 6e in het klassement. Dus dat is de eerste man achter de 5 leiders. Tim van der Velde wordt ook nog 14 in het klassement. En ik denk dat we daar ook tevreden over terug mogen kijken. En als we er zijn geen grote fouten gemaakt en de jongens hadden misschien niet hun beste dag, dan is dat maar zo.
1: Ja, nou, dan kan ik me ook indenken, iets wat je bedenkt, als de benen er niet zijn, zijn de benen er natuurlijk ook niet.
0: Dat
1: zo simpel is het ook. Nu zei je van de laatste wedstrijd, hè, deze standaard op de kalender. Hoe ziet nu de komende periode eruit?
0: Nou, er zijn nog wat jongens die nog wat individuele wedstrijden, dus waar ze zelf heen gaan, dus wat criteriums rijden, of wat rondjes in België, wat kleinere rondjes in België. Om ook een beetje de winter door te doen, of ja, de komende periode nog door te komen, anders is de winter ook heel lang. En een deel gaat dan bijvoorbeeld op de baan rijden, een deel gaat in het veld rijden. En er zijn jongens inderdaad die even wat gas terugnemen en die gewoon daarna weer op de weg gaan voorbereiden op volgend seizoen, wat eind februari, begin maart ergens weer begint.
1: En hoe ziet dat er vooruit voor jou dan, Luc? Want heb je dan gewoon individueel contact met al die renners los? Of hoe gaat dat?
0: Eigenlijk, ik ben voornamelijk ploegleider op de weg. Dus er zijn de jongens die in het veld gaan, die hebben daar wel weer een begeleider voor. Gedurende de winter zullen we in eind november, december weer beginnen met de groepstrainingen. Er komt weer een nieuwe ploeg, want er stromen jongens door naar de junioren. Er komen jongens vanuit onze eigen jeugd komen over. En dan ga je weer met een nieuwe selectie en een nieuwe groep jongens samen voorbereiden op volgend seizoen.
1: Leuk, denk ik, ook weer.
0: Zeker.
1: Toch? Nieuwe
0: zeker.
1: Gezichten, vers bloed.
0: Zeker.
1: Dankjewel, Luc van der Hoeven, voor je toelichting op gisteren.
0: Dankjewel, veel dank.

0: Talk to me. Gaan we verder met het zaalhandbal. Want de handbalsters van Westlandia hebben hun allereerste wedstrijd op het hoogste niveau verloren. De Naaldwijkse kregen bij hun debuut in de Super Handbal League de voormalige landskampioen VZV op bezoek. Het eindigde uiteindelijk in 25-30. We blikken terug op deze wedstrijd met de trainer René Zwinkels. Goedemiddag René.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik kan me zo indenken, voor het eerst in de Super League, dan ook nog tegen de landskampioen van 2025.
1: Ja.
0: Helemaal ontevreden kan je ook niet zijn, denk ik, toch?
1: Nee, de eerste wedstrijd en dan voor de groep die, waarvan de meeste de eerste keer is dat we op dit niveau gaan handballen, kunnen we niet meer als tevreden zijn, ook al verlies je. Maar de ervaring, de spanning, wat er allemaal bij komt in zo'n eerste wedstrijd. Ja, dat is heel mooi om mee te maken. Dus voor de eerste wedstrijd was het alleen maar goed.
0: Want wat is er zo anders in die Super League?
1: Het niveau is natuurlijk hoger. En dus betekent dat het gaat sneller, harder. En dat betekent dat je slimmere tegenstanders tegenkomt. Fysiekere tegenstanders. Het gaat allemaal sneller. Ja, daar moet je aan wennen. En dat betekent ook dat je vanaf minuut 1 eigenlijk er moet staan. En ik moet ook zeggen, ik ben heel erg tevreden over hoe ze de wedstrijd gespeeld hebben. Eerste helft was redelijk onrustig. Ook de nervositeit was vrij hoog. Maar al met al, het totaalbeeld was alleen maar goed.
0: Want hoe kan je hierop voorbereiden? Is dat toch denk ik alleen een kwestie van deze wedstrijden veelvuldig spelen, zodat je op den duur gewend raakt aan die snelheid, et cetera? Of ja, onderschat ik dat?
1: Nee, dat klopt. Uiteindelijk is het herhalen is wat je het meeste maakt. En je merkt gewoon, met oefenwedstrijden ook, het komt wel. En we gaan ook die stap wel maken. Alleen het heeft ze tijd nodig. En ik heb wat meer ervaring dan dat ik ook andere ploegen met Eredivisie niveau heb gespeeld. Maar dan kan je praten wat je wil, maar eigenlijk is het gewoon ervaren en doen.
0: Merk jij dan ook net zoals gisteravond dat jouw dames dan extra zenuwachtig waren? Of waren ze er redelijk cool onder?
1: Nee, volledig zenuwachtig.
0: Ja, logisch, zou ik, snap ja, ik ook. Nee, ja.
1: Maar en daarom zei ik ook van, je kan van tevoren alles aangeven. En het gaat erom alleen, we hebben ook meer als aangegeven, geniet ook gewoon van zo'n eerste wedstrijd op dit niveau. En wat er ook gebeurt, je gaat erin als een groep en je komt eraf als een groep. En dat hebben ze vertreffelijk gedaan. De eerste helft hebben uit de handen gegeven. De tweede helft, qua punten, hebben we zelfs gewonnen. Dus ja, dan heb je eigenlijk toch niks te klaar. En dat betekent stiekem toch dat we al een beetje mee kunnen met dit niveau.
0: Nou ja, dat dacht ik dus ook. Al zie je deze einduitslag 25-30. Ik bedoel, je bent daar niet van het veld geslagen. Je hebt zelf ook enorm veel gescoord. Dus ik kan me indenken dat jij gisteren vooral ook met veel trots en ook wel tevredenheid over het niveau al aan de lijn hebt gestaan.
1: Ja, absoluut. En zeker aan de lijn en zeker ook na de wedstrijd. Maar dan zijn we weer een paar uur verder. En dan denk je over de kansen die we al hebben laten liggen. En dan denk je ook van, oké, er is nog een hoop te doen. Maar dat er nog heel veel ruimte is en rek is in die groep, dat is wel duidelijk. En daar ben ik heel blij mee.
0: Als je dan zo start in die Super League, is het dan, wat voor doelstelling heb je dan als trainer aan het begin van zo'n seizoen?
1: Ja, dat vind ik altijd wel een beetje lastig. Je hebt het daar ook over met die groep. Wat willen we? Wat kunnen we? Uiteindelijk moet je gewoon als doelstelling hebben van, we willen overleven. En volgend jaar ook nog in de Eredivisie. Maar als je daarop gaat handelen, dan is dat ook heel gevaarlijk. Ik vind gewoon dat je elke wedstrijd moet je proberen het max eruit te halen. Of het nou dan tegen zit of mee zit. En dan uiteindelijk kan je einde van het seizoen kan je de balans opmaken.
0: Ik denk dat dat een heel reëel beeld is, toch?
1: Ja, absoluut. Dat denk ik wel, tenminste, van mijn zijde.
0: Ja, nou, ik kan me niet anders indenken dan dat de dames er net zo in staan. Ja. Even een zijstapje. Ik begreep van onze regisseur dat je bij het 75-jarig bestaan zit.
1: Ja, ik wil natuurlijk ook even mijn gezicht laten zien. De handel bestaat 75 jaar. Het is een jubileumjaar. En aanloop ook naar volgend jaar dat er een hal hier wordt gebouwd. Ja, het is heel veel druk dus voor het bestuur op allerlei fronten. Maar goed, er zit heel veel leven in de vereniging op het moment.
0: Maar hoe mooi is het om bij het 75-jarig bestaan voor het eerst met die dames uit te komen op het allerhoogste niveau van Nederland?
1: Nee, de combinatie is perfect eigenlijk.
0: Ja, moest zo zijn.
1: En zo is het.
0: En ja, volgend jaar met de nieuwe hal kan het niet anders dan handhaving.
1: Ik hoop het en we gaan er gewoon voor.
0: Dankjewel René Zwinkels. We blijven jou en je dames uiteraard volgen. Dan gaan we gelijk verder met de autosport. Want Rosanne den Drijver maakte dit seizoen haar debuut in de Formule 4. En dat legde 17-jarige Naaldwijkse tot dusver geen windeieren. Ze won al 2 races en binnenkort mag ze meedoen aan de F1 Academy Rookie Test. Wat dat precies allemaal inhoudt, dat gaan we met haar zelf bespreken. Goedemiddag Rosanne.
2: Hi, goedemiddag.
0: Ja, iedere keer als ik jou spreek, dan denk ik, ze heeft weer stappen gemaakt.
2: Ja, klopt. Het gaat inderdaad de goede kant op met een stijgende lijn. En ik ben blij dat ik zulke stappen mag maken.
0: Sta je daar zelf ook wel eens bij stil of ben je altijd maar vooruit aan het kijken?
2: Nou, ik sta er niet zelf niet echt bij stil. Ik ben weer gewoon vooruit aan het kijken.
0: Ja, want het is best uniek natuurlijk wat je allemaal doet. Ooit heb je een droom, maar uiteindelijk wordt die droom steeds een stukje meer werkelijkheid.
2: Ja, klopt.
0: Ja, want je bent dus begonnen weer in de Formule 4, hè? Of inmiddels heb je daar je debuut gemaakt, meerdere wedstrijden gereden. En toen ben je, ja, hoe moet ik dat zeggen, als het ware geselecteerd, gescout voor die F1 Academy?
2: Ja, klopt. Ze doen verschillende Formule 4 kampioenschappen. Door heel de wereld doen ze zeg maar scouten, daar scouten ze dames voor. En ik heb het in het kampioenschap heel goed gedaan. In het Nordic 4 kampioenschap. En daarnaast heb ik ook 1 wedstrijd meegedaan van het Italiaanse Formule 4. Dat is echt een van de hoogste Formule 4 kampioenschappen. En daar heb ik het ook gewoon heel goed gedaan. Dus vandaar, dan laat je jezelf gewoon zien. En vooral veel ook met de teams praten. En met heel veel werk erin dan... zijn we er gekomen, maar ik ben er blij mee in ieder geval.
0: Ja, dat snap ik. Hoe gaat dat dan in zijn werk, zeg maar? Word je dan gebeld? Spreekt iemand je aan? Hoe hoor je dat je geselecteerd bent?
2: We hadden sowieso met verschillende teams hadden we al contact gehad. En ik heb ook bij 1 team heb ik een driver assessment day gedaan. Dus hebben ze me fysiek getest in de simulator. Hebben ze me eigenlijk een hele dag getest. Zo kan je jezelf laten zien. En daarnaast gewoon heel veel met de teams blijven praten. En uiteindelijk hebben we dus via de mail hebben we het gehoord.
0: Want is het dan dus zo dat alle teams als het ware... ja, ik noem het dan maar heel even een soort stageplek hebben... en dus mensen selecteren om dan bij hen dat te komen doen, zeg maar, voor die Formule 1?
2: Ja, voor de rookie-test inderdaad gaat dat wel zo.
0: Oké.
2: Ja, dan mogen ze... Alle teams hebben 3 auto's.
0: Ja.
2: Dus ze kunnen voor de rookie test kunnen ze 3 dames uitkiezen. En die mogen ze zelf uitkiezen.
0: Kijk, dan weet ik heel even hoe dat zit. Hoe gaat dat nu er dan uitzien, die komende periode?
2: Dinsdag ga ik naar Navarra, want daar is de rookie test. En dan heb ik woensdag de eerste 2 dagen. Dus woensdag, donderdag rijden meiden die al in de F1 Academy rijden. Die gaan gewoon testen daar zo. En vrijdag mag ik zelf rijden. En hun zijn er dus ook bij om te coachen. We kunnen hun dingen vragen van... wat doe jij als de auto dit doet? Ook over het kampioenschap zelf kunnen we ook alles aan die meiden vragen. En de eerste dag is vooral media. De F1 Academy is heel belangrijk in de media. En daarnaast ook groepsfoto's maken. Nou, eigenlijk zijn we heel de dag bezig. Dus dat is wel leuk.
0: Heb je... zenuwen of is het voornamelijk veel zin?
2: Nee, ik heb niet per se zenuwen. Ik heb nooit echt heel veel zenuwen, gelukkig.
0: Wat lekker.
2: Ik ben altijd best wel relaxed in.
0: Ja, en wat volgt daar dan uit? Stel je voor, het gaat allemaal goed die aanstaande dagen. Wat komt daarna?
2: Je moet sowieso natuurlijk zo hoog mogelijk in de scores eindigen van de rookie-test.
0: Ja.
2: Maar stel dat je de snelste bent, wil nog niet per se zeggen dat je ook een stoertje krijgt voor het seizoen daarna. Het is dus zo, als je in de F1 Academy zit, mag je er 2 jaar in zitten en met uitzondering 3 jaar. Dus geef je dus een derde jaar als ze denken van, jij kan volgend jaar kampioen worden, dus je krijgt nog 1 kans. Dus wij denken dat er rond de 4 stoertjes ongeveer vrijkomen, dat is... echt wel weinig.
0: Ja.
2: Als er wereldwijd kunnen er dus maar 4 meiden in de F1 Academy komen komend jaar. We weten niet echt hoe het gaat lopen, maar we hopen natuurlijk op het beste. Maar anders, dat jaar daarna komen er dus een hoop meer stoeltjes beschikbaar. Komen er 12 stoeltjes beschikbaar. Dus dan zijn de kansen al wat groter.
0: En is het dan, stel je voor, je zou nu niet bij die 4 stoeltjes zitten. Is het automatisch zo, omdat jij dit jaar ook gescout was voor die rookie test, dat volgend jaar opnieuw zo is? Of moeten ze dan weer opnieuw hun interesse tonen?
2: Nee, je mag gewoon nog een keer uitgenodigd worden. Okay. Dat is geen probleem. Ik zou volgend jaar ook nog een keertje dus uitgenodigd kunnen worden voor de Eeropietest.
0: En stel je voor, je wordt wel geselecteerd. Je zit bij een van die vier. Betekent het dan dat je dus echt uitkomt in de Formule 1 volgend jaar?
2: Ja, dan rij je dus in de Formule 1 race weekenden. Ze rijden 7 races van de Formule 1 weekenden mee. En het is eigenlijk gewoon het goed voorprogramma van de Formule 1. Ze rijden op vrijdag, zaterdag, zondag ook. En dan in de ochtend.
0: En dan geen enkele zenuwen dat je nu zo dichtbij bijna bij die droom bent?
2: Nee, eigenlijk nog niet. Misschien komt het nog.
0: Ik zou voor jou zenuwachtig worden, maar jij bent er dus heel cool onder.
2: Ja.
0: Oké, nou, heel goed denk ik.
2: Ja, ik vind het ook wel, ik vind het fijn in ieder geval.
0: Ja, snap ik. Jij maakt dan in ieder geval geen gekke fouten of domme beslissingen op basis van zenuwen.
2: Nee, klopt.
0: Nee. Doe je nu nog iets specifieks in de voorbereiding voor die rookie test? Of ja, denk je gewoon de basis is gelegd, ik moet daar gewoon doen wat ik altijd doe?
2: Sowieso zit ik heel veel op de simulator. En ik ben op het begin van de week ben ik ook 2 dagen naar Navarra geweest om te testen. En heb ik ook van het team een paar dingen gekregen waar ik aan moet werken. Dus daar ben ik vooral nu heel erg mee druk bezig. En daarnaast zorg ik altijd dat ik het zo goed mogelijk voorbereid voordat ik daarheen ga met een trackmap. Met wat aantekeningen erop. En zodat ik daar zo min mogelijk over dat soort dingetjes hoef na te denken.
0: Hoor je meteen of je erbij zit of volgt dat daarna?
2: Nee, dat volgt daarna pas. We weten niet precies wanneer. Maar ik denk dat we het rond november, december wel weten of het wel of niet gelukt is.
0: Dus jij gaat met een klapper 2026 uit of je weet er is nog werk aan de winkel?
2: Ja, klopt.
0: Dankjewel, Rosanne den Drijver. We volgen je graag in dit mooie avontuur. Hou ons op de hoogte.
2: Yes, dankjewel. Another day,
0: staring out of my window. Yes.

0: En met Buckshot LeFonk, Another Day, eindigen we het tweede uur van WOS Sport. In het laatste uur zeker niet weinig sport. We gaan nog hockeyen met zowel de heren als de dames. Gaan verder met het handbal. En blikken ook vooruit op het nieuwe seizoen badminton. Maar eerst het nieuws.
1: Vanaf 7 september gaat je ochtend... Start je dag met lekkere muziek.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Bij Delft-Noord is het oponthoud 10 minuten. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda rijdt het langzaam bij Rotterdam-Overschie. Hier 5 minuten oponthoud. En ook file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: luisteraars, welkom terug bij het derde en inmiddels ook alweer laatste uur van WOS Sport. Waarin we beginnen met de afscheidswedstrijd van Frank Broos van FC 's Gravenzande. Voor ons daar aanwezig Ruud de Jong en hij sprak met de trainer Mike Jonk.
1: Gisteren was het een 3-0 overwinning van 's Gravenzande op HBS. Daar gaan we het nu niet over hebben. Vandaag over Frank Broos. Als ik Frank Broos zeg, wat komt dan het eerste bij jou naar boven?
2: Een fantastische gozer. Dat is het eerste waar ik aan denk.
1: En als persoon?
2: Nou ja, ik denk als je kijkt wat Frank met zich meebrengt, is een stukje professionaliteit. Altijd willen winnen. En ik denk dat zijn karakter ook wel kenmerkt. Hij doet niets, als het nergens om gaat. Dus als wij een partijtje op de training hadden, dan deed hij dat eigenlijk alleen als er wat op het spel stond. Daardoor ben ik ook altijd wel weer getriggerd om iets te bedenken dat er altijd iets te winnen is. En ik denk dat je dat ook wel in zijn spel terugziet, maar ook wel in zijn karakter terugziet. Het is gewoon een hele fijne gozer, maar hij doet alles met 100%. Dat zie je in zijn werk, dat zie je in zijn privéleven. En ik denk dat dat iets heel moois is.
1: Ik zei zojuist tegen hem, je verdient ook alle aandacht die er is. Dus dat een mooie presentatie is, mooie veel aandacht. Dat zegt eigenlijk ook alles, hè?
2: Absoluut. Ik denk als je vandaag ook ziet hoeveel spelers er zijn en met name ook hoeveel spelers er nog zijn uitgenodigd die vandaag hier aanwezig zijn, ondanks dat ze misschien zelfs geblesseerd zijn en wel allemaal zijn. En ik denk ook als je de supporters ziet die nu al binnenstromen om hier te komen kijken voor Frank. En voor mij hebben de jongens van de Tifo ook nog wat in petto. Dus dat zegt denk ik genoeg over hoe erg Frank hier gewaardeerd wordt.
1: Het seizoen is al een aantal weken, maanden bezig. Mis je hem in de kleedkamer op het veld?
2: Ja, absoluut. Absoluut. Er zijn heel veel momenten tijdens een training dat je denkt, hoe zou Broos hierop gereageerd hebben? Of tijdens wedstrijden, net als afgelopen dinsdag, zo'n wedstrijd tegen Gemert voor de beker. Kijk, het is dan misschien, het is logisch dat hij stopt, maar het is toch een soort gek dat je hem niet, ter beschikking hebt. Of dat je denkt, nu had ik hem eigenlijk wel even willen zien bij die tweede paal, als de bal net even eroverheen valt. Dus dat zijn leuke dingen waar je toch nog wel even aan hem denkt. Maar ik denk dat het ook goed is zo. Ik denk dat hij op het juiste moment misschien ook is gestopt. En dan gaat hij echt door de voordeur naar buiten.
1: Bedankt en geniet van deze middag.
2: Gaan we zeker doen.
0: Dan gaan we verder met het zaalhandbal in de Next League. Want de dames van Velo speelden gisteren tegen VVW en wonnen met 22-12. We blikken terug op deze wedstrijd met de trainer Richard Rijkens. Goedemiddag Richard.
3: Goedemiddag.
0: Ja, toen je deze loting zag, dacht je toen van die moeten we gewoon hebben. VVW, een ploeg die voor het eerst in de Next League speelt.
3: Ja, dat is natuurlijk altijd makkelijk gezegd. De dames hebben vorig jaar best een heel zwaar jaar gehad, waarbij we met elkaar heel hard gevochten hebben om niet uit deze league te degraderen. Ja, en hier kwam nu de kampioen van de tweede divisie over. Die hebben een heel jaar gehad met allemaal winstpartijen. Hele goede flow. Dus ja, dat zou in principe dicht bij elkaar kunnen liggen. Dus onderschatting zeker niet.
0: Nee, daar heb je zeker gelijk in. Hoe ben je dan als trainer met de meiden de wedstrijd ingegaan gisteren?
3: Ja, eigenlijk vanuit onze eigen kracht. We zijn natuurlijk al een tijd aan het bouwen. Niet alleen om in die divisie te blijven, maar ook weer in de voorbereiding. Ja, dan is de eerste competitiewedstrijd altijd spannend. Tegen wie je ook moet. Dan was het ook gelijk thuis. Dus we zijn vooral vanuit onze eigen afspraken en eigen doelen zijn we van start gegaan. En we kenden de ploeg ook helemaal niet. Dus daar kan je ook niet op voorbereiden, al zou je dat willen. Dus het is ook gewoon schakelen voor die meiden in de wedstrijd zelf. En dat hebben ze geweldig gedaan.
0: Ik zou zeggen, uiteindelijk aan de cijfers te zien dan, is het succesvol geweest. Wat voor wedstrijd hebben jullie gespeeld uiteindelijk?
3: Ja, eigenlijk dan toch wel weer, om eerlijk te zijn, een rommelige wedstrijd. We creëerden enorm veel kansen, maar die maakten we niet goed genoeg af. We waren niet effectief in de afronding. En toch loopt het schil op door een goede dekking, goede keepser erachter. Dan kan je van 0-3 naar 9-2 of zo lopen. Ja, en binnen handbal is 2 doelpunten tegen natuurlijk geweldig. En 5 met de rust, dat is echt supergoed. Alleen iedereen zat met toch wel een beetje teleurgesteld gevoel in de rust in de kleedkamer. Van ja, de meiden, dit had ook gewoon 20-2 kunnen zijn. Dat is het dan niet. Dus daar is het ook allemaal voor. Ja.
0: Dat rommelige gevoel wat je beschrijft, is dat ook iets waar jullie vorig jaar veel last van gehad hebben?
3: Ja, dat weet ik natuurlijk niet, omdat ik echt pas bij de laatste wedstrijden ben. Maar wat je ziet is dat, niet zozeer de rommeligheid, maar het zit in de effectiviteit van de afronding. En daar moeten we We zijn een jonge ploeg en daar hebben we gewoon veel in te leren in onze variatie van onze schothoekkeuze. En ook onze schotvariatie zelf, hè. Dus niet altijd vanuit hetzelfde idee. Ja, daar kunnen we ons nog echt in ontwikkelen.
0: Je noemde het net al, hè. Vorig jaar was een lastig jaar voor jullie. Dat was ook het jaar dat jullie gedegradeerd waren naar die Next Handball League. Uiteindelijk wel in die middenmoot zo ergens geëindigd. Wat heb jij met het team en met de staf dit jaar voor doelstelling voor dit seizoen neergezet?
3: Ja, nou, het klopt niet helemaal. We waren niet in de middenmoot geëindigd. We moesten echt nog voor degradatiewedstrijden moesten we knokken tegen degene die onderaan stonden. Dat waren twee hele lastige wedstrijden uiteindelijk. Dus we hebben zeker helaas niet in de middenmoot gespeeld. En kijk, wat we nu zelf als doelstelling hebben is dat we dat soort wedstrijden nu gaan vermijden. Dus dat we zorgen dat we aan het eind van deze competitie veilig zijn, zoals dat al mooi heet. Dan hebben we het over de 8e, 9e en 10e plek. Ja.
0: Hoe kan je dat bewerken? Want dat is op papier natuurlijk een goede doelstelling, logisch ook. Want het lijkt me heel onprettig om op zo'n manier te spelen. Maar hoe zorg je ervoor ook dat nu die woorden werkelijkheid zijn?
3: Ja, nou kijk, één is het dat de kwaliteiten van die meiden, als je dat gewoon vergelijkt met de andere ploegen in onze competitie, dan is dat goed genoeg om er echt in die middenmoot te zijn. Zoals jij al schetst alsof het vorig jaar was. Maar dat moet er dan nog wel uitkomen met die jonge ploeg. En dan moet je blijven investeren op de trainingen. We weten het ook nooit. En dat is dus in deze competitie zitten heel veel tweede teams. Hè, dus waarbij het eerste team in de Eredivisie handbalt en het tweede team, bijvoorbeeld zoals bij Quintus, dan in onze league speelt. Ja, dus dat is ook altijd weer afwachten hoe zo'n tweede team, en dat is niet alleen bij Quintus, maar dat zijn nog met 5-6 ploegen. Hoe dat er dan voor staat. Dus dat is altijd een beetje spannend in deze league. Maar we gaan gewoon verder met de ingeslagen weg. En wij denken dat de kwaliteit goed genoeg is om dan 8e, 9e of 10e te worden. Ja.
0: Gisteren dus goed begonnen met 22-12. Kan me indenken, het is heel heel lekker om die eerste wedstrijd met deze cijfers te winnen.
3: Nou, ik zei ook in de kleine. Die cijfers zijn fijn, maar het is met name het gevoel. Hè. Dus als iedereen, van de fysio tot de keepsters, bijna de pupil van de week, eigenlijk met een gevoel in de kleedkamer zit van shit, dit had veel beter gekund. Ja, en als je dan alsnog de wedstrijd met 10 doelpunten verschil wint. Ja, ik zeg ja, dat zijn toch wel de. Als je die hele slechte wedstrijden zo ruim wint. Dan zit er nog een hoop rek in de groep.
0: Nou ja, dat bedoel ik inderdaad. Ik kan me indenken dat toch, ondanks je gevoel van de wedstrijd, op papier neem je wel gewoon een hele mooie winst mee.
3: Absoluut, ja hoor. Dus, en daar zijn we hartstikke trots op en hartstikke blij mee. Dat zijn de eerste twee punten. En we zullen ongetwijfeld nog een keer gaan verliezen of nog wel vaker verliezen. Maar ook heerlijk gaan winnen en heel leuk jaar ervan maken.
0: Op naar een mooi seizoen dan.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Dankjewel, Richard Rijkens.
3: Ja, dankjewel. Fijne uitzending.

0: Morgan Wallen, Love Somebody. De dames van hockeyvereniging Westland speelden vandaag hun eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen tegen IJssel, dames 1. Zij verloren hun wedstrijd met 1-0. En we blikken hierop terug met de trainer Devin Ooyen. Goedemiddag, Devin.
1: Goedemiddag.
0: Ja, klinkt het heel onaardig door te zeggen van jullie eindigt het seizoen niet zo goed. En de seizoenstart is denk ik ook niet waar jullie op gehoopt hadden.
1: Vorig jaar ben ik al vergeten. Dus okay. we zijn natuurlijk al volle bak bezig met dit seizoen. Maar het was een hele zure wedstrijd voor ons, ja.
0: Oké, neem ons eventjes mee.
1: Ja, we hebben een hele goede voorbereiding gedraaid. Waar we echt wel aan elkaar hebben kunnen wennen. Hè. We hebben 6 nieuwe meiden erbij die uit de jeugd komen. Die voegen echt wel toe aan de groep, hoor. Maar we beginnen eigenlijk gewoon de wedstrijd heel zwak, vind ik. Iedereen speelt net even ondermaats. En de tegenstander komt vroeg op 1-0 voorsprong. En dan gaan we richting Q2. En dan hebben we een toespraak gegeven met de staf. En dan spelen we heel dominant spel. En dat houden we eigenlijk 3/4 vol. Alleen die bal gaat er niet in.
0: Waar ligt dat dan aan?
1: Ja. Komt ook een beetje geluk bij kijken, denk ik.
0: Oké.
1: Okay. De bal wilde er gewoon vandaag een keertje niet in. In de voorbereiding hebben we ontzettend veel doelpunten gemaakt. Hebben we echt goed gespeeld. En het geluk was een keertje niet aan onze kant.
0: Super zuur lijkt me. Als je dan zegt, ik heb zo'n goede voorbereiding gedraaid om dan vandaag zo'n wedstrijd te spelen.
1: Ja. We speelden echt wel goed, hoor.
0: Nee, ja, maar daarom. En als het dan dus niet loont en je draait een goede voorbereiding en je gaat dan met zo'n 1-0 van het veld af, dan kan ik me echt indenken dat je wel teleurgesteld bent.
1: Ja, klopt. Ja, iedereen is teleurgesteld, dus het is alleen maar zorgen dat we de volgende wedstrijd dan maar punten pakken.
0: Ja.
1: Dit soort wedstrijdjes zitten er nou eenmaal tussen in een seizoen. En helaas is dit de eerste.
0: Ja, jammer om er dan zo mee te beginnen, ja.
1: Ja.
0: Als je zegt, we hebben 6 nieuwe vrouwen, klinkt als veel verandering in het team. Hoe zorg je in de voorbereiding dat je dat weer tot een goed team smeet?
1: Nou, kijk, de meiden komen uit eigen jeugd. Dus die kennen elkaar wel door en door. Maar en ze hebben ook al vaker meegedaan. Elk aartje die, zeg maar, elk onder 18 speler die nu bij het team zit, die heeft al vorig jaar een paar keer ingevallen en heeft al meegetraind. Dus zo'n nieuwe groep is het niet. Het is echt een hele echte groep geworden, juist.
0: En jij zegt net tegen mij aan het begin van het interview, het vorige seizoen ben ik alweer vergeten. Is het zo dat je zo'n wedstrijd als vandaag dan ook, ja, tussen aanhalingstekens, makkelijk weer kan vergeten en denkt, kom op, goede voorbereiding gedraaid, volgende week beter?
1: Ja, dat ligt aan onszelf. Ik ben alweer bezig met volgende week, om heel eerlijk te zijn.
0: Ja, goed.
1: Kijken wat we fout hebben gedaan en dat daar weer op trainen. En we moeten toch door. En ik hoop niet dat iedereen uit het team te lang blijft hangen bij deze wedstrijd. Het is zuur, maar ja, we moeten door.
0: Jij kan dus al naar volgende week kijken. Merk je dan ook aan jouw dames in de kleedkamer dat dat net zo makkelijk gaat? Of hing daar toch wel een andere sfeer?
1: Vind ik lastig te zeggen. Iedereen is natuurlijk nog wel teleurgesteld, denk ik, na vandaag. Dat die bal er gewoon niet in is gegaan. We krijgen heel veel kansen. We krijgen nog een strafbal mee. Genoeg corners die erin moeten. Ik snap dat ze even na vandaag of na de wedstrijd nog even blijven hangen in die emotie. Maar ik denk dat het morgen wel voorbij is, om heel erg te zijn.
0: Dankjewel, Devin. We gaan er gewoon vanuit dat ze jou moet mee oppakken en volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: Yes.
0: Devin Ooyen.

0: The Jayhawks, keeping our heads above water. Gaan we verder met badminton. VELO promoveerde afgelopen seizoen terug naar de Eredivisie. En sinds augustus zit er een nieuwe, maar oude bekende trainer terug op het nest, Siraar Slaats. En we blikken dus vooruit naar het nieuwe seizoen, wat volgende week 12 september van start gaat. Goedemiddag, Siraar.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een oude bekende weer terug.
1: Ja, nou ja, oud en bekend, oké. Dat klopt wel een beetje.
0: Ja, dat zijn jouw woorden, hè? Zo in die losse combinatie. Sinds augustus dus weer terug. Hoe kwamen ze bij jou uit? Was het logisch van, je bent onze meest succesvolle trainer ooit geweest. We zitten weer in de Eredivisie, we moeten bij Siraar zijn. Of hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik denk, ik ben nooit gestopt bij VELO. Ik ben altijd op de achtergrond met talentvolle jeugd bezig geweest. En Franklin heeft aangegeven dat hij wilde stoppen. En dan ga je als club zijnde zoeken. En ja, in de badmintonwereld is het niet zo dik bezaaid met tussen aanhalingstekens goede trainers, coaches. Dus kwamen ze waarschijnlijk bij mij terecht.
0: En was jouw antwoord meteen ja?
1: Nou, ik heb er even over nagedacht. Ook natuurlijk weer met thuisfront een beetje over gehad. Want het zijn wel weer weekenden en avonden dat je weg bent. Maar ja, wat ik zeg, het is een hele jonge en een hele leuke groep. En dat is wel wat mij aanspreekt. En ja, daarom wil ik het ook gaan doen.
0: Hoe staan jullie er nu voor aan het begin van het seizoen? Hoe is de voorbereiding geweest?
1: Voorbereiding is geweest, ja. We zijn begonnen met trainen in augustus. We hebben een trainingsdag gehouden enkele weken geleden. Met de hele club ook bij elkaar. En afgelopen weekend zijn we bij elkaar geweest om elkaar weer beter te leren kennen. Zeg maar teambuildingsmiddag. Dat was er tegelijkertijd met het 60-jarig bestaan van VELO met ons. Dus dat was ook wel leuk voor iedereen.
0: Ben je er nog?
1: Ja, ik ben er nog. Sorry.
0: Ja, nee, ineens viel er zo'n stilte dat ik dacht. Zo'n teambuildingsdag, heb je dat als team ook echt? Ja, dat hoor ik dan vaker. Versterkt dat je nou echt als team? Is dat nodig in een goede voorbereiding?
1: Zo heeft het in het verleden ook altijd gewerkt bij VELO. Maar of het nou badminton of voetbal is, ik denk dat het altijd wel een goede voorbereiding is. En bij ons is ook het geval dat wij dit seizoen ook twee nieuwe spelers hebben. Dus die wil je dan ook een beetje met de andere gasten een beetje leren kennismaken. En ook op een ander vlak is alleen maar badmintonnen. En dat is wel leuk om dat zo te zien van buitenaf.
0: Als je nu kijkt naar volgende week, dan hebben jullie gelijk een flinke krachtmeting. BC Duinwijk is jullie eerste tegenstander. Wat verwacht je met jouw nieuwe ploeg?
1: Wat verwacht ik met de nieuwe ploeg? Dat is in principe voor ons de zwaarste loting die je kunt trekken. Zij zijn landskampioen. En ja, ons team moet zich weer tussen aanhalingstekens gaan bewijzen. Ze hebben natuurlijk vorig jaar gigantisch goed gepresteerd in de eerste divisie. Maar de Eredivisie is dan weer net een tandje verder. En ja, wat ik zeg, ze zijn redelijk jong. En we hopen dat ze het vanaf nu ook gaan waarmaken, zeg maar. Het zal de eerste komende weekend zal best wel pittig zijn. En dan is mijn insteek altijd zien dat je punten kunt snoepen van de tegenstander en proberen op een paar wedstrijden gewoon goed te scoren.
0: Is het voordeel van jong zijn ook dat je er redelijk onbevangen in kan gaan?
1: Ik denk dat voor de meesten, want zij hebben al een keertje Eredivisie gespeeld. Dat was eigenlijk te vroeg voor hen. Zij waren er eigenlijk nog niet aan toe. Dus wat dat betreft is het wel een voordeel dat ze het al een keer meegemaakt hebben. Maar ja, ik denk dat ze zichzelf wel een beetje onder druk zetten dat ze niet weer willen degraderen. En dat zal een stukje taak van mij zijn om dat wel weg te nemen.
0: Ja, want inderdaad, jonge ploeg, weer terug in de Eredivisie. Wat als trainer is dan reëel om te verwachten van het komende seizoen?
1: Heel duidelijk, dat hebben we ook met bestuur afgezet. Proberen te voorkomen dat we weer degraderen. Ten koste van alles is overdreven, maar proberen om niet te degraderen. Dat je niet het yo-yo-effect krijgt.
0: Volgende week dus gelijk een pittige start. Maar misschien vanaf dan valt het allemaal meer mee.
1: Laten we dat in ieder geval hopen, maar daar gaan we wel vanuit in principe.
0: Dankjewel, Siraar Slaats. We gaan zien wat Velo brengt dit seizoen.
2: Velo Sport Weekend.

0: Voor de laatste keer dit weekend, weekendartiest Rita Ora met Bang Bang. Gaan we verder met het zaalhandbal, maar dit keer van de heren in de Next League. De heren van Quinte speelden gisteren uit tegen Dynamico. Hun eerste wedstrijd werd verloren met 29-25. We blikken terug op deze wedstrijd met de nieuwe trainer Michael Vijverberg. Goedemiddag, Michael.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een zuur begin, denk ik, van het nieuwe seizoen.
1: Ja, zeker, zeker. Je wilt altijd met winst beginnen natuurlijk. Ook om een stukje zelfvertrouwen door te bouwen wat je haalt uit de voorbereiding. Maar het was gisteren niet zo feest.
0: Nee,

0: soort nieuw handbal jezelf ook aanleren, waardoor ja, als dat dan even niet lukt om dat uit te voeren, dat je dan ook snel dus ja, fouten maakt?
1: Ja, dat ook. En een stukje vertrouwen in het team en een stukje vertrouwen ook in het spel wat je moet hebben. Dat bouw je niet in 4 weken tijd. En dat heeft langer de tijd nodig. En daar verlies je van op het moment dat het tegen zit. Dat is het vooral. Die jongens hebben een team gehad vorig jaar wat, ja, denk ik, op veel plekken gewijzigd is dit jaar. En dan ook nog een nieuwe trainer met een hele andere mentaliteit. Een hele andere afkomst. Dat zijn allemaal dingen die zich wijzigen. En dat heeft gewoon tijd nodig. Ja, en dan hoop je alsnog, natuurlijk ga je elke wedstrijd voor de winst. En je hoopt alsnog dat je een goede pot neer kan zetten. Maar het kan ook tegenzitten. En dat zat het bij ons gisteren gewoon.
0: Ja, want jij bent als nieuwe trainer aangesteld, hè? En dan geeft Quintus ook aan. Bedoeling is toch om op de toekomst, ja, we hebben promotieambitie. We willen graag bovenin meedraaien. Het zijn natuurlijk allemaal visies voor de langere termijn. Als dan gisteren gebeurt wat nu is gebeurd, ontstaat er dan bij jou een soort, ja, stressgevoel? Of is dit gewoon waarvan je zegt, dit moet zo langzaam uitgerold en opgebouwd worden? We houden er ook gewoon rekening mee dat het in het begin gewoon tot verloren wedstrijden kan leiden.
1: Ja, natuurlijk geeft het een negatief gevoel bij jezelf. Bij jezelf als coach, maar ook bij spelers individueel. Maar we weten donders goed waarvoor we de afspraken hebben gemaakt en waar we naartoe willen werken. En dat moet je wel in je achterhoofd houden. We moeten zorgen dat die verliespartijen die we misschien wel een beetje inkaderen, dat steeds minder wordt en dat we daarin steeds meer groeien. En dus ja, je hebt 2 verschillende soorten processen die tegen elkaar strijden. De ene kant de winst pakken elke week en aan de andere kant toch wel weer het randje van leren opzoeken. Waardoor je toch wel weer vooruitkomt en het stukje crisismanagement weghaalt.
0: Merk je dat, zeg maar, wat jij zegt, ik ben een hele andere trainer, ook een hele andere manier van doen. Merk je tot op heden dat een match is, zeg maar, met het team? De voorbereiding, is dat fijn verlopen?
1: Ja, ik denk dat het vooral heel interessant is voor beide kanten. Ik kom uit het verre Noord-Holland. Helemaal boven in het puntje van Noord-Holland. Want ik kom zelf uit Den Helder. Ja, daar is gewoon een hele andere mentaliteit en manier van omgaan als wat je hier bij elkaar treft. En ik heb daar ook een hele andere kijk in. Ik kom uit de vrouwenkant, waar het ook weer heel anders is, waar hele andere belangen spelen. En die informatie is interessant voor beide. Dus zowel voor mij van oké, wat tref ik aan, waar kunnen we naartoe? En ook voor hun van oké, we leren weer iets nieuws.
0: Als je dan naar volgende week kijkt, hè, en gisteren verlies je. Ik bedoel, het is ook niet met grootse cijfers. We moeten wel reëel blijven. Je verliest, maar oké. Als je dan naar volgende week kijkt, het lijkt me denk ik belangrijk dat je vooral ook blijft handhaven aan je eigen visie. Dus dat je er vooral ook weer ingaat met het idee, zoals je ook aan dit seizoen begonnen bent.
1: Ja, zeker weten, zeker. En dat houden we ook eens wel achterhoofd. En dat bespreek je ook met elkaar in de busreis terug, in de kleedkamers, door de weeks. Het belangrijkste voor nu is dat wij aan het vertrouwen van het team gaan bouwen, elkaar beter gaan leren kennen. Zowel de spelers onderling als met de staf en de spelers en de staf ook onderling. En dat we daarentegen het vertrouwen zo bij elkaar kunnen neerleggen dat we hard willen blijven werken. Ik denk dat de eerste zaak is waardoor de momenten die gisteren op het veld te zien waren, het stukje ongemak met elkaar, dat er in ieder geval rustig aan uitsluit. En daarin ga je weer verder met oké, wat ging er gisteren niet goed en wat moeten we volgende week weer een stap beter maken. Ja, dat is geen garantie meteen voor resultaat. En dat is waar we wel reëel in moeten zijn, dat het stukje resultaat misschien nog wel langer duurt.
0: Nou ja, dat is inderdaad wat ik in het begin ook eigenlijk tegen je probeerde te zeggen. Inderdaad, van het kan natuurlijk heel goed zo zijn als je met een nieuwe visie komt en je bent een nieuwe soort trainer, dat het eerste succes misschien nog uitblijft, omdat je gewoon eerst moet investeren in die nieuwe speelstijl.
1: Ja, en het is maar net wat je een succes noemt, hè, daarin. Als resultaat het succes is, dat zal nog langer duren. Als ik kijk naar hoe wij week voor week steeds een stapje meer handbal erin krijgen en jongens alerter maken dat ze meer bezig moeten zijn met handbal en mee gaan denken, een mening geven, dat is voor mij het succes al wat we bereiken per week. En dat zie je heel goed terugkomen in gedurende de voorbereiding en nu met deze pot achter de rug. Ik denk dat we elke week een succes behalen. Hij is alleen voor de buitenwereld niet zichtbaar of misschien wel niet groot genoeg. Maar zolang dat intern wel Een stukje gevierd blijft misschien wel. Ja, denk

0: dat het wel goed moet komen.
1: Dankjewel, Michael. Helder je uitleg. En we gaan zien hoe jij samen met de mannen van Quintus het komende seizoen gaat aanvliegen.
0: Inderdaad.
1: Dankjewel, Michael Vijverberg. Yes.

0: Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. Het is 16:45 op zondagmiddag en dat kan maar één ding betekenen. Het is tijd voor het zaalvoetbaloverzicht met Peter Botman.
1: Hallo Nicky en ook luisteraars, goedemiddag. Ook het zaalvoetbal is weer begonnen en de eerste week stond in het teken van bekerwedstrijden. FC Westland was echter vrijgeloot in de eerste voorronde van de landelijke beker. Ze komen pas op 2 oktober in actie voor de beker in de tweede voorronde, wanneer in de hoofdstad ZVV Amsterdam de tegenstander is. Wel, aanstaande vrijdag gaat voor FC Westland de competitie beginnen met een lastige uitwedstrijd. Om 9:30 trappen zijn Bodegraven af tegen de nummer 4 van vorig seizoen, Roda 76. Maar dan de week erop, 18 september, en ook die week erop, 25 september, speelt FC Westland dan 2 keer achter elkaar thuis, wanneer respectievelijk Hattrick Haarlem en OACM Boys de tegenstanders zijn. Dan het zaalvoetbal in het district, waar dus ook een bekerprogramma gespeeld werd. MVV behaalde de volgende ronde gemakkelijk zonder te spelen. Tegenstander All Greens maakte de reis naar Maasland niet. Dus MVV 27 makkelijk een rondetje verder. Geldt niet voor Westlandia. Zij moesten naar Noodorp, maar verloren daar van RKDO met 4-2. En voor hen eindigde het bekeravontuur dan ook al in de eerste voorronde. Dat was ook zo voor Excelsior Maassluis. Zij zullen weinig plezier beleefd hebben aan hun bekerwedstrijd. Op bezoek bij Loosdijnen kregen zij met 9-1 op de broek. Gelukkig ook nog wel Westlandse teams die de volgende ronde behalen na een mooie zege. Zo ook de zaalvoetballers van Verburg. Ze debuteren in het zaalvoetbal met een mooie 0-9 overwinning op bezoek bij Sempaaltjes. Dan MSV 71. Al jaren in de competitie niet gewend veel te winnen, maar hun bekerwedstrijd wonnen zij al wel. Met 5-1 ging dat ten koste van het tweede van All Greens. Dan bij de dames tot slot een onderonsje tussen twee Westlandse teams. De Westlandse derby tussen Excelsior Maassluis en de dames van FC Westland. Pas na een 0-0 ruststand kwam FC Westland de tweede helft op stoom, toen het wat sneller ging combineren. Ook was de Maassluisse keepster vooral in de eerste helft goed op dreef. Joyce de Reus scoorde 2 keer. Noesja van Dijk, Tamara de Rijke en Simone van der Beukel volgen haar voorbeeld allemaal, alle eenmaal. Waardoor er dus een 0-5 eindstand op het scorebord stond. En FC Westland dus doorgaat naar de volgende ronde. En tot zover voor deze week het zaalvoetbaloverzicht.

Drive My Car, The Beatles. Voetbalvereniging Lira heeft goed nieuws gekregen over het hoofdveld op Sportpark De Zwet. In plaats van het veld opnieuw in te zaaien, laat de gemeente Westland kant-en-klare graszoden leggen. Daarmee komt er na de problemen door de droogte weer zicht op een bespeelbaar hoofdveld. Het hoofdveld van de Lierse voetbalclub werd deze zomer aangepakt. Tijdens die werkzaamheden kreeg de regio echter te maken met langdurige droogte en een sproeiverbod. Daardoor kon het gras niet worden ingezaaid zoals aanvankelijk de bedoeling was. Nu is gekozen voor een andere oplossing. Volgende week wordt het veld eerst vlak gemaakt en wordt de sproeiinstallatie aangepast. Daarna ligt het werk ongeveer een week stil. In de week van 21 tot en met 27 september moeten de graszoden worden gelegd. Daarna heeft het nieuwe gras nog 2 tot 3 weken nodig om goed vast te groeien. In die periode wil Lira onder meer de doelen plaatsen en de lijnen op het veld aanbrengen. Als alles volgens planning verloopt, kan het veld mogelijk in de loop van oktober weer worden gebruikt. Lira moest de afgelopen periode uitwijken naar de kunstgrasvelden. De club hield al rekening met een lange periode zonder hoofdveld door de werkzaamheden en de gevolgen van de droogte.

Roos van FC Schravenzande is met 1-0 geëindigd met natuurlijk een doelpunt van Frank Roos. Hoe kan het ook anders? Met aflevering 3611 zijn we aan het einde gekomen van deze eerste zondagmiddaguitzending. Techniek werd verzorgd door Kees van de Bos, regie door Hein Wubbe. Ons draaiboek werd samengesteld door Marco Streefland, Esther Veldkamp, André Zijlstra en Paul Keizer. En ik, Nicky van Herk, mocht deze uitzending presenteren. En eens moet de eerste keer zijn. Het is alweer bijna kerst, jongens. Nog 3 maandjes maar. En dus gaan we eruit met Driving Home for Christmas, Chris Ria.

0: Bruggen. Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. In Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in de Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een muziekparadijs.

stond nummer 1 in 1985. Je hoorde Bruce Springsteen met een van zijn hoogtepunten. I'm on Fire, een nieuwe aflevering van het Muziekparadijs van deze zondag, de 6e september 2026. En onderweg heb ik Bruno Mars en All My Soul en deze van Jennifer Lopez. Nummer 1 hit uit 1999. Dit is If You Had My Love.

Bruno Mars op de radio, je hoorde On My Soul. Daarvoor nog Jennifer Lopez. Uit 1999 hoorde je If You Had My Love. En stond zelfs op nummer 1 in dat jaar. Zometeen de keuze uit de jaren 60, 70 en 80. En later ga ik dat ook weer doen in de Album Classic. Dit uur hebben we ook een Nederpop klassieker. We gaan luisteren naar Het Goede Doel. Dit is Zwijgen.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Old City en Fireflies. Daarvoor nog Het Goede Doel en Zwijgen. Dat was dit uur de Nederpopklassieker. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is onlangs op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was een van de bestverkopende artiesten aller tijden. Het country-icoon verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en scoorde hits met 9 to 5, You Are en Jolene.

0: Dolly Parton was dat met Jolene. Ik heb een drietal hits voor je met zometeen een nummer 1 hit uit 1989. Kaoma en de Lambada. Ik heb ook nog McQueen, Clark en Hillman uit 1979 voor je. Don't You Write Her Off. En we beginnen met The Beach Boys. Uit 1969 is dit I Can Hear Music.
1: WOS. Terug naar de jaren 60.

En dat was het zomerse geluid van Kaoma en Lambada uit 1989. Daarvoor McQueen, Clark & Hillman uit 1979 hoorde je Don't You Ride Her Off. En we begonnen dit rijtje met de drie platen met de hitsingle van The Beach Boys en I Can Hear Music. En zo ben je nog steeds in het eerste uur van het Muziekparadijs. En je weet het, als je een leuk verzoekje hebt, laat het even weten via een mailtje. Kan simpelweg naar markvee@wos.nl. Justin Timberlake, die komt er zo meteen aan met Can't Stop the Feeling. En deze van The Purple Disco Machine. Dit is Dopamine.

Justin Timberlake bij de WOS en Can't Stop the Feeling. En zo ben je nog steeds in het eerste uur van het muziekparadijs. Josephine betekende voor Chris Rea de grote doorbraak in Nederland. In 1985 stond dit nummer op nummer 3 in de Nederlandse top 40. In eigen land wilde het vreemd genoeg niet zo lukken met Josephine. Ik schreef het op een regenachtige avond in Duitsland, toen ik op mijn hotelkamer in een hartverkrampende bui van heimwee naar mijn kind verkeerde.

0: Chris Rea stond met deze single op nummer 3 in de Nederlandse top 40... en je hoorde Josephine. En in dit eerste uur van het Muziekparadijs zijn we weer toegekomen aan...
1: Marky's album Classic. Classic. Classic. Classic.
0: Het is de tweede single van het album Agent Provocateur uit 1984. Het nummer werd geschreven door Mick Jones en Lou Gramm. Een nummer met simpelweg het pijnlijke verhaal van een verbroken relatie... waarover Jones en Gramm graag zongen. En als eerste track van dit album hoor je That Was Yesterday. Foreigner hoor je in dit eerste uur van het Muziekparadijs in de album Classic.

0: Agent Provocator, dat is het studioalbum wat ik heb gedraaid in dit eerste uur van het Muziekparadijs. En je hoorde That Was Yesterday van Foreigner en deze van Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Zometeen na 6 uur gaat de muziek verder hier bij de WOS met het Muziekparadijs. En ik heb nog een verzoekje voor Marjan uit Maassluis. Dit is Tom Petty en A Face in the Crowd. En als ik nog een beetje tijd over heb, kan ik ook nog Colin Jeffries voor je draaien met Matador.
1: The

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een muziekparadijs.

Sheila E. aan het begin van het tweede uur het muziekparadijs. Je hoorde The Glamour Is Live. Het is zondag 6 september 2026 met muziek van Somber en My Body Isn't Ready. En deze van The Rembrandts. Dit is I'll Be There For You.

dat was Somber en My Body Isn't Ready. Daarvoor nog de Rembrandts en I'll Be There For You. En zo ben je in het laatste uur terechtgekomen van het Muziekparadijs. Met zometeen Passenger en The Wrong Direction. En deze van Bluff. Dat is dit uur de Nederpopklassieker. We gaan luisteren naar Niets Dan Dit.

Passenger and the Wrong Direction. Daarvoor de nederpopklassieker Bluff en Niets dan Dit. Volgens de Def Leppard-leden en de producers was Animal het moeilijkste nummer dat ze ooit hebben opgenomen. Het kostte de band ruim 3 jaar om het nummer af te krijgen. In 1987 werd het als tweede single van het Hysteria-album uitgebracht.

0: stond in de Nederlandse top 40 op nummer 17. En je hoorde Def Leppard met Animal. Zometeen gaan we terug naar 1989... met een van de successen van Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Ik heb ook nog Roxy Music. Uit 1979 hoor je Angel Eyes. En we beginnen met Shocking Blue. Uit 1969 is dit Venus.
1: VOS. Terug naar de jaren 60.

0: dus lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.

George Ezra was dat met Anyone For You. En daarvoor nog Sarah Larson en Lush Live. Zometeen de keuze uit de album Classic. Nick Kershaw had alleen een flauwe culttekst bij de muziek geschreven als hij de studio in moest. Met deze onzintekst moesten wij het nu doen. Kershaw scoorde er in 1984 met The Riddle wel mooi een hit mee en bereikte in vele Europese landen de top 10. Het is terug te vinden op het gelijknamige album.

0: Helemaal terug naar 1984 met deze hitsingle van Nick Kershaw en The Riddle. En in dit laatste uur van het Muziekparadijs zijn we weer toegekomen aan
1: Marky's album Classic. Classic. Classic.
0: Nog één keer ga ik terug naar het album Agent Provocator van Foreigner uit 1984. En is er nog één track over van dit album wat ik voor je ga draaien. En dat is I Wanna Know What Love Is. Foreigner staat in dit tweede en tevens laatste uur van het Muziekparadijs in de album Classic.

Another 54 Ultra Talk to Me hoorde je voorbij komen in dit tweede en tevens laatste uur het Muziekparadijs. Daarvoor het studioalbum van Foreigner, Agent Provocator uit 1984. En je hoorde I Wanna Know What Love Is. Voor studioalbums kan je ook mailen markv@wos.nl. Zometeen na 7 uur een non-stop uur muziek. En vanaf 8 uur kun je luisteren naar Ton Kolmeijer met religieuze melodieën. Ik ga eruit met de nummer 1 hit uit 1988. Dit is Womack & Womack en Teardrops.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app of upload het via social media. Gebruik @WOSmedia en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
5: Dit is Plus Radio. Het is nu 8 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De CDU in Sachsen-Anhalt erkent een flinke verkiezingsnederlaag. Partijleider en deelstaatpremier Schulze noemt de uitslag een nederlaag en feliciteert de grote winnaar, de radicaal-rechtse AfD. Het CDU komt uit op 18,5% van de stemmen volgens de eerste prognoses. Bij de vorige verkiezingen was dat twee keer zoveel. Daarmee verliezen de CDU, SPD en FDP hun meerderheid in het deelstaatparlement. De opkomst was juist opvallend hoog. Ruim driekwart van de kiezers bracht een stem uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel is geworden. Bij de 86-jarige oudvorstin is een bloedophoping in de heup vastgesteld en ook is ze licht uitgedroogd. Volgens het Deense Koningshuis maakt ze het naar omstandigheden goed en is ze ook goed gemutst. Wel blijft Margrethe na verwachting een week in het ziekenhuis voor observatie en behandeling. En door haar opname kan ze woensdag niet in Oslo zijn bij de uitvaart van de Noorse koning Harald V. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon is omgekomen, 2 anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
7: 2 uur lang non-stop. De mooiste koren en solisten.
8: Ja, alweer de eerste zondagavond van de maand september. En helaas, de zon is intussen alweer achter de wolken verdwenen. Straks om 9 minuten voor 8:30 gaat ze alweer onder. Maar het is vandaag toch een hele aangename dag geweest. De temperatuur kwam net niet aan de 25 graden toe. Nu is het 22,6 graden. Ja, na het ochtendprogramma en het middageten ben ik weer aan de slag gegaan. Volop in de weer, zoals dat dan heet, met muziek uitzoeken. Want ook vanavond wil ik weer een mooi muzikaal menu voor u samenstellen. En daarin klinken straks weer religieuze klanken en rustige instrumentale melodieën. Ook hoort u mooie nummers van gemeentekoren en mannenkoren. Muziek die past bij de sfeer van de zondagavond. Rustig, warm en hopelijk ook een beetje vertrouwd. Het resultaat van mijn keuze komt de komende 120 minuten weer bij u binnen. Gewoon via de techniek, rechtstreeks vanuit mijn eigen studio en bij u thuis in de huiskamer waar u misschien al klaar zit. Ik hoop dat het opnieuw 2 aangename luisteruren mogen worden. Hier staat de koffie klaar en liggen de cd's met de uitgekozen muziek gereed. Alles is voorbereid om er samen weer een fijne zondagavond van te maken. Ik hoop dat u er ook weer helemaal klaar voor zit. En natuurlijk wens ik u de komende 2 uren weer heel, heel veel luisterplezier toe.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een busongeluk op het Kaapverdisch eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers. Ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De radicaal-rechtse Alternatieven voor Deutschland is bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met ruim 44% van de stemmen veruit de grootste partij geworden. De Groenen, Die Linke en de SPD reageren geschokt op de uitslag. Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de deelstaat. De Groenen haalden met zo'n 9% wel hun beste resultaat ooit in Sachsen-Anhalt. De drie partijen krijgen ieder tussen de 8 en 8,5% van de stemmen, maar ze sluiten een regeringscoalitie met de AfD opnieuw uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Welkom bij het tweede uur van Non-Stop Religieuze Melodieën. Samenstelling Ton Koolmeijer.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
3: Marnix Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. Het CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: zondagavond.
1: Easy Love Songs.
2: Van 10 tot middernacht. Easy Love Songs.
0: De lekkerste light hits.
1: Dit is de WOS.

0: aan het eind van je weekend. Relax. Met de lekkerste light hits.
1: Dit is de BOS.

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zeeland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 1 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.